Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: Let's skip the small talk. There's no need. Anyway, I had you at baby. You had me at

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Een hele goede morgen. Het is precies 6:00. Je bent bij Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je ook deze ochtend van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Milou. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalleklaan overvallen. Volgens mensen ter plaatse kwamen rond 2:30 twee mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook nog een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelwerend glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalleklaan in Rotterdam is nog niet afgerond. De renovatie van het museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld en daardoor is er sprake van minder marktwerking en zou de prijs dus hoger uit kunnen vallen. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn veel grote klussen beschikbaar en daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die van het Rotterdams Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Boijmans is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Zijn er 2.000 meer dan in het jaar daarvoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op relschoppen. De meeste geweld gebruiken agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder gebruikt door agenten. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten Finland en Griekenland gingen door naar de finale. Die is komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Bettan was ook de leus Free Free Palestine zachtjes te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Er kan zelfs onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook weer kans op onweer en zelfs hagel. Het wordt 13 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: En goed nieuws voor de weggebruikers, want op dit moment in onze regio in ieder geval geen files. Dus dat betekent lekker doorkachelen. En wat zeggen wij dan?
5: Gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Eruit! Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Wist je dat Carlos een eigen succesvolle schoenenlijn heeft? Carlos bij Santana heet hij. En toen hij de lijn lanceerde, was deze jarenlang volledig gericht op vrouwen. Dus fans die op zoek waren naar de Santana-look, die moesten letterlijk op hakken lopen om in zijn voetsporen te kunnen treden. Santana was dat op Radio Rijnmond met Say It Again.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij Vocal Nieuwe Kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van het ruime Peter en Milou op Radio Rijnmond. Er zijn brede opklaringen vandaag, maar al snel komen er vanochtend enkele buien tot ontwikkeling. En daarbij kan later vanochtend ook alweer onweer voorkomen. Maximum temperatuur schommelt rond de 13 graden. Maar in een bui voelt het nog kouder aan.
0: En geen files, hè, dus lekker doorrijden.
1: Heerlijk is dat. Wat een fijn gevoel, zeg, zo net voor Hemelvaartsdag. Het is ook een fijn gevoel dat dit de laatste werkdag is voordat je weer even los mag, hè?
0: Oh, heerlijk.
1: Ik heb het wel, dat gevoel ingezet.
0: Gewoon kunnen uitslapen morgen, dat is ook wel eens lekker.
1: Dat is wel lekker, inderdaad.
0: Maar we hebben nog steeds de lekkerste muziek morgen, hè? Hemelse helden.
1: Nee, absoluut. Dat is geweldig. Dat zijn overleden artiesten. En we moeten helaas concluderen dat de artiesten die zijn overleden behoorlijk talrijk zijn. Het zijn er steeds meer aan het worden. En hun legende wordt steeds groter natuurlijk. Want George Michael is inmiddels overleden. Net als Prince en Michael Jackson. Alle grootheden zijn er niet meer.
0: Nee, precies.
1: En die hoor je dan voorbij komen inderdaad non-stop op Radio Rijnmond. Dat is wel geweldig. En wat hebben wij vandaag in de show zitten?
0: Nou, morgen is niet alleen Hemelvaart, maar ook een hele spannende dag voor de hockeydames uit Barendrecht van HCB.
1: Ja.
0: Want ze spelen namelijk morgen in de landelijke bekerfinale. En dat is het hockey-evenement van het jaar.
1: Ja, dat is wel heel erg bijzonder, hoor. Ja, wat ook bijzonder is, maar dan wat ernstiger. Het is natuurlijk bijna 14 mei. Morgen is het zover. Dat is ook de dag dus waarop Rotterdam 86 jaar geleden werd gebombardeerd. Ik zag net beelden voorbij komen op TV Rijnmond. Dan zie je daar die Duitse gevechtsbrigades, weet je wel. Dan zie je die parachutisten uit die vliegtuigen komen. Dan zie je die bommen weer vallen. Dan zie je gebouwen in brand staan. Gebouwen die zo fantastisch mooi waren. Als je beelden ziet van Rotterdam van voor de oorlog. Het was echt een pareltje. Veel mooier nog dan Amsterdam.
0: Nou, zeker weten.
1: En dan... Het doet gewoon pijn. Het doet zoveel pijn als je ziet hoeveel mensen daardoor dakloos zijn geraakt. En hoeveel mensen uiteindelijk zijn overleden. En het doet ook pijn voor Erik van den Berg. Wiens familie heel hard werd getroffen door die allesverwoestende gebeurtenis. Hij verloor zijn oma. Die verloor haar huis. En zijn opa die verloor zijn vader. En 86 jaar na dato vertelt hij dus hun verhaal in een persoonlijke documentaire die ook morgen te zien is op TV Rijnmond. En hij vertelt er zometeen alles over hier op Radio Rijnmond. En we trakteren je ook deze ochtend weer op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Zometeen Amy Winehouse en een lekkere zomerse platen compensatie van het zeer matige weerbeeld van Elvis Crespo. Suave Mente komt eraan, maar eerst Steven Sanchez en Ben Bijl.

0: De radiozender. En suavemente. Wat een heerlijke zomerse klanken. Die kan je wel gebruiken met het druilerige weerbeeld van de laatste dagen, zeg.
1: Oh, zeg dat wel. Ik heb trouwens echt genoten gisteren van onze luisteraars. Want we deden namelijk het spel herexamen met het vak Nederlands. En de vraag was, hoe spel je het woord veroordeeld in de kop Ali B, veroordeeld tot 3 jaar cel?
0: Ja, dat was wel lachen, want bij Talkshow Eva ging dat helemaal verkeerd in de podcasttitel van een week geleden. En ook bij ons leidde tot hevige discussies, moet ik zeggen. Had ik niet verwacht, maar het was echt, het maakte tongen los, zullen we maar zeggen. De een die ging namelijk voor een D en de ander ging voor een T. He, dat woord veroordeeld. Zo hadden we luisteraars Joao en Sandy tegenover elkaar. Joao was er stellig van overtuigd. Die schrijft veroordeeld met een D. En Sandy die was er 100% zeker van dat je veroordeeld in de zin Ali B, veroordeeld tot 3 jaar cel, met een T schrijft. En de zin die ik formuleerde was Ali B, veroordeeld tot 3 jaar cel. En spel je dan veroordeeld met een D of met een T? Sandy, jij bent van team natte T, geloof ik, hè?
2: Ja, ik ben van de natte T, ja.
0: Van de natte T. En hoe kwam je tot deze afweging?
2: Omdat als Ali B loopt, is ook met een T. Er staat niet het woordje is tussen.
0: Hoe is dat voor jou, Joao? Wat was jouw overweging om te denken, het is een D?
3: Kijk, dan heeft de mevrouw heel fout gedaan. Omdat iets met een D, dat is iets die al voltooid is. Ja? Ja. Hij is veroordeeld.
0: Hij is veroordeeld.
3: Kijk, van een docent kan je niet verwachten dat hij met een T gaat schrijven.
1: Ben jij docent?
3: Ja, ik ben docent techniek.
0: Nou, Sandy, en wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ja, maar wacht even. Ik ben docent omgangskunde. Dus we zitten met 2 docenten aan de tafel. Dus dat is echt een argument van echt helemaal 0,0.
3: Mevrouw, kijk. De voltooide tijd is met een D. En tegenwoordige tijd, dan is, als u met de tegenwoordige tijd te maken hebt, dan schrijft u met een T. Maar het is een D, omdat Ali B is veroordeeld.
2: Ja, maar het woordje is staat er niet bij. Dus dat is volgens mij...
3: Dat klopt, dat staat er niet, maar u moet het wel denken dat de hulpwerkwoord moet achterstaan. Ja?
0: Nee, maar wat is het goede antwoord? Dat is de grote vraag. Wie krijgt deze prijs? Gaat hij naar Joao of gaat hij naar Sandy? Het goede antwoord is... met een D!
1: Nee!
0: Joao! Joao, gefeliciteerd!
2: Onhartig weet dit!
3: Ja, ik wist het wel, ik wist het. Ik geef elke dag zo'n les.
0: Ja, maar Sandy gaat ook les.
3: Dan krijg ik te maken met de leerling, hoor.
0: Oh, hij was zo goed, Joao, met zijn cavernische achtergrond... die even Nederlandse les geeft op Radio Rijnmond. En Sandy die had het verkeerd, maar het was ook lekker bij de hand,
1: wat
0: hoor.
1: Wat een topper.
0: 2 geweldige kandidaten. En later deze show, na 7:30, weer een nieuw herexamen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: De Jamie Winehouse op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. You know I'm no good. En ik zei gewoon in mijn jas in de studio, omdat het best wel koud is. Maar ik moet zeggen dat de muziek is hartverwarmend. Dus
1: nou,
0: dat scheelt.
1: Zeker.
0: Er staat trouwens ook een mooi en hartverwarmend verhaal over burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelt, inmiddels 82, in het Algemeen Dagblad. Die kreeg namelijk de schrik van zijn leven zaterdag, toen hij op weg was naar een reunie van oud-burgemeesters en zo. En midden op een drukke weg in Utrecht stopte de auto van Opstelt en zijn vrouw ineens mee. Stond hij daar stil?
1: Nee.
2: Bam, boom, de auto stopt er ineens mee vanuit het niets, blikt Opstelte terug. Ze staan stil op een kruispunt op de Vleutense baan, hele drukke weg. Nee, ongelukkige plek, moet ik zeggen. We weten ook niks van autotechniek, dus ik had ook niks aan mijn boekje. Dus ja, vrouwen op zoek naar het nummer van de ANWB. Opstelte ondertussen het verkeer regelen. Ja, het is dus die arme man van 82. En toen kwam er ineens hulp vanuit onverwachte hoek. Dat was een man, een keurige man met een smetteloos wit overhemd. Waarschijnlijk op weg naar een bruiloft. Het was waarschijnlijk de bruidegom.
1: Nee.
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: En die trekt op een gegeven moment de motorkap open en die heeft het euvel heel snel verholpen. Het bleek namelijk om een accu te gaan. Die heeft hij dan gereden.
2: Nou, met een vloek en een zucht konden we weer doorrijden. En we waren nog op tijd ook, zegt Opstelte.
0: Dus die was super blij. Zijn vrouw was ook heel blij. Maar toen dachten ze ineens, we zijn helemaal vergeten het nummer van die man te vragen. Om hem te bedanken. Dus ze willen hem heel graag nog bedanken. Ze zijn op zoek naar hun redder. Maar ze weten niet wie
1: nee.
0: het is. Dus misschien kunnen we erachter komen. Als je dit hoort, of je kent iemand die dit verhaal verteld heeft, laat het dan even weten. Dan brengen wij je in contact met Ivo Opstelte. En dan bellen we hem later deze uitzending.
3: Let's go, girls.

0: Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. En ik had toevallig gisteren hiervan het singeltje nog in mijn handen. Want ik heb een platenspeler thuis van mijn moeder, een oude stereo. En ze had allemaal van die LP'tjes en ik zat een beetje doorheen te bladeren van welke ga ik opzetten. En toen had ik deze in mijn handen. En wat ik leuk vind, er stond dan echt nog de naam op, wanneer ze hem had gekocht. En van welke winkel die kwam, zo'n oude stempel. En hij kwam van de Binnenhof in Rotterdam-Ommoord.
1: Wat prachtig, joh. Leuk, ja, hè? Ja, dat is wel heel mooi dat je dat nog hebt gevonden, inderdaad. En zo meteen het nieuws met Dave Datema.
2: Het was een geweldige voetbalmiddag in Vlaardingen. Een lokale derby, veel publiek langs de lijn. Maar die wedstrijd heeft een opmerkelijk en vooral vervelend staartje gekregen voor een van de ploegen. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met een aantal filemeldingen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 9 kilometer, 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En diezelfde A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. Daar is een nog grotere vertraging ontstaan. Daar zijn twee rijstroken dicht, namelijk bijna een half uur vertraging. En de A15 dan, Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A27, ook die geeft problemen. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 3 kilometer, 7 minuten vertraging. En dan gaan we naar Jules Gernaert vandaag. Met het weerbericht een hele goede morgen, Jules. Heb je goed nieuws of slecht nieuws?
9: Nou, ik heb een beetje... Ja, slecht nieuws bestaat eigenlijk niet in de weer. Het komt en gaat natuurlijk. Mag ik...
1: Zo is het, ja.
9: Tussendoor zeggen, moet ik ook zeggen natuurlijk. Want dat is het ook als een dag sterk afwisselend. Met nu toch een mooie opklaring. Je zou zeggen, wat is er aan de hand als je de gordijnen openschuift? Het is al koud buiten trouwens. Met 6 tot 8 graden. Maar er komt al meer bewolking aan op Goree. En het neemt ook toe. En de lucht is ook behoorlijk onstabiel. De barometer, als je daarop kijkt, is ook behoorlijk gezakt. Die is nu 1004, gisteren was het nog rond de 1015. Dat geeft al een aanwijzing dat er wat opkomst is.
1: Even voor de jongere luisteraars, wat is een barometer en wat lees je daar dan?
9: Een barometer is de luchtdrukmeter. Dat is die bij opa en zo aan de muur hing.
1: Klopt, mijn opa had hem ook.
9: Een barometer. Van die kleine weerstationnetjes, Peter, heb je ook altijd vaak de luchtdruk. Hè? Dat is dan 1015 of 1010 of 1004, wat ik net zei. Dus dat ging vroeger met een echt een mooie barometer, zeg maar. Ja. Oké, dus dat is de aanwijzing dat het allemaal een beetje verandert. Vanaf nu af 8 is er al kans op een bui. En later in de ochtend is er ook kans op een paar behoorlijke pittige buien. Met wellicht ook onweer daarbij. De wind is redelijk belangrijk vandaag, maar niet echt extreem. Wordt windkracht 3 tot 4 en aan zee is er al af en toe windkracht 5 uit west tot zuidwest. En vanmiddag komen er dan verspreid af en toe buien voor. Met kans op een enkel hagelbui, dat jawel. Met ook kans op onweer, dus een flinke bui kan zeker wel. Tussendoor zijn er enkele opklaringen en de maximumtemperatuur. Die is dan wel zo'n 13 graden, maar in een bui zakt het terug tot onder de 10 graden.
1: Dankjewel voor zover, Jules. We spreken je over een uur weer. Het is inmiddels 3 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Daarbij zou ook geschoten zijn. Volgens mensen ter plaatse kwamen twee mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Die zouden een wapen hebben gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelwerend glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Ruilschoppers hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht gegooid. Daar ontstond brand in de struiken vlak voor het gebouw, zag deze verslaggever.
10: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Ja, binnen waren al asielzoekers en medewerkers. Die raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel erg geschrokken. De ruilschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen.
1: Ja, ik vind het een opmerkelijk verschijnsel dat op het moment dat er protesten aangekondigd zijn, dat er zich ineens hele andere groeperingen naar die plaats komen om te helpen, tussen aanhalingstekens, demonstreren. Want er zijn natuurlijk wel degelijk tegenstanders met goede argumenten. En er zijn ook voorstanders met goede argumenten. Hè, voor en tegens heb je. Maar dan ineens wordt die discussie gekaapt, of dat protest wordt gekaapt door mensen van buitenaf. Dat zie je ook heel veel gebeuren. Ik heb dat bij mij in de buurt gezien. Ineens zag ik allemaal andere mensen, jonge mensen, bepaalde kleding aan en met vuurwerk. En ja, die dan heftige dingen zeggen tegen de politie en agressief doen en zo. Die zorgen toch voor een nare sfeer in de buurt van zo'n opvang.
2: En een ander verhaal. De Vlaardingse voetbalderby tussen VFC en Sion heeft voor VFC een opmerkelijk staartje gekregen. Ze hebben namelijk een dwangsom opgelegd gekregen naar aanleiding van die wedstrijd. En de club die is verbijsterd met de lokale Omroep 2. De wedstrijd was 2 weken geleden druk bezocht. Lokale derby met 2000 mensen langs de kant. Helemaal niet verkeerd voor een tweede klasse wedstrijd. Maar daarbij is dus ook vuurwerk afgestoken. Nou, een paar dagen later kreeg de club plotseling een brief binnen van de Milieudienst, de Voetbalbond en de gemeente. En als het nog een keer gebeurt, moet de club €2000 boete betalen. Ook wordt gedreigd met puntaftrek of sluiting van een deel van het complex. Nou, voorzitter van de Graaf van VFC die snapte heel weinig van, want dat vuurwerk was niet eens op hun terrein.
11: Ja, dit is het parkeerterrein waar het vuurwerk is afgestoken. Nou, zoals je ziet is VFC aan de andere kant van het hek. Dit is gewoon openbaar terrein. We hebben hier geen zeggenschap over. We huren het niet. We hebben hier eigenlijk niks mee te maken. Ja, maar toch zegt de gemeente, ja, het is jullie verantwoordelijkheid.
2: Ja. En bij de wedstrijd, die werd dus bezocht tussen de 1500 en 2000 mensen, was een inschatting van de politie, waren in totaal 4 beveiligers. Van der Graaf zegt dat hij inmiddels met de hooligans, zoals hij zichzelf lacherig omschrijft, heeft gesproken. Hij zegt, ja, het is een leuke groep jongens. Ze zorgen voor heel veel sfeer. Nou, ik heb met ze gesproken en hij is er wel van overtuigd dat zij ook meewerken en dat er geen vuurwerk meer afgestoken wordt.
1: Nou, dat klinkt goed. Werkt het bij Feyenoord maar zo makkelijk, hè? Dankjewel, Dave.
12: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het zometeen Kensington. Frans komt eraan. Dolly Parton is ook onderweg. Maar eerst Jimmy Neil voor je. Ain't no doubt.

0: Het is Jimmy Neil op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en Ain't No Doubt.
1: En we hadden de legendarische hypnotiseur Rusty Rostelli in de studio, omdat hij weer helemaal terug is. Hij geeft namelijk 60 shows per jaar, wel in iets kleinere zalen dan vroeger. Maar komende zondag is hij in Theater in de Lucht in Overschie.
0: Ja, en hij vertelt eerst in het fragment wat je hoort hoe hij aan die naam Rusty Rostelli is gekomen. En daarna hoor je hoe ik gehypnotiseerd word.
2: Ik leende een cape van een zanger die voor mij optrad. En die heette Randy Randall. En dat was op de cape twee grote R's gestikt.
0: Ja.
2: Toen zei hij, kan ik je cape hebben? Zegt hij, ja, maar we hebben twee grote R's daarop. Zegt, dan moet ik nu binnen 5 minuten voordat ik het podium ga en de naam uitzoeken met twee R's. En toen is Rusty Rostelli ontstaan. We gaan even laten zien hoe het onderbewustzijn werkt. Ik ga het experiment met je doen. Mijn gewicht is op dit moment ongeveer 80 kilo. En je ziet wel krachtig en sportief uit. Dus...
1: Oké. Daar gaat ie.
3: Oké, 1, 2.
2: Hoog. Oké.
3: Makkelijk.
1: Oké, jij hebt hem nu net opgetild.
3: 80 kilo, ja. Dat kan ik normaal echt niet.
2: Huh? Oké, je houdt me nog een keer vast. En je gaat me... Nee, ga gewoon staan en je gaat het straks weer doen. Hou me goed vast.
0: Mm-hmm.
2: Kijk me even aan. Peter, ik weeg geen 80 kilo. Mijn gewicht is... 200 kilo. Ik word loodzwaar. 300 kilo. 500 kilo. Hoeveel kracht je inzet, het zal je niet lukken mij op te tillen. Ik ben namelijk loodzwaar. Ik ben loodzwaar. Ik ben loodzwaar. Til. Ik ben loodzwaar. Ik ben loodzwaar.
3: Nee, hij zegt loodzwaar.
1: Je krijgt hem niet.
3: Hij zegt dat hij 500 kilo is. Ik krijg hem niet omhoog.
1: Hoe kan dit? Maar daarnet lukte het wel.
3: Ja, nee, dat gaat dus niet.
0: Nee, dat ging echt niet. Het was echt hartstikke leuk met Rusty Rostelli in de studio. Wat ik ook leuk vond, is dat hij speciaal voor ons in Capelle had geslapen bij een vriend van hem. En dat het heel laat was geworden, dus hij had wel kleine oogjes. Maar dat hield hem niet van mij te hypnotiseren.
1: Nou, ik vond het echt bizar om te zien. Ik dacht altijd dat het fake was wat er gebeurde met zo'n hypnose. Want het is wel een bekend trucje van dat je opeens iemand niet meer kan optillen. Maar ik zat jou aan te kijken en het was echt. Je kreeg hem op een gegeven moment niet meer opgetild.
0: Nee.
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik had gehoopt dat hij in die tijd die we hadden ook nog jou van je energiedrankverslavingje af kon helpen.
0: Ja, het is een verslavingje.
1: Een kleine.
0: Ik drink namelijk geen koffie. En vroeger dronk ik 2 blikjes energiedrank per dag. Inmiddels is dat er nog maar 1. Dus op zich gaat het wel de goede kant op. Maar het kan nog beter. Ik wil er eigenlijk helemaal vanaf.
1: Ja, hij heeft beloofd als jij zondag naar de show komt... dat hij dan jou op het podium wel hypnotiseert.
0: Ja, maar ik heb even gekeken naar de tijden. Het lijkt me niet verstandig om zondag naar die show te gaan. Want dan ben ik pas om 11 uur thuis. En dan heb ik de volgende dag echt een energiedrankje nodig, kan ik je vertellen. Want die wekker gaat gewoon weer om 4 uur. We zijn op zoek naar een vroege vogel. Misschien ben jij het wel. Wat maakt het dat je nu al wakker bent? En is dit net als voor heel veel andere mensen jouw laatste werkdag van de week? Laat het maar even weten via de Rijnmond app.

0: sorry? No.
1: Frans en If I Were Sorry bij Radio Rijnmond. En het is ongelooflijk, voor het eerst in de geschiedenis van Eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond hebben we geen vroege vogel.
2: Nee.
1: Ik probeer namelijk net met mannenmacht een paar mensen terug te bellen die geappt hebben. Maar of die nemen niet op. Eentje ligt in het ziekenhuis. Die ander zegt, ja, ik zit op dit moment met mijn kleinkinderen, dus niet zo handig.
2: Nee.
1: Dus ik ga nu maar live iemand weer proberen te bellen. En anders moet je nu even een berichtje sturen naar de Rijnmond app. En dan benoemen we jou officieel tot onze vroegste vogel. Een eretitel die je met trots kan dragen, zo net voor Hemelvaart. We gaan even kijken, wie gaan we proberen te bellen?
2: Oh, ik vind het wel spannend.
1: Ik vind het ook wel spannend, inderdaad. Zullen we voor Danny gaan?
2: Is wel gezellig. Danny is altijd gezellig.
1: Danny is altijd raak natuurlijk, hè? Altijd gezellig. Of Annemieke, die meldt zich nu ook aan. Even kijken, we zouden Annemieke even kunnen bellen. Want die heeft ook een spannende dag.
2: Oh, nou, ik ben benieuwd. Ik ga alvast de telefoon openzetten, want dan kunnen we meeluisteren. Als het goed is zometeen. Oh ja, spannend.
1: Telefoon gaat over bij Annemieke. Maar neemt ze ook op? Dat is de grote vraag.
2: Dat is natuurlijk de vraag.
1: Het zou toch leuk zijn als we ook vandaag weer een vroege vogel hebben?
3: Met Annemieke.
1: Annemieke! Hey, Annemieke! Goedemorgen!
3: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je moet nog fluisteren, hè? Er liggen huisgenoten te slapen, denk ik.
3: Ja, die liggen allemaal nog plat, ja.
1: Ik hoor het inderdaad. Het voelt een beetje als stiekem even bellen met een minnaar. Weet je wel, als hij dat maar niet denkt natuurlijk, hè, je partner.
3: Nee. Nou ja.
1: Maakt de tijd kan jou het schelen. Ander onderwerp ook.
2: Hey Annemieke, wat voor spannende dag heb jij voor de boeg?
3: Nou, eerst gewoon werken, maar vanavond heeft een van mijn dochters een voetbalhalve finale Rijnmond Cup.
1: Oh, de halve finale van de Rijnmond Cup.
3: Ja.
1: En wat is dat dan? Is dat voetbal?
3: Ja, dat is voetbal, ja.
1: Ja, Blijdorp tegen Rijnsoort, hè?
3: Rijnsoort, ja.
1: Oh, dat is leuk, zeg. Mijn oude geboortedorp, Rijnsoort, Ridderkerk. Maar jij bent voor Blijdorp zeker?
3: Sorry, ja, ik wou net zeggen, ik ben een Blijdorp op dit moment.
1: Nee, dat snap ik dan, hoor. Ik was ook nooit zo van Rijnsoort. Ik was dan weer van RVVA, dat is die andere club uit Ridderkerk. Maar spannende wedstrijd. En wat doet je dochter precies? Waar staat ze?
3: Die is keeper.
1: Oh, en is ze een beetje goed?
3: Ja. Ja, ik kan het zelf nooit zeggen, maar ja, het is best wel goed.
2: Ja, anders doe je er niet aan mee aan die Rijnmond Cup. Dan kom je niet zo ver.
1: Nee, dan kom je niet in de halve
2: finale. Zijn jullie eigenlijk een beetje een voetbalfamilie?
3: Ja. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar mijn broer wel. En mijn vader en mijn vriend die waren vroeger coach. En mijn vriend voetbalt nog steeds. En
1: kijk, en zijn jullie dan meer een Feyenoord of een Sparta-familie?
3: Feyenoord.
1: Ja, toch een Feyenoord familie.
3: Ja, we wonen er ook vlakbij, dus.
1: Ja, nee, precies. Dan snap ik dan heel goed. Nou, om jou en je dochter dan voor vanavond alvast een hart onder de riem te steken, benoemen we jou tot vroegste vogel. Wat zeg je?
3: We hebben alle support nodig vanavond. Ja. Dus als iemand nog zin en tijd heeft om in de regen, stormen en hagel te staan, dan.
1: Je kan alle support gebruiken.
2: Ja, hoe laat moeten we ons dan melden en waar?
3: Om 7 uur op RVV Blijdorp.
1: Heel goed. Voor die halve finale van de Rijnmond Cup dus.
3: Ja.
1: Om Annemieke en haar dochter te supporten. En de dochter van Annemieke is dus de keeper van het team. En moet alle ballen gaan tegenhouden. En jij bent vandaag onze vroegste vogel. Daar komt-ie.
3: Superleuk. Ja, eerste vogel.
1: Yes.
3: Hij is er.
1: Heb je hem, Annemieke, ja? En hoe ziet hij eruit?
3: Vandaag is hij zwart-wit.
1: Blijdorp kleur. Ja, hadden we kunnen weten natuurlijk. Hey, fijne dag aan Annemiek.
3: Ja, okay,
1: groetjes aan je dochter. Doei. Dit is Dolly Parton en 9 to 5 nu hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Jackstone and John en Turn the Lights Off bij Rijmond. Yes, een hele goede morgen. Je bent er weer bij. Je hebt ons gevonden.
1: En zometeen bellen we met Emmy van de Barendrechtse hockeyvereniging HCB. Want zij spelen morgen de landelijke bekerfinale.
0: Ja, morgen is sowieso al een bijzondere dag. Want de examenperiode is in volle gang. En daarom spelen we de komende 2 weken het spel herexamen. Vandaag het vak biologie.
1: Oh, dat vind ik helemaal niks. Was ik zo slecht in?
0: Ja, daar was je heel slecht in. Inderdaad.
1: Hopelijk weet jij het beter te doen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag. De Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kook.online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
0: 7 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij, hoor. Yes, tot 9 uur zijn we bij je met de beste muziek. Zometeen de Weather Girls, Miley Cyrus en Genesis komt er ook nog aan. Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Daarbij zou ook zijn geschoten. Volgens mensen te plaatsen kwamen rond 2:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij werd het wapen gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelweer in het glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Er is nog niemand aangehouden. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich veel minder partijen gemeld en daardoor is er minder sprake van marktwerking en kan de prijs een stuk hoger uitvallen. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn veel grote klussen beschikbaar en daardoor zijn er aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdams Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Politici en bestuurders reageren afkeurend op de brandstichting bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt het ronduit schandalig en noemt het geweld dat ruilschoppers gebruikten onacceptabel. Tegenstander van de noodopvang gooide vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Daardoor ontstond brand. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De mobiele eenheid heeft het protest beëindigd nadat het noodbevel is uitgevaardigd. Jette zegt dat je altijd je zorgen mag uitspreken, maar geweld is uit een boze. Minister Van den Brink van Asielzaken zegt dat er wat heeft plaatsgevonden niets te maken heeft met demonstreren. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar nog steeds 12% van al zijn vloeibaar aardgas uit Rusland. Dat blijkt uit cijfers van een internationaal onderzoeksinstituut. Dat cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Hoeveel van het Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt is lastig vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar gas wordt doorgevoerd. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen daar volgens een woordvoerder van het havenbedrijf 44 LNG-tankers uit de Verenigde Staten aan en 6 uit Rusland. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. En ook vanmiddag is sterk wisselvallig opklaringen, maar ook nog steeds kans op onweer en hagel. En het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met één file op dit moment bij ons uit de regio. Op de A20 namelijk, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Bregseplein en Moordrecht. Daar sta je even kort in de file, namelijk 8 minuten.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Vivere de Jager.
10: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Voor wie even

0: Minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wij zijn
3: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Eruit! Met Peter en Milou.
8: Radio met een grote R.

0: Het nummer werd aangeboden aan grote sterren als Diana Ross, Cher en Barbara Streisand. Maar die hebben het allemaal afgewezen. Het nummer werd meteen een hit in de disco gay scene. Ik heb het natuurlijk over The Weather Girls en It's Raining Man. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Vonkel nieuwe K-Converse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond eruit. Zegt Frans, ik ben er al lang uit.
1: Wat
0: een gelul. Er zijn brede opklaringen vandaag. Maar al snel komen er vanochtend enkele flinke buien tot ontwikkeling. En daarbij kan later vanochtend ook alweer onweer voorkomen. Maximum temperatuur 13 graden, maar in een bui voelt het kouder.
1: En op dit moment één file bij ons in de regio, namelijk op de A20 tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Dan heb je 9 minuten vertraging.
0: Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er van miljoenen klanten gegevens waren gestolen, tot de hackersgroep Shiny Hunters dat 2 dagen later zelf tegen het bedrijf zei. De inbraak werd destijds wel opgemerkt, de diefstal niet.
1: En het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is vastgesteld, komt naar Rotterdam voor desinfectie. Er wordt verwacht dat het schip aan het eind van deze week aankomt in de Rotterdamse haven.
0: De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. In 2025 gebeurde dat 2300 keer. Dat waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens. En dat is een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk. Het is 7:12. Zometeen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Namelijk herexamen. Het grote spel dat we de komende 2 weken spelen, omdat de eindexamenperiode in volle gang is. En dit keer spelen we het vak biologie.
1: En ik moet zometeen iets opbiechten, want ik zit sinds kort bij een groep waarvan ik nooit had verwacht daarbij te horen eigenlijk.
0: Okay. Bij een motorclub of zo?
1: Nou ja, ik schaam me er een beetje voor.
0: Ik ben benieuwd waar je nou weer bij aangesloten bent. Zometeen Rob de Nijs. Genesis komt eraan, maar eerst prachtige Miley Cyrus. Younger You.

0: Blijft een fantastisch nummer van Genesis en nog steeds actueel. Want het is nog steeds confuus wat er allemaal in de wereld gebeurt. Het is een land of confusion. En dit nummer werd vooral bekend vanwege die videoclip met die poppen. Ook van beroemdheden van Tina Turner en Michael Jackson. Die kwamen voorbij. Heel populair destijds. Hey Emmy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Iedereen heeft natuurlijk zin in Hemelvaartsdag om er ook even tussenuit te gaan. Om even vrij te zijn, even uit die realiteit van het alledaagse te stappen. Maar jij hebt helemaal zin in morgen. Vertel, wat ga je doen?
1: Ja, dat klopt. Morgen is de grote dag voor mijn Emmel hockeyteam. Want wij spelen dan de bekerfinale.
0: De bekerfinale. En wat maakt het zo bijzonder dat jullie in die finale staan?
1: We hebben al vaker meegedaan met de beker, maar we zijn eigenlijk nog nooit zo ver gekomen, dus dat is sowieso wel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar we spelen in een competitie, spelen we tweede klasse. En er is dus ook nog nooit eerder een tweede klasse zo ver gekomen. Dus dat maakt het nog extra bijzonder.
0: Wacht even, jullie zijn een tweede klasse. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat een tweede klasse dus de finale van de beker haalt?
1: Ja, voor zover ik weet wel. Dus dat is wel bizar. Ja.
2: Dat is vet dat je gewoon die grote namen er als tweede klasse hebt uitgeknikkerd. Hoe voelt dat?
1: Nou, dat had ik van tevoren ook eigenlijk niet verwacht. Omdat je natuurlijk weet, op papier zijn die eerste klassen zijn gewoon sterker. En win je ze toch. Dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
0: Nou, dat snap ik, Emmy. Maar wat maakt jullie team dan zo sterk? Is het collectief wat het zo sterk maakt?
1: We zijn sowieso dit seizoen heel erg naar elkaar toegegroeid als groep. En dat maakt het natuurlijk de sfeer sowieso al goed. We winnen best wel veel wedstrijden. Dat doet natuurlijk ook al veel met de sfeer. En ik merk ook gewoon dat we buiten het veld ook goed en leuk met elkaar omgaan. We doen veel leuke dingen met elkaar.
0: Belangrijk, hè?
1: Ja.
0: Teambuilding. Zo belangrijk dat je het goed met elkaar kan vinden. Want je kan nog zo goed hockey. Je moet het toch echt met elkaar doen. Het is een teamsport natuurlijk. Hey, en wanneer hadden jullie zoiets van, we zouden die beker wel eens kunnen gaan winnen?
1: Ik had eigenlijk toen wij de kwartfinale haalden van de beker, dacht ik wel van zo, dit is wel, dit is toch wel bijzonder. Ja. Want je krijgt dan toch ook wel een beetje de aandacht en zo. En mensen gaan erover praten. Het begint wel een beetje te leven en dat is wel heel erg leuk.
0: Hey, en neem eens mee in de sfeer. Hoe vieren jullie dit?
1: Als we morgen winnen, hoe we dit gaan vieren.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt sowieso hoe dan ook een feestje gevierd bij ons op de club thuis. We gaan na de wedstrijd gaan we met de bus weer terug naar Barendrecht, naar onze eigen club. En als we winnen morgen, dan wordt het natuurlijk een groot feest. Maar we gaan sowieso vieren dat we zover zijn gekomen.
0: Dat is ook belangrijk. Succes moet je vieren.
2: Dit moet gewoon goed komen.
1: Komt sowieso goed. Zeker.
2: Jij bent ook fysiotherapeut, dus ik ga ervan uit dat al die meiden bij jou op de massagetafel hebben gelegen. Dat iedereen topfit is.
1: Nou, dat valt mee. Want we hebben gelukkig niet heel veel blessures. Eigenlijk geen blessures tot nu toe. En we hebben ook een hele lieve teammanager, Martien. Die verzorgt ons eigenlijk al heel goed. Dus ze hebben maar eigenlijk tot nu toe nog niet nodig gehad.
0: Nou,
1: maar
0: goed,
1: mocht het nodig zijn, dan mogen ze altijd op mijn bank komen liggen.
0: En nog even om jullie team beter te leren kennen. Wie is nou echt de grappenmaker in de kleedkamer en waarom?
1: De grappenmaker. Ja, dan moet ik toch wel, denk ik, voor Angelina en Sophie gaan. Want die zorgen wel altijd voor een goede sfeer voor zo'n wedstrijd. Zet een muziekje op, begin een beetje te dansen. En dan zit het sfeertje dan zo goed in.
0: Geweldig. En wie moet voor de doelpunten maken? Wie is de topscorer?
1: Het zit eigenlijk best wel dichtbij met z'n allen. Met de spitsen dan vooral natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik sta er helaas niet in, maar dat zal dan Angelina Benny, denk ik, zijn. Dus ik hoop dat die het morgen gaan doen voor ons.
0: Nou, ik hoop het ook, zeg. Ik ga voor jullie duimen, want de bekerfinale is dus morgen in Dordrecht tegen Nieuwegein. Ja, en als jullie de beker winnen, je zei het net al, dan wordt het een groot feest. Dan wordt het een soort van dorpsfeest in Barendrecht. Barendrecht wordt compleet ondersteboven gekeerd dan, denk ik.
2: Daar moet je zijn.
1: Ja, dat is de place to be morgen.
0: The place to be. Hey, en jullie zijn nu ook op TV Rijnmond. Ik heb even een groepsfoto, laat ik nog 2 minuten staan. Die zie je op TV Rijnmond. Dus dan weet je dat. Kan je iedereen even inlichten. Oké, succes hè.
1: Dankjewel.
0: Doei doei.
1: Dankjewel. Doei doei.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandacht trekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Damiano David werd altijd gezegd, maar ik heb het even opgezocht. The right pronunciation is Damiano David.
1: David?
0: Ja, Damiano David.
1: Oké. Okay.
0: Dat je dat weet. Ja. The first time bij Radio Rijnmond.
1: En we gaan nu naar Dave Datema. Althans zometeen, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws.
2: Een dier dat hier niet hoort zorgde voor veel problemen in de Dordtse supermarkt. Het is een bijzonder verhaal en straks hoor je er meer over.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
10: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, daar heb je dan weer 9 minuten op onthoud. En tot slot een file op het randje van onze regio. Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en daar heb je dan weer 7 minuten vertraging.
0: Gernaert, een hele goede morgen. Jij bent onze weerman vandaag. Heb je een beetje goed nieuws voor ons? Gaat de zon nog schijnen bijvoorbeeld?
11: Nou, het meeste wel gehad wat de zon betreft, vrees ik, Peter. Dus dat is niet zo goed nieuws. Er zijn al een paar opklaringen. Maar de bewolking zal toenemen vanuit het zuidwesten. En het wordt een onstabiele en toch ook wel onbestendige dag om die categorieën een beetje aan te halen. Want zo na een uurtje is er al kans op een paar buien. Zal zo net na 8 uur een beetje beginnen vanaf zee, denk ik. En later in de ochtend is er kans op een enkele flinke regen- of onweersbui ook. Dus nattigheid komt eraan, gaandeweg de ochtend. En vanmiddag is het dan een beetje, half-half met soms een paar brede opklaringen. Dus wel wat zon inderdaad. Maar steeds ook de dreiging van flinke wolkenluchten en ook een paar pittige buien verspreid over de regio overigens. Maar er is kans op een onweersbui en ook op een hagelbui vanmiddag. En ook vanavond vallen er lokaal een paar buien. Maximum temperatuur nog wel 12 à 13 graden, maar in de bui iets onder de 10 graden. En een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind. En morgen brengt de ochtend nog flink wat buiigheid. In de middag wordt het allemaal iets beter met meer opklaringen en wat droger weer in het algemeen.
0: Dankjewel voor zover. Geen goed nieuws, maar ja, het is nou eenmaal de realiteit waar we mee moeten dealen. Het is 3:30. Tijd voor de hoofd van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een overval op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. De twee overvallers kwamen iets voor tweeën de zaak binnen vannacht aan de Tjalleklaan. Een van hen had een vuurwapen bij zich, maar liet dat vallen. En daardoor ging het af, zegt een woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelweer in het glas en heeft een geldbedrag aan de overvallers gegeven. Die gingen daarna vandoor. Er is nog niemand aangehouden. Het hoogste aantal slachtoffers van verdrinking na een ongeluk is in de provincie Zuid-Holland. In de afgelopen 5 jaar kwamen er 115 mensen door verdrinking om het leven. Meer dan welke provincie dan in Nederland. Het ging om 43 mensen in Rotterdam-Rijnmond, 14 mensen in Zuid-Holland-Zuid. Relatief gezien ligt het sterftecijfer in andere provincies wel een stuk hoger, want er wonen hier natuurlijk veel meer mensen. Dus de kans dat hier door mensen na een ongeluk door verdrinking om het leven komen is ook een stuk hoger. Van de bijna 500 mensen die in heel Nederland de afgelopen 5 jaar zijn verdronken, gebeurde meer dan de helft in een sloot, rivier, kanaal of gracht. De andere helft was in of om het huis, in zee, in meer of in het zwembad. En van bevers kijken ze absoluut niet zo gek meer op in Dordrecht. Maar medewerkers van de supermarkt aan de Maasplaza die keken heel vreemd op toen ze plotseling een wasbeer in het magazijn tegenkwamen.
1: Wat, hè?
2: Ja, personeel heeft een gespecialiseerd bedrijf gebeld om het dier weg te krijgen. Dat was nog niet zo makkelijk. Volgens RTV Dordrecht was het beestje pas om 00:30 s'nachts gevangen. Een medewerker vertelt dat de supermarkt nog wel geluk heeft gehad van het gespecialiseerde bedrijf. Want nu zat hij in het magazijn. Maar in de winkel had hij waarschijnlijk de hele boel aan gort geholpen. Ja, wasbeer spullen horen hier niet voor te komen. Zijn ooit een keer vanuit Amerika naar Europa gebracht. Ja, voor, daarvan zijn een aantal ontsnapt. Dus is het een invasieve exoot. Er zouden er een stuk of drie zijn op het eiland van Dordrecht. Maar omdat ze hier niet horen en om te voorkomen dat er een stuk meer worden, is het dier afgemaakt.
0: Oh.
2: Ze nemen de dieren ook vaak ziektes met zich mee.
0: Jeetje, ja, ik wil geen minuut stil te houden, maar ik vind het wel heftig om te horen, zo'n wasbeer. Ja, het is een roofdier, hè? Het is ook een heel heftig beest.
2: Ja, het is een alleseter. Hij eet echt alles. Dus wat dat betreft, dat zie je ook wel, dat hij daarom ook in de supermarkt voorkomt. Ja. Hij haalt alles open, of het nou groente, fruit, vlees is, dat maakt allemaal niet uit.
0: Dat is echt een uitkomst voor dat beest.
2: Ja, geweldig. Kijk, in Amerika wordt het dier ook gewoon echt als ongedierte gezien, ja, een wasbeer.
0: Ja. Dankjewel, Dave, voor zover.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Duncan Lawrence en Nina Simone. Maar eerst Kylie Minogue ook voor je.

0: Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. En het zou zomaar kunnen gaan over het geluid waar zij angstig voor is. Ze heeft namelijk een ongebruikelijke angst. Ze heeft namelijk een fobie voor kledinghangers. Voor dit geluid. Het schuiven van die kledinghangers kan ze totaal niet tegen. En dat is wel lastig als je Kylie Minogue bent, want ze is nogal fan van kleding. In deze videoclip bijvoorbeeld draagt ze die iconische outfits, zoals de witte jumpsuit met kap. Ja, daar heb je toch heel wat kledinghangers voor nodig, kan ik je vertellen.
1: De examentijd is aangebroken.
2: Hou je bij het eindexamen onderwerp.
3: Kledinghangers, ik kan antwoorden.

0: Herexamen.
1: Yes, we zijn begonnen aan het herexamen, want de examenperiode is in volle gang bij scholieren. En wij spelen daarom de komende 2 weken het herexamen. En vandaag doen we herexamen biologie.
2: En als je het goede antwoord hebt, win je die exclusieve eruit Peter Milou Gerse sokken. En je maakt ook nog kans op de maandprijs. En dat is een outdooractiviteit naar keuze met je 10 beste vrienden. En die sluit je dan af met een lekkere lunch of barbecue.
1: En vandaag dus herexamen biologie. En de vraag die luidt als volgt. Welke voedingsstof gebruikt je lichaam vooral als snelle energiebron? Welke voedingsstof gebruikt je lichaam vooral als snelle energiebron? A. Eiwitten. B. Koolhydraten. Of C. Vitamines. Een voedingsstof die je lichaam gebruikt als snelle energiebron. A. Eiwitten. B. Koolhydraten. Of C. Vitamines. Wat is het goede antwoord? Als jij weet wat het goede antwoord is, laat het dan weten via de Rijnmond-app. En alleen de goede antwoorden die worden beloond met het Rijnmond-prijzenpakket. Dit is Duncan Lawrence.

0: Wat een prachtig nummer, wat een mooie vrouw. Nina Simone en I Got No, I Got Life hier bij Radio Rijnmond. En ze woonde gewoon 4 jaar lang in Nederland, voornamelijk in Nijmegen. En dan kreeg ze met hulp van vrienden haar leven weer een beetje op de rit. Want ze had last van een bipolaire stoornis en van een alcoholverslaving. En in Nederland werd ze dus weer een beetje de oude Nina Simone.
1: Wat fijn.
0: Wat ook wel bijzonder is, ze worden meestal, kom je ze tegen in Rotterdam Kralingen of in De Pijp in Amsterdam of zo. Maar inmiddels behoor jij ook tot die groep, Milou. Jij behoort nu tot een groep van een soort van woke community.
1: Ja, elite, hè?
0: Elite zou je kunnen zeggen. Daar hoor jij nu gewoon bij, want wat is er gebeurd?
1: Ja, ik ben een beetje verliefd geworden op havermelk. Ik hoor nu, ik ga het gewoon zeggen, bij de havermelk elite. En ik schaam me er ook een beetje voor.
0: Je bent een havermelkmeisje geworden.
1: Ja, in plaats van koemelk. Ik had eerst altijd koemelk door bijvoorbeeld mijn cappuccino. Maar afgelopen week ging ik naar de film, naar Michael Jackson. En dat was uit werk. Nou, normaal zijn we dan een beetje moe, doen we een dutje. Dus ik dacht, ik moet even bij die bioscoop een cappuccinootje halen. Maar ik zit niet op te letten. Ik was ook een beetje aan de late kant. Dus ik druk zo op cappuccino en ik druk gelijk door. En wat bleek, ik had de havermelk aangetoetst in plaats van de koemelk. Dus ik neem een slok en ik denk, dit is geen koemelk, maar wel verrekte lekker.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ging een beetje me afvragen wat ik had geproefd. Nou, toen kwam ik er dus achter in de loop van de film dat dat toch echt havermelk was wat ik in mijn mond had zitten. En ik wil niet meer anders. Ik heb zelfs een pak havermelk gekocht bij de winkel. En ik heb vanochtend, 2 minuten voordat ik weg moest gaan, zelfs een cappuccino met havermelk thuis gemaakt.
0: Oh,
1: het is bizar.
0: Echt een havermelkmeisje geworden. Ja, het zijn meestal de vegetariërs, de veganisten, de flexitariërs. Mensen die naar de ingewikkelde koffieballetjes gaan. Die het koffiecultuurtje omarmen. Het yoga, het wellnesspubliek, weet je wel. En daar hoor jij nu bij, officieel.
1: Ik herken me voor de rest niet in de punten. Maar ik hou wel heel erg van havermelk.
0: En het maakt toch ook helemaal niet uit
1: wat
0: erbij te horen.
1: Is koemelk, hè? Dat is ook helemaal prima. Maar ik vind vaak, de ene koemelk is de andere koemelk niet.
0: Is ook zo. En het is ook niet goed voor de koe, hè?
1: Nee?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Met dat krijgen ze last
0: dat melk is. Nee, dat melk is echt helemaal niet goed.
1: Oh jeetje.
0: Schijnt. Oh. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat
1: maar
0: ga ik voor je
1: stel
0: uitzoeken.
1: Stel dat jij een koffietje
0: dus je bent nu
1: bestelt,
0: goed bezig.
1: Doe jij dat met koemelk of havermelk?
0: Ja, het maakt mij niet zoveel uit, want ik drink geen koffie natuurlijk. Ik hou het bij die ene energiedrank per dag. Dat is, maar ja, Rasti Rostelli is er vandaag niet, dus die kan jou niet van je havermelk verslaving
1: nee,
0: afhelpen.
1: Nee, is goed. Ik hou me erbij.
2: De examentijd is aangebroken.
3: Hou je bij.

0: Herexamen.
1: Yes, de examenperiode is in volle gang. En daarom spelen we dus de komende 2 weken het spel herexamen. Vandaag doen we eindexamen biologie. En de vraag luidt als volgt. Welke voedingsbron gebruikt je lichaam vooral als snelle energiebron? En er zijn al mensen die zeggen suiker. Ja, dat is natuurlijk ook een goed antwoord. Maar dat zijn niet de keuzemogelijkheden. Nee. A. Eiwitten. B. Koolhydraten. Of C. Vitamines. A. Eiwitten. B. Koolhydraten. Of C. Vitamines. Welke voedingsstof gebruikt je lichaam vooral als snelle energiebron? Laat het weten. De Rijnmond app die staat voor je open. Rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. En alleen het goede antwoord wordt beloond met het Rijnmond prijzenpakket.

0: Kim Wilde en You Came bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou. En Milou is eigenlijk wel goed bezig. Want havermelk is veel beter dan koemelk, joh. Ik lees hier een bericht van Annemieke. Die zegt ook: goedemorgen. Om melk te kunnen geven, wordt een koe jaarlijks geïnsemineerd. Het kalf wordt direct bij de koe weggehaald. Want de melk is voor de verkoop. Na 5 jaren achter elkaar zwanger zijn en uitgemolken worden, is de koe nutteloos en op. Heeft vaak ook uierontstekingen. En gaat dan naar de slacht. En je weet het wel, maar als je het zo leest, achter elkaar denk je toch van wat heftig allemaal. Dankjewel voor je bericht trouwens, Annemieke. Het is bijna misdadig als je het zo leest om koemelk
1: dus niet,
0: te drinken.
1: Hè? Melk is niet goed voor elk.
0: Nee, inderdaad.
1: En het allereerste behandelcentrum in Nederland voor 65-plussers met een verslaving is geopend in onze regio. En daarom spreken we straks met de manager daarover, Vrouwkje.
0: Het is bijna 14 mei, de dag waarop Rotterdam 86 jaar geleden werd gebombardeerd. En we bellen zometeen met Erik van den Berg. Zijn familie werd hard getroffen. En hij heeft een hele mooie, persoonlijke, indringende documentaire over gemaakt. Die morgen te zien is op TV Rijnmond. En vandaag hoor je er dus al het een en ander over op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Den Dreyen.

0: vitefestival.nl.
1: VitePro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
16: 1 over 8, een hele goede morgen. Je bent bij Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een ongeluk op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. De twee overvallers kwamen iets voor 2 uur vannacht de zaak binnen aan de Tjalklaan. Een van hen had een vuurwapen bij zich en liet dat per ongeluk vallen. Daardoor ging het af, zegt de woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelweer in het glas en heeft een geldbedrag aan de overvallers gegeven, die er daarna vandoor zijn gegaan. Er is nog niemand aangehouden. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich veel minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn veel grote klussen beschikbaar en daardoor zijn de aannemers terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdams Museum. Wat dat betekent voor het totale kostenplaatje is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. 2.000 meer dan in het 2024. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging, maar ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. Het meeste geweld gebruiken agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gingen door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was in het publiek Free Free Palestine te horen. Ook werd er met de Palestijnse vlag gezwaaid. De beveiliging heeft enkele actievoerders uit de zaal verwijderd. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Overmiddag is sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook een kans op onweer en hagel. Het wordt vandaag 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave, krijg je van mij de verkeersinformatie. Te beginnen met files op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 10 minuten. Dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, 6 minuten vertraging. Een file op de N218 Oostvoorne richting Spijkenisse, tussen Geervliet en de Hartelbrug. 2 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. En even opgelet als je met de trein moet, want tot 9:45 rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht door werkzaamheden.
0: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning

0: Vrolijk nummer met een diepere boodschap. Want Crystal Waters die baseerde dit op een waar gebeurd verhaal. Ze liep in Washington D.C. vaak langs een dakloze vrouw. Bij het Mayflower Hotel, die altijd strak in de lak zat. Ze droeg volledige make-up en nette zwarte kleding. Maar ze was dus dakloos, terwijl ze gospelsongs voor geld. Gypsy Woman, dat was ze dus. Crystal Waters hier bij Radio Rijnmond.
1: De examentijd is aangebroken.
2: Hou je bij het eindexamen onderwerp.
3: Kijk, laat ze even een antwoord.

0: examen, herexamen.
1: En Michelle uit Rotterdam, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Was biologie ook vroeger een vak waar je goed in was?
2: Nee, maar ik weet wel heel veel van voeding, dus dat scheelt.
3: Oh, hoe komt dat?
2: Ik ben veganist en ik weet dus, ik let heel erg op mijn voeding, dus vandaar.
3: En hoe komt het dat je veganist bent geworden eigenlijk?
2: Eerst wil ik even Milou een vet compliment geven. Ja. Dat overgestapt is naar de havermelk.
1: Dankjewel.
2: Echt een vet compliment. En een andere luisteraar heeft het al verteld, er zit heel veel dierenleed aan vast.
3: Ja.
2: Maar daarnaast ook je gezondheidsaspecten. En dat is wat ik toch aan de mensen ook wil meegeven die bijvoorbeeld niet voor de dieren het wil doen, maar gewoon ook denk erover na van koeien krijgen heel veel antibiotica binnen, heel veel medicatie. En dat komt ook allemaal in je melk terecht.
1: Kijk, dus maar hoe verstandig is dit om de... Die zei van nature zitten er veel eiwitten, calcium en vitamines in, zoals B12. Terwijl plantaardige alternatieven minder voedingsstoffen bevatten.
2: Dat is gewoon larikoek, want ook in plantaardige melk zit gewoon hele goede voedingsstoffen. Heel soms worden wel vitamine B12 aan toegevoegd als er te weinig in zit. Maar als we kijken naar haver, haver is gewoon een hele goede graan die heel veel goede voedingsstoffen geven aan het lichaam. Dus, en datzelfde geldt voor sojamelk, datzelfde geldt voor kokosmelk, dat geldt voor amandelmelk, dat geldt voor... Er zitten gewoon hele goede stoffen in. Alleen, voor een hoop mensen, jullie begonnen er al mee met woke. Het wordt gewoon een stempeltje opgedrukt, maar het is gewoon veel beter voor je lichaam.
3: Duidelijk. Top. En jij hebt er verstand van. Jij kan het weten. Ja, dan is deze vraag natuurlijk ook appeltje, eitje voor je. En dat
2: appeltje,
3: is,
2: eitje, koolhydraten.
3: Is het koolhydraten? Dat is het antwoord op de vraag welke voedingsstof zorgt voor extra energie. Gebruikt je lichaam vooral als snelle energiebron. Yeah. Eiwitten, koolhydraten of vitamines? Jij zegt koolhydraten. Is dat het goede antwoord? We kijken naar de jury. Oeh, spannend momentje. Daar komt ie. Gefeliciteerd. En waar mogen we de prijs naartoe sturen? Naar welke woonplaats?
2: Rotterdam.
3: En welk deel van Rotterdam woon je?
2: Het centrum.
3: Ah, dus helemaal niet in Kralingen. Helemaal niet in het wookgedeelte.
2: Nee hoor, gewoon het hartjecentrum. Niet in het wookgedeelte.
3: Niet in het wookgedeelte, nee, hartstikke goed. Maar krijg je nou vaak een stempel opgedrukt van woke en vervelend en zo? Of valt het wel reuze mee?
2: Nee hoor, ik ben niet iemand die mensen iets gaat opleggen. Maar als mensen vragen wat is de reden, dan probeer ik het zo goed mogelijk uit te leggen. En gelukkig vinden mensen dat ook fijn. Daarom. En ik denk iedereen die een overstap maakt, daar ben ik al heel erg blij om.
3: Ja, ik merk, dan ga je steeds speciaal bellen naar de radio ervoor. Hartstikke goed. Nee, Milou is wat dat betreft hartstikke goed bezig. En ik ook, want ik drink niet eens koffie.
2: Ik denk alleen maar koffie is niet helemaal slecht, hè? Koffie heeft ook goede stoffen in zich. Alleen te veel koffie is niet goed. Dat is,
3: dat is ook zo. Dankjewel voor deze wijze les en een fijne dag, hè?
2: Oké, graag gedaan. En ga zo door.

0: Een goed advies van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe hier bij Radio Rijnmond. Een advocaatje na de bingo, een extra slaappil tegen de stilte of zelfs een lijntje coke op je 80ste. Klinkt misschien onwerkelijk, maar verslaving onder ouderen is een groeiend en vaak onzichtbaar probleem. En in Capelle aan de IJssel is daarom de eerste gespecialiseerde afdeling van Nederland speciaal voor deze groep geopend. Vrouwtje Kroon is psychiater en directeur zorg bij Antis. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is niet een doelgroep waarbij je meteen denkt van die zitten aan de cocaïne of iets dergelijks. Waarom is het volgens jou belangrijk dat er nu een speciale afdeling komt voor deze groep?
1: Nou, ten eerste omdat het vaak denk ik een niet goed gezien probleem is. Mm-hmm. En wij deze mensen ook plaatsen tussen de andere mensen van de oudere psychiatrie. Waardoor ze eigenlijk een toegepaste behandeling krijgen die ook op hun leeftijd is toegepast. Want moeten behandelingen wat trager, hebben meer rekening te houden ook met hun lichamelijke klachten. En ook hun levensfase is heel anders.
0: Ja, er gaat iets mis met de telefoon, denk ik. Je moet proberen in ieder geval goed in de hoorn te praten. Ik weet niet wat de reden is, maar het gaat niet helemaal. Het klinkt een beetje bedompt af en toe. Ben je dan niet bang als ze met andere psychiatrische patiënten zeg maar in aanraking komen, dat die ook aan de drugs gaan?
1: Nee, daar zijn we niet bang voor, want binnen de klinieken mag niet gebruikt worden.
0: Oh, dat mag niet gebruikt worden binnen de klinieken. Nee. We gaan even proberen de verbinding te herstellen. Ik ben niet tevreden op dit moment met hoe het klinkt. Dus we komen zo meteen bij je terug. Eerst Douwe Bob, Sweet Sunshine. En daarna terug naar Vrouwtje.

0: Het mooie was, jij was gisteren bij de opening van die kliniek, hè?
1: Nou, zeker weten. Ik heb gewoon een rondleiding gehad, omdat ik er in de buurt woon. Dus ik wilde wel eens kijken wat het daar was.
0: Ja, het is dus in Capelle aan de IJssel. De eerste gespecialiseerde afdeling van Nederland. Speciaal voor mensen met een verslaving. En Vrouwtje is psychiater en directeur zorg bij Antus. Goedemorgen, Vrouwtje.
2: Goedemorgen.
0: En het is een doelgroep waarbij je dus niet direct aan verslavingszorg. Maar het is wel heel belangrijk dat er nu een speciale afdeling komt voor deze groep. En kun je nog even kort uitleggen waarom dat zo is?
2: Nou, ten eerste werden deze 65-plussers vroeger vaak tussen de 20 en 30ers gezet. Die in een hele andere levensfase verkeren. Ook een andere aanpak nodig hebben. Andere benadering, andere therapieën. En eigenlijk omdat deze doelgroep zo groeit. Ook wat waren het stille gebruikers die je eigenlijk niet zo in beeld kreeg.
0: Ja.
2: Die hebben we nu veel beter in beeld. En we zien gewoon dat een aanpak specifiek gericht op hun leeftijd veel beter werkt.
1: Want waarom gaat het vaak op deze leeftijd nog mis? Want je zou denken, nou, die mensen hebben zoveel levenservaring opgedaan. Die laten dat advocaatje wel staan of dat lijntje.
2: Ja, het is helaas vaak wel wat meer dan een advocaatje. Je ziet vaak dat na het wegvallen van het werk, dat het toch het moeilijk is om het leven invulling te geven. Mensen gaan een glaasje drinken en dat wordt langzaam steeds meer en meer. In deze fase vallen natuurlijk ook vaak partners weg, wat de eenzaamheid vergroot. Er wordt veel gedronken en gebruikt vanuit eenzaamheid.
0: Ja, ja, ja. Dat klinkt wel logisch inderdaad. Ja, en hoe ga je er dan mee om als behandelcentrum? Ik bedoel, wat is nou de beste remedie? Want je kunt wel zeggen van je mag niet meer gebruiken. Maar daarmee is de eenzaamheid, de onderliggende problematiek, is niet opgelost natuurlijk.
2: Nee, dat is mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk de klinische behandeling, dus echt het ontgiften van de middelen, dat duurt maar een paar weken.
0: Ja.
2: En daarna begint eigenlijk pas de behandeling. En dat doen wij door ook in het centrum deeltijdbehandeling aan te bieden. Dus dan kunnen ze overdag naar het centrum komen. En daar bieden we therapieën aan om ook blijvend niet te gebruiken.
0: Ja, mensen moeten dus eerst detoxen. Detoxen wordt het ook wel genoemd natuurlijk in Nederland.
2: Wij noemen het detox,
0: en dat is inderdaad ontgiften. Maar ja, dan moet je mensen wel gemotiveerd krijgen. Want het is vrijwillige zorg of is het gedwongen?
2: Beide. Als de situaties met het gebruik zo uit de hand lopen, en dat is bij ouderen, moet je voorstellen, ernstig vervuilde woningen, of mensen die vallen door het gebruik, dan gaat het ook wel eens tegen een wil.
0: Ja.
2: Maar de vrijwillige opname, ja, die moeten gemotiveerd worden. Dus voorafgaand is vaak zijn onze ambulante teams, dus de polykliniek en de outreach in de teams, al bezig om deze doelgroep te motiveren.
0: En als je nou één ding mag noemen wat heel goed werkt bij deze doelgroep, hoe krijgen ze nou uiteindelijk van die drugs af?
2: Ja, drugs is nog weer een groep apart. Ik denk het belangrijkste, omdat het ook het meest voorkomt, de alcohol, is toch wel naar de daginvulling kijken.
0: De daginvulling?
2: Want die valt natuurlijk vaak weg als je 65 plus bent.
0: Ja, ja, dus dat ze echt iets te doen hebben. Zingeving is een heel belangrijk onderdeel,
2: zingeving.
0: Hè?
2: Ja, ja, het belangrijkste, denk ik.
0: Nou, mooi dat je dat zegt inderdaad, als psychiater en als directeur zorg. Milou maakte zich nog wel een beetje zorgen, want het is natuurlijk tegenover jouw huis.
1: Ja, want ik was benieuwd, hoe stel je de buurt gerust dat er geen overlast plaatsvindt?
2: Die stel ik gerust doordat eigenlijk zaten wij er al met alle doelgroepen. Dus ook deze doelgroepen die toen nog niet specifiek bij ouderen zaten, zaten wel op dat terrein. Nu zitten ze in dit nieuwe pand. Ze wonen er niet, dat is wel heel belangrijk. Ze komen tijdelijk voor behandeling. Dus ik denk dat er niet aan de overlast gaat veranderen ten opzichte van wat jullie nu wel of niet ervaren.
0: Ja, precies. Nou, het is nu een beetje, geloof ik, hè, Milou?
1: Een beetje, ja.
0: Een beetje.
2: Nou, we gaan ons best doen om het nog minder te
0: laten. Nog minder te laten zijn. En tot slot wil ik weten, als er nu luisteraars zijn die kampen met een verslaving, of een beetje die net even iets te veel gebruiken om het gevoel van eenzaamheid bijvoorbeeld op te heffen. Wat wil je tegen die mensen zeggen?
2: Ja, ga hulp zoeken.
0: Dat is het belangrijkste. Hoe doe je dat?
2: En dan moet je eigenlijk altijd via de huisarts kan je bij ons aangemeld worden.
0: Oké, via de huisarts aanmelden bij dus de Antus Kliniek die geopend is. Speciaal voor oudere mensen met een verslaving.
2: Op de polykliniek, hè? Het hoeft niet altijd klinisch.
0: Nee, precies. Vrouwtje Kroon was dat, psychiater en directeur zorg dus bij Antus. Dank je wel voor je toelichting.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne dag nog. Succes met het nieuwe behandelcentrum. Het is 3 minuten voor 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond met Peter en Milou. Dit is Diana Ross voor je.

0: Ze doen ook mee in het achtergrondkoor. Je hoort ze ook. Ze hebben meegeschreven aan het nummer De Gebroeders Gibb. Hoorde je natuurlijk van de Bee Gees samen met Diana Ross en Chain Reaction. Zometeen hoor je trouwens een icoon uit de jaren 80 die gisteren ineens opdook in de halve finale van het Songfestival.
1: Maar het is ondertussen ook 8:30 geworden. En dat betekent dat je zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema krijgt.
2: Ja, tv-series zijn vaak niet echt gebeurd, maar het komt nog wel eens voor dat ze alsnog uitkomen. Om welke serie het gaat en om wie, dat hoor je zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Van der Linde.
6: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Morgen 8:40. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A20 allebei, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 2 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. Dat komt door een ongeluk. Je wordt omgeleid via de vluchtstrook en omrijden kan ook via Gouda. Volgt dan Den Haag, A16, A4 en de A12. En de andere file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 kilometer en daar sta je 15 minuten in de file.
0: Ik weet niet of het vooraf de bedoeling was, Jules Gernaert, onze weerman voor vandaag. Maar ik zie toch een zonnestraaltje door de gebouwen heen schijnen hier op het Lloydkwartier in Rotterdam.
11: Ja, zeker. Trouwens, het is nog redelijk met een paar wel brede opklaringen inderdaad. Dat was ook wel een beetje de bedoeling. Het is ook een koude nacht geweest door het heldere weer, graad of 5-6. Maar van het westen uit zal de bewolking toch toenemen en de regen is bijna vanaf zee geworden tot aan na de kop van Goeree. Voorne komt met een half uurtje ook wel aan de beurt voor wat regen, denk ik, en ook de Maasvlakte. Dus van die kant uit gaat het toch wel allemaal een beetje gebeuren. Gaandeweg het vervolg van de ochtend dus af en toe wat regen. Gaat trouwens niet al te snel, maar later vanochtend is er wel kans op een enkele flinke regenbui en ook onweer is dan al mogelijk. Het zal niet direct een pandemonium worden, maar toch, het zal een beetje lastig zijn wellicht op de weg als er zo'n flinke bui later vanochtend en zeker ook vanmiddag voorbij komt. Dus dat is het punt van vandaag. En ook vanmiddag en deels vanavond is het tamelijk wisselvallig of een beetje onbestendig zo gezegd. Met af en toe nog wel een paar flinke opklaringen na die bui van vanochtend dus. Maar steeds ook wel kans op een paar flinke buien met ook vanmiddag kans op onweer en wellicht ook een enkele hagelbui. Nou, het zal niet verbazen, het is vrij koud allemaal. Nu een graad of 10. Maximum temperatuur vanmiddag rond een graad of 13. Maar in een bui is het onder de 10 graden. En nog eventjes de wind. Die is matig tot vrij krachtig uit de west tot zuidwest. Windkracht 3 tot 5. Aan zee af en toe krachtig. Er is wel kans op windvlagen, maar de kans op zware windstoten van vandaag is denk ik toch niet al te groot. Dus het gaat vooral om de kans en het risico op een enkele flinke bui. Gaandeweg de ochtend en vooral ook vanmiddag.
0: Dankjewel, Suurger. Gernaert was dat met het weerbericht. Het is inmiddels 8:54. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten krijgen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Door een storing in de spoortunnel tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid is er geen treinverkeer mogelijk vanuit Rotterdam in zuidelijke richting. Dat meldt ProRail. Vanmorgen rond 6 uur werd duidelijk dat er problemen waren in het tunnelsysteem. Wat er precies mis is, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Er zijn wel vannacht werkzaamheden uitgevoerd. Of dat nou die storing heeft veroorzaakt, is onduidelijk. Maar door de storing rijden er in ieder geval geen treinen van Rotterdam naar Breda of naar Dordrecht. En ook de Eurostar rijdt niet. Relschoppers hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk gegooid richting de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand in de struiken vlak voor het gebouw, zag deze NOS-verslaggever.
12: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huizen moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch zijn.
2: Ja, binnen waren asielzoekers en medewerkers aanwezig. Die raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel erg geschrokken. De relschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brand weer tegen. En het was een vrij populaire serie op televisie. Komt binnenkort een seizoen 4 aan over een Amerikaanse coach die aan de slag gaat in de Premier League, Ted Lasso. Nou, in die serie speelt een stel acteurs de voetballers. De meeste daarvan konden op zich best wel een balletje trappen. Maar één van hen tekent nu echt een profcontract. En dat is de speler die de rol speelde van...
13: Danny Rojas! Rojas! Danny Rojas!
14: Hello, coaches. Thank you for the opportunity.
15: You are a spirited fella, Danny. Dus go on out there and get the striker spot for him.
13: Yes.
2: Ja, de acteur in kwestie is dus Christo Fernandez. Die tekent een contract bij El Paso in de Verenigde Staten. Niet het allerhoogste niveau, niet de MLS, maar één niveau eronder. Heeft 2 maanden meegetraind, hoort nu bij de selectie, speelde ook al een oefenwedstrijd. En de overeenkomst moet wel nog goedgekeurd worden door de voetbalbond. Nou, Fernandez voetbalde eerder op professioneel niveau, maar moest stoppen door een blessure. Daarna richtte hij zich volledig op acteren. Ging dus ook aan de slag bij Lasso. Een serie met 13 Emmys. Dus dat is wel een redelijk succesvolle serie. Nou, op de website van de club vertelt hij dat voetbal altijd belangrijk voor hem is geweest. En dat komt ook overeen met zijn motto van zijn karakter in de serie. Want die roept eigenlijk te pas en te onpas: voetbal is life.
0: Ach, geweldig. Leuk. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dan nu de man die gisteren ineens opdook bij het Songfestival. Boy George.

0: Boy George en de Culture Club hier bij Radio Rijnmond en Karma Chameleon. En gisteren doken dus ineens op tijdens de halve finale van het Songfestival.
1: Hè?
0: In het nummer Superstar van Senit. En dat klonk dan als volgt. Hij kwam een beetje aan het einde van het nummer ineens. En dan komt Jort tevoorschijn. Hij heeft een zilverkleurig overhemd aan. Hij ziet er ook uit als een superster, maar hij zag er wel een beetje... Hij zag er niet helemaal fris uit. En dit was ook niet helemaal lekker op maat en zo. Ik hoorde Dave net ook al zeggen, het was niet best, maar goed. Hij verwees in ieder geval naar zichzelf. Hij had de kleding uit die ook droeg uit de jaren 80. Boy George dus, ineens in het Songfestival. Morgen is het zover, dan is het 14 mei. Dan herdenken we natuurlijk het alles verwoestende bombardement dat plaatsvond in deze stad, in Rotterdam. Ik zag net weer beelden voorbij komen van die parachutisten die landen in Rotterdam, weet je wel. Die zoveel ellende hebben toegebracht aan die stad. Gebouwen die in brand stonden, echt afschuwelijk om te zien. Jouw familie heeft het ook meegemaakt.
1: Nou zeker, ik had mijn overgrootouders, die wonen in de Bellevoyestraat, in Rotterdam-West is dat. En mijn overgrootopa, opa Op de Merg, die zat bij het Rode Kruis als vrijwilliger. Dus toen het bombardement bezig was, of begonnen was, toen werd hij opgeroepen en toen is hij naar de Laurenskerk gegaan. Want daar zaten heel veel gewonde mensen in de kelder. Dus mijn opa die heeft het bombardement eigenlijk vanuit de kelder van de Laurenskerk meegekregen.
0: Maar heeft het wel overleefd?
1: Ja, gelukkig hebben we het overleefd met mijn familie, want anders had ik hier natuurlijk niet gezeten.
0: Maar dat is echt heel opmerkelijk, want we bespreken zo meteen Erik van den Berg. En die is dus zijn overgroot opa. Ja, daar is het bombardement fataal geworden.
1: Bizar,
0: want die werd opgeroepen namens kunstbescherming om dat gebouw te redden, om die Laurenskerk te redden. Hij moest zeg maar die houten gevel, die houten stellage om het gebouw heen moest hij weghalen, omdat het anders in de brand zou vliegen.
1: Ja, ze waren bezig met werkzaamheden inderdaad. Dus waarschijnlijk heeft die opa geholpen om mijn overgrootopa ook daar in die kelder in leven te houden.
0: Ja, er waren in ieder geval heel veel onbeantwoorde vragen in de familie van Erik van den Berg. Die heeft hij proberen op te helderen met een documentaire die morgen wordt uitgezonden op TV Rijnmond. En we gaan het er zo meteen al over hebben op Radio Rijnmond. Het is heel indrukwekkend, heel persoonlijk. Ik heb het ook niet droog kunnen houden, kan ik je vertellen. Het was maar 16 minuten, maar het waren wel 16 indringende minuten, zeg maar, in die documentaire. Zometeen ook ABBA, maar eerst Oliva Rodrigo. I know.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo en Drop Dead hier bij Radio Rijnmond. Ik was behoorlijk onder de indruk van een heel persoonlijke documentaire van Erik van den Berg over zijn overgrootvader, die tijdens het bombardement op Rotterdam omkwam bij een poging om de Laurenskerk te redden.
2: Als ik in de buurt ben, ga ik altijd even bij de steen van mijn overgrootopa kijken. Tegenwoordig wordt er lekker gedanst in de Laurenskerk. Maar het was mij in 1940 wel anders.
3: Rotterdam, dat is ook ter wereld het symbool van Duitsland in de schande.
2: Mijn overgrootopa probeerde het oudste gebouw van onze stad te redden. Maar hij moest het bekopen met zijn leven.
1: Ja, en de dood van Eriks overgrootvader bleef voor de familie lang een onopgehelderd verhaal. 86 jaar na dato gaat Erik op zoek naar antwoorden. Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter.
1: Het is echt een aangrijpende, maar ook een prachtige documentaire over het bombardement dat echt een krater sloeg in jouw familiegeschiedenis. Wat heeft jou zelf het meest aangegrepen in deze zoektocht?
4: Ik wist natuurlijk wel van die beelden van het bombardement. En ik wist natuurlijk wel wat er gebeurd was. Ik bedoel, als je door de stad loopt, zie je allemaal nieuwe gebouwen. Ja. Alleen toen ik in het stadsarchief gewoon echt op zoek ging naar alle beelden die er waren, want ik wilde gewoon zo mooi mogelijk documentaire maken, dan voor het eerst kwam echt binnen hoeveel impact dat gehad heeft. Hoe bizar het is dat gewoon een volledig stadcentrum gewoon weggebeukt wordt. Ja. Met al het leed daaromheen.
1: Nou, inderdaad. En wat komen we in het kort te weten tijdens het zien van jouw documentaire?
4: Ja, het is eigenlijk een persoonlijke zoektocht naar mijn overgrootopa. Die werd naar de Laurenskerk gestuurd. Die stond toen in de stijgers. En ze waren bang dat bij een eventueel bij oorlogshandeling of een eventueel bombardement, dat die houten stijgers in de fik zouden vliegen. Nou, je hebt laatst in Hongkong gezien wat dat voor impact heeft als zo'n houten stijger in de fik vliegt.
1: Afschuwelijk, ja.
4: Dus mijn overgrootopa die moest die stijgers weghalen. En op het moment dat ze daar bezig waren en daar rondom waren, toen vielen die bommen. En ik ben gewoon op zoek gegaan naar wat we daarvan kunnen reconstrueren. En ik heb rapporten gevonden die beschrijven wat er toen gebeurd is. Ik heb brieven gevonden in het stadsarchief van mensen die erbij waren. En via de Stichting Voorouder, die hebben mij meegenomen naar Krooswijk, naar het massagraf. En die kunnen vertellen van waar mijn overgrootopa ligt en hoe die gevonden is. En
1: dat
4: waar.
1: Is ook heftig, hè? Want ze werden daar hutje mutje schouder aan enkel begraven. En dat maakt het ook pijnlijk, hè?
4: Ja, die term die kende ik niet, schouder en enkel. Maar die meneer legde uit. Ze waren toen, Rotterdam was plat gebombardeerd. Het was chaos. Ze waren eigenlijk vooral bezig met de mensen die nog in leven waren. En die moesten een huis hebben, die moesten allemaal dingen doen. Maar ze moesten iets met die honderden mensen die omgekomen waren. En die werden gewoon steeds, heel Rotterdam lag in puin. Ze werden steeds opnieuw gevonden. En ze wisten van tevoren niet zo goed hoeveel er zouden komen. Dus ze dachten, om ruimte te besparen, laten we ze maar gewoon zo dicht mogelijk tegen elkaar aanleggen. Dan weten we in ieder geval dat we iedereen ruimte hebben. Dus zo cru is dat op zo'n moment.
1: Ja joh, er was nog een slager bij betrokken zelfs, hè?
4: Ja, dat vond ik wel heel bizar dat die man dat zei. Die zei op een gegeven moment, je moet je voorstellen, die lijken die werden dag na dag gevonden. En op een gegeven moment, dan ga je toch een richting, als mensen daar dagen hebben gelegen, verminkt zijn, aan het ontbinden zijn, dat moet gruwelijk zijn om die weg te stoppen. En op een gegeven moment konden ze niemand anders meer vinden die dat emotioneel aankon, behalve een slager, die heeft die laatste menselijke resten, noem ik het maar, in het massagraf gelegd.
1: Bizar. Je wordt helemaal meegenomen in jouw documentaire, in het verhaal. Je leven voor een steen, zo heet je documentaire, is morgen te zien na de herdenking hier op TV Rijnmond. Ik ben blij dat we het er nu al over kunnen hebben. Je wordt namelijk meegenomen in een afgrijzelijk verhaal, vooral voor jouw opa, dus zeg maar de zoon van jouw overgrootvader. Want het is heel wrang. Hij is daar op dat moment op steenworp afstand van zijn vader. En hij hoort ook nog iemand, dat blijkt dan aan het einde van de documentaire, om hulp vragen. Maar hij kan op dat moment kan hij er helemaal niets mee. Hoe wrang is dat?
4: Ja, en ik heb hem dat nooit kunnen vragen. Ik ben heel dankbaar voor een andere documentairemaker. Hij heeft mijn opa 20 jaar geleden geïnterviewd. En een deel van die beelden zijn gebruikt in de documentaire in mei. Maar het hele ruwe materiaal van 2 uur is bewaard gebleven. En daar hoor ik mijn opa ineens vertellen over heel veel dingen die ik niet wist, die heel de familie niet wist. Dus ik heb hem nooit, daar leunt de documentaire heel erg op. En ik heb mijn opa zelf nooit kunnen vragen of hij wel eens denkt dat die stem misschien toebehoorde aan zijn vader.
1: Ja.
4: Het is wel het een van de weinige momenten dat hij echt geëmotioneerd is als hij het daarover heeft.
1: Ja.
4: Dus ik stel in ieder geval die vraag. En als dat zo is, als hij dat denkt, dan moet dat echt een wrang zijn om mee te leven, ja.
1: Ja, het is zo'n indrukwekkend verhaal. Jij stelt aan het begin de vraag, heeft hij zijn leven gegeven om het kunstwerk te redden of is het zinloos geweest? Ik ga je niet vragen om die vraag nu te beantwoorden. Maar ik zou zeggen, kijk morgen die documentaire en oordeel zelf. Morgen tussen 2 en 5 na de herdenking. Dan kun je deze documentaire dus zien op TV Rijnmond. En ik wil jou ontzettend bedanken, Erik van den Berg.
4: Jij ook bedankt.
1: Morgen dus op TV Rijnmond de documentaire Je leven voor een steen. Zometeen ABBA, Waterloo komt eraan, maar eerst Antoon en het prachtige nieuwe plaatje. Tot het eind van mei, nu bij Peter en Milou op Rijnmond. Diep in

0: Zij braken door via het Songfestival. Dat is natuurlijk een mooie opmaat naar het Songfestival-festijn dat wij tegemoet reden. Komende vrijdag is het zover, namelijk vanaf 10 uur op deze zender de Songfestival Top 100.
1: Maar zometeen hoor je eerst Olivier de Neef in de Boer op. En hij begint traditiegetrouw met de 5 na 9. Met vandaag Bob Marley, de Counting Crows en Banana Rama.
0: Ja, wat dacht je van Skik op fietsen? Gewoon weer even tussendoor, tussen Banana Rama en Bob Marley. Het kan gewoon in de 5 na 9 zometeen tijdens de Boer op met de one and only Olivier de Neef.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You're bad. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
7: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Goedemorgen, het is 9 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Een nieuwe werkdag en dus ook een nieuwe De Boer op met zometeen de 5 na 9. 5 nummers samengesteld door jou, niet door mij. Maar daar kunnen we pas mee beginnen als deze man heeft gesproken. Dave Datema met het Rijnmond nieuws van 9 uur. Dave, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Door een ongeluk bij Moordrecht is een lange file ontstaan op de A20 richting Gouda. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit, meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk zijn 3 voertuigen betrokken. Of ook mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Hoe lang het duurt voordat de weg wordt vrijgegeven is ook niet duidelijk. Zometeen zal Olivier zeggen hoe lang de vertraging precies is op de A20. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal in zuidelijke richting. Dat komt door een storing in de spoortunnel, meldt ProRail. Vannacht waren werkzaamheden aan het spoor. Daarna bleek dus dat er een storing zat in het systeem van de Willemspoortunnel. Of die werkzaamheden de storing ook hebben veroorzaakt is niet bekend. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. Hoe lang dat duurt is onduidelijk. Bij een overval op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. De 2 overvallers kwamen iets voor 2 de zaak binnen aan de Tjalklaan. Een van hen had een vuurwapen en liet dat vallen. Daardoor ging het af, zegt de woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelwerend glas. Hij heeft een geldbedrag aan de overvallers meegegeven, die er daarna snel vandoor gingen. Er is nog niemand aangehouden. Nederland haalde in de eerste drie maanden van dit jaar nog altijd 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland. Dat blijkt uit cijfers van een internationaal onderzoeksinstituut. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Hoeveel van dat Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt is moeilijk vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar gas wordt doorgevoerd. In de eerste drie maanden van het jaar kwamen daar volgens een woordvoerder van het havenbedrijf 44 LNG-tankers aan uit de Verenigde Staten en 6 uit Rusland. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Kan ook wat onweer bijzitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. Het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dankjewel, Dave. Tot straks weer. De verkeersinformatie die krijg je nu al van me, zoals aangekondigd. Op dit moment 34 kilometer file in onze regio, waaronder op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek. 13 kilometer file, 18 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid tot in ieder geval morgen. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. 2 kilometer file, 7 minuten vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer, je doet er 23 minuten langer over door een ongeluk.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
20: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
9: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
21: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoed.

0: bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Boer op. Olivier de Neven. De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
3: Ik top mijn selecta.

als je Funk Star Deluxe heet, dan verwacht je ook wel wat, hè? En het komt er zeker uit met deze remix van Sun Is Shining van Bob Marley en dus Funk Star Deluxe op Radio Rijnmond. En goedemorgen, woensdag 12 mei is het, the day after voor Songfestival-liefhebbers. Want ik zeg dat 12 mei, het is 13 mei, sorry. The day after voor Songfestival-liefhebbers, want gisteren was de eerste halve finale. Ik heb me opgeofferd, ik heb ernaar gekeken, kan je zeggen. Het viel niet mee. Nee, wat een hoop valse kraaien en Dracula's deden daar weer mee. Zeg, het is ongelooflijk. Misschien heb je ook gekeken of heb je het bewust gemeden. Nou, in alle gevallen, wees welkom bij dit programma met geen Ruud de Boer vandaag of deze week. Want die is een weekje vrij. En dus ben ik je gastheer. Ik ben Olivier de Neve en ik kan je alvast beloven, bijzonder weinig Songfestival vandaag in dit programma.

0: Dat komt vrijdag pas in de Songfestival Top 100. Dus je bent gewaarschuwd. Maar ook vandaag heb ik weer hulp gekregen bij de muziek tussen 9 en half 10 van een luisteraar van Radio Rijnmond.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 5 na 9.
0: En vandaag komt die hulp van Sharida Baggeloe, secretaris van KNNV Natuurlijk Rotterdam. Sharida, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vrijdag start de Week van de Biodiversiteit. Dat is iets waar jullie bij stilstaan. Hoe gaan jullie dat vieren in Rotterdam?
2: Ja, wij gaan dat vieren met een nationale aftrap in Rotterdam. Met een bioblitz. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om zoveel mogelijk planten en dieren die er in Rotterdam leven, eigenlijk met behulp van een app waar te kunnen nemen, op te kunnen nemen in een database.
0: Okay.
2: En op die manier kun je eigenlijk heel inzichtelijk maken wat er allemaal in Rotterdam leeft.
0: En dat kan gaan van een vlinder tot een konijn en tot een bepaalde bloem of een boom? Of moet ik aan alles denken?
2: Ja, vooral alles wat wild in het wild voorkomt. Nou, die konijn, als die konijn dus verwilderd is, dan mag die meedoen. Maar als het een huisdierkonijn is, dan niet.
0: Nee, dat snap ik. Nee, precies. Als het in het wild voorkomt, dat gaan jullie allemaal bijhouden om die biodiversiteit dus te vieren. Jij bent ook gids, hè? Wat laat jij zo al zien als jij gidst?
2: Van alles en nog wat eigenlijk. Alles wat qua stadsnatuur beleefbaar is. Van planten tot bijen. Wilde bijen vooral. Wespen. Vogels en bomen.
0: Mm. Dus echt, en dan vertel je er wat meer over, zodat mensen ook wat beter snappen wat ze nou eigenlijk in hun omgeving hebben.
2: Ja, precies. Want als je meer begrijpt van wat er om je heen leeft en bewust bent van dat we onze ruimte delen met meer dan alleen mensen, dan ga je toch wel even anders nadenken over hoe we samen kunnen leven.
0: Ja, mooi gezegd. Als je nou zegt van ik zit nu te luisteren en ik heb daar wel interesse in om daarbij te zijn, om daar mee aan te doen aan die opening. Kan je er nog bij zijn? En zo ja, hoe?
2: Ja, zeker weten. Kijk maar op de site van de KNNV Natuurlijk Rotterdam.
0: Mm-hmm.
2: En op onze website staan alle activiteiten die wij op 15 mei en ook 22 mei en 25 mei, dus heel de maand mei, nog allemaal promoten om actief te zijn met de Week van de Biodiversiteit.
0: Ja, wordt een drukke maand voor jullie dus, dat is duidelijk. Hey, ik neem aan dat je ook plaatjes dan hebt gekozen met een link met de natuur, of niet?
2: Ja, dat hebben we zeker gedaan.
0: Ja, onder andere ik zie Butterfly staan van Crazy Town, waarom die?
2: We houden ons zeker bezig met ook met de stand van vlinders.
0: Mm-hmm.
2: En de vlinders zijn echt wel graadmeters van de gezondheid van het ecosysteem. Dus ja, zodra je dus vlinders in je omgeving hebt, weet je dat er al bloeiende planten zijn. Want die kunnen niet zonder.
0: Nee.
2: Dus op die manier weet je dat er ook gewoon iets van planten moeten zijn. Dus alles houdt elkaar in stand.
0: Ja, en dan heb je ook Big Yellow Taxi van de Counting Crows. Nou, crows, die begrijp ik nog. Big Yellow Taxi, daar zit ook een idee achter, hè?
2: Ja. Vroeger zag je in Londen of zo, zag je veel van die gele taxis rijden. En als iets opeens uit het straatbeeld verdwijnt, dat mis je pas als het verdwenen is.
0: Ja.
2: En wij willen mensen graag laten weten van wat er om ons heen leeft, zodat mensen ook gaan begrijpen dat als dat verdwijnt, dat dat ook een gemis is.
0: Ja, dan gaan we toch op een hele andere manier naar dat liedje luisteren. Ik ga hem draaien. En natuurlijk ook alle andere dingen die je hebt uitgekozen. Waaronder Op Fietsen van Skik en Cruel Summer van Bananarama. Ik zou zeggen, laten we er samen van gaan genieten. Dank in ieder geval voor jouw toelichting. En heel veel succes, hè, vanaf vrijdag.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Dat was Sharida Baggeloe, secretaris van KNNV Natuurlijk Rotterdam. En op die site kun je dus kijken als je mee wil doen. En ondertussen draai ik dus weer verder de lijst van Sharida en haar collega's. Met nu The Counting Crows en Vanessa Carlton, laten we die niet vergeten. En Big Yellow Taxi op

0: Vijf favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
6: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is de Boer op met zo de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Maar eerst heb ik nog de verkeersinformatie van de ANWB voor je. Met op dit moment een paar meldingen in onze regio. Waaronder de A4, Den Haag richting Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek. 10 kilometer staat daar, 10 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Dan de A16, Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeerentunnel. 4 kilometer door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 kilometer file en 6 minuten vertraging. Dan het weerbericht. Vanmiddag zijn er verspreid buien met kans op onweer en ook hagel. Er staat vanmiddag een matige tot krachtige wind met een windkracht 3 tot 6. De maximumtemperatuur is een graad of 13. Vanavond dan is het nog buiig. Vannacht zijn buien vooral wat dichter bij zee te vinden met een minimumtemperatuur rond de 6 graden. Morgen vooral in de ochtend flinke buien. In de middag trekken veel buien naar het zuiden weg. En later is het allemaal iets beter met meer opklaringen met maxima rond de 13 graden. En dan de dagen daarna het weekend ook weer 13 graden. Best wel koud. En dan vanaf zaterdag wordt het dan 17 graden. Dan is het nog niet warm. Maar in de loop van volgende week kan het wel een tikje warmer worden. Dat is dan wel weer lekker. Goed, dan Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
7: Er komt nog altijd de Russisch vloeibaar gas de haven van Rotterdam binnen. In de eerste 3 maanden van het jaar gaat het om 6 tankers die vanuit Rusland hier zijn aangekomen. Dat cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Nou, hoeveel van dat Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt, dat is lastig vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar gas wordt doorgevoerd. De schrik zit er nog goed in bij de asielzoekers die in Loosdrecht worden opgevangen. Gisteravond liep een protest tegen de noodopvang daar uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor bosjes en bomen vlam vatten. Later werd de brandweer ook nog belemmerd tijdens het blussen. Premier Jette noemt het schandalig. En Vluchtelingenwerk Nederland die is flink geschrokken.
8: Ja, het zijn afschuwelijke beelden. En het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Maar het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
7: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. De AIVD doet onderzoek naar de escalatie van de protesten van de laatste tijd. En Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is te merken aan de kijkcijfers. Maar een halve finale normaal tussen de 2 en 3 miljoen kijkers trekt, zaten er gisteravond nog net geen, net iets meer dan 500.000 mensen voor de buis.
9: Zo.
7: Dat schrijft het AD op basis van cijfers van het NMO. Van deze editie van het Songfestival hangt veel af, zeg ik kennis tegen de krant. Want als volgend jaar nog meer landen afhaken, dan komt de geldstroom van het Songfestival in gevaar. Ja, en dat kan het nu 70-jarige evenement niet hebben, wat dat betreft. Ja. Tot dusver hebben 5 landen doen niet mee. Ja. Waaronder Nederland, maar ook landen als Spanje en Ierland. Allemaal dus vanwege de deelname van Israël.
6: Ja, en die doen dus wel mee, inderdaad. Nou moet ik zeggen, die kijkcijfers, het schijnt ook heel slecht te zijn voor de NPO. En dus de Nederlandse kijker. Dat nu dus minder mensen kijken. Want die budgetten, of moet ik zeggen, de prijzen die gevraagd worden in de reclameblokken, die zijn extreem veel lager dan normaal. Omdat er natuurlijk ook verwacht werd dat er minder mensen kijken. En Tina Nijkamp die had becijferd dat dat de ster, de partij die de verkoop van de reclames doet, bijna een miljoen euro scheelt. Nou, dat is best wel veel geld voor de publieke omroep. Want er moet al bezuinigd worden. En dan gaat er ook nog een miljoen minder reclameinkomsten komen.
9: Ja.
6: Dus nou, dat zijn de nadelen. Misschien zitten er ook wel voordelen aan. Zometeen gaan we het erover hebben in de Automatenpraat. Dus dan hebben we het weer verder over het Songfestival.
9: Ja, moet ik dan terugkomen of niet?
6: Ja, dat vind ik wel leuk. Doe maar. Ja. Je hebt toch niks beters te doen, toch?
9: Nou.
6: Dankjewel, Dave. Hoi. Tot straks weer.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De boer op.
6: Met nu Robbie Williams en Millennium.
10: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

sloeg als een komeet in vorig jaar met deze Messi van Lola Young hier op Radio Rijnmond. En om heel precies te zijn bij De Boer Op. En De Boer Op, dat is het programma waar je niet alleen heel veel fijne muziek voorbij hoort komen, maar waar we ook altijd het gesprek van de dag met elkaar hebben in onze koffiecorner. En ik kan je vertellen, die koffiecorner is vandaag weer wagenwijd opengezet, hoor. En nou, ik stond net even met wat collega's bij het Rijnmond koffiezetapparaat te praten. En dat ging vooral over het Songfestival. Want gisteren was de eerste halve finale. Er kwam weer van alles voorbij in dat programma. Nou, van alles aan gruwelijk, zo kan ik je vertellen. Van een soort duivels tot Boy George. En van een man in zilveren verf helemaal. Tot allemaal boze vrouwen die uitgeschoten waren met stiften in hun gezicht. Nou ja, het was echt niet te beschrijven. Maar één ding kwam niet voorbij tijdens die halve finale. En dat was namelijk Nederland. Ja, omdat we het boycotten vanwege de deelname van Israël. En ik ben benieuwd, vind jij het nou jammer dat Nederland niet meedoet? Of misschien wel onterecht dat ze zeggen we hebben het geboycott? Of zeg je nou heel goed dat we er niet bij zijn? Of ja, kan het hele Songfestival je geen ene bal schelen? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Als je iets anders aan me kwijt wil over een heel ander onderwerp, dan mag je ook appen, hoor. Appen kan via die gratis Rijnmond-app. Dus vind je het jammer of juist goed dat Nederland het Songfestival dit jaar boycott? Stuur me een appje via die gratis Rijnmond-app en dan hebben we het er zo met elkaar over. En draai ik in de tussentijd Duran Duran en Notorious.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift en Blank Space. En heel veel van haar liedjes zouden gaan over exen van haar. Dat is al jaren bekend. Maar ze ergert zich er zelf aan dat fans daar allerlei dingen in zoeken. Teksten over ex-vriendjes in haar muziek. Dus ja, ze hoopt dat mensen niet meer zo fanatiek gaan zoeken naar over wie het nou gaat. Ja, aan de andere kant denk ik, volgens mij is dat de helft van de lol van die fans van die muziek van Taylor Swift. Maar goed, je hoorde er in ieder geval net op Radio Rijnmond met Blank Space dus. En daarvoor nog Duran Duran en Notorious. Zometeen gaan we alweer naar het nieuws van 10 uur met Dave Datema. Maar voor het zover is, heb ik nog de stoerste rockchick van Nederland voor je. Die zeer veelzijdig is in haar muziek. Je hoort deze van Anouk. Dit is Something Better bij De Boer op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: festival.nl.
1: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
9: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
17: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
18: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
19: Goedemorgen, het is 10:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Om heel precies te zijn, naar De Boer Op, het programma met lekker veel muziek, maar ook een vette prijs die ik straks weg mag geven. Want we gaan weer koppensneller spelen. Hoe je kunt winnen, dat vertel ik je zo meteen. Na het Rijnmond Nieuws met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De douane heeft afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Het merendeel van de illegale rookwaar werd gevonden in zeecontainers in de haven van Rotterdam. In de haven ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten vooral in containers uit Azië. De containers zijn onder toezicht verder vervoerd, zodat de douane zicht kreeg op de ontvangers en het achterliggende criminele netwerk. Of dat arrestaties heeft opgeleverd, is niet bekend. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, dan was de Nederlandse staat bijna 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter het attractiepark Rivoli in Rotterdam-Zuid is nu officieel failliet, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Een van de schuldeisers had een faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan door de rechtbank aangestelde curator nog niet zeggen. Onlangs werden alle spullen van het half afgebouwde attractiepark geveild. Alle spullen werden toen verkocht. Daardoor is de BV van ondernemer Henny van der Most helemaal leeg. Politici en bestuurders reageren afkeurend op de brandstichting bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Premier Jette noemt het ronduit schandalig en noemt het geweld dat de relschoppers gebruikten onacceptabel. Tegenstanders van de noodopvang gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Daardoor ontstond brand. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De mobiele eenheid heeft het protest beëindigd nadat er een noodbevel werd uitgevaardigd. Jette zegt dat je je altijd zorgen mag maken, maar geweld is uit een boze. Minister Van der Brink van Asielzaken zegt dat er wat hem betreft heeft plaatsgevonden niets te maken heeft met demonstreren. De grote brand op een defensieterrein bij Het Harde is ontstaan door een geplande oefening met springstoffen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. Het meest aannemelijke scenario voor het ontstaan van de brand is een technische samenloop van omstandigheden, zeggen de onderzoekers. Tijdens het springen van de mijnen zijn er vermoedelijk gloeiend hete deeltjes als glasvezelresten van oudere mijnen en resten van de gebruikte brandfakkels uit de springkuil geslingerd. Daardoor ontstond een vuurzee. Volgens Defensie had de eenheid de oefening correct aangevraagd en de oefening was ook goedgekeurd. Justitie heeft het onderzoek nu afgerond. Het weer. De dag begint met brede opklaringen. Al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het weer sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. Het wordt 13 graden vandaag. Tot over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Dave, dankjewel. We spreken elkaar weer over een half uurtje.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
22: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
23: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
22: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
24: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
25: Hoe word ik beter in mijn vak?
24: Of één die je wakker houdt.
26: Hoe begin ik weer met werken?
24: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
27: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
28: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
29: Wij zijn Medipoint.
30: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
31: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
30: En voor de aangepaste fiets van Maria.
32: En zo kan ik er weer op uit.
30: Medipoint is er voor advies en service, in de winkel en online.
29: Medipoint.
30: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: Medipoint.
30: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
33: Je stelt je doelen, je
14: waarde op. Audica.nl.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
33: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
34: Steen. Eeuwenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
35: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
36: Dit is Radio Rijnmond.
37: De Boer op.

0: Wijlen Telau met zijn band The Scene en Blauw hoorde je. Goedemorgen, het is woensdag 13 mei, het is 10 uur geweest. En de deuren van de Boer Op zijn alweer even open, zoals elke werkdag tussen 9 en 12. Olivier de Neve hier, want Ruud de Boer zit zich op dit moment onder te dompelen in de sangria, stel ik me zo voor, want hij heeft vakantie. En het komt goed uit voor hem, lijkt me zo, want morgen Hemelvaartsdag is er sowieso al een gratis vrije dag. En dan ben ik het trouwens ook een dagje even niet, maar we hebben mooie vervanging ieder jaar. Want de hele dag, morgen dus, tijdens Hemelvaart, Hemelse Helden met allemaal artiesten die al een tijdje, of sinds kort, zijn gaan hemelen. Maar hun muziek, dat weet je, die blijft altijd bij ons. Goed, dat is morgen. Terug naar het nu. Want zoals elke ochtend ben ik weer op zoek naar een woord, een zin, een begrip dat op de plek moet waar een apparaat heel hinderlijk doorheen zit te denderen. En dat gebeurt dan net op het moment dat de nieuwskop die door Dave Datema wordt gelezen bezig is. Maar als jij me kunt helpen en je komt in de uitzending met het goede antwoord, dan heb je heel erg veel geluk hoor. Want dan win je een Rijnmond goodie bag. Die is exclusief en limited edition. Dus ja, ik zou die wel willen winnen hoor. Dus je helpt mij met het goede antwoord en je helpt jezelf daardoor ook. Nou, let op. Hier komt de nieuwskop van vandaag met dus de vraag: wat moet er op de plek van de waterkoeler?
1: En van bevers kijken ze absoluut.

0: absoluut niet zo gek meer op in Dordrecht. Maar medewerkers van de supermarkt aan de Maasplaza, die keken heel vreemd op toen ze plotseling een in het magazijn tegenkwamen.
1: Wat? Hè?
2: Ja, nog even de reactie van Peter en Milou vanmorgen erop. Hé, wat? Nou ja, er was dus iets wat in dat magazijn is aangetroffen en dat was toch wel verbazingwekkend. Maar wat? Ja, wie of wat? Ja. Dat is de vraag. Dus als jij het weet, laat het mij dan ook weten. Via die gratis Rijnmond-app en met een beetje mazzel, dan ga jij dus strakjes naar huis met die te gekke Rijnmond goodie bag. En een ticket voor de maandprijs. Die wordt eind deze maand weer weggegeven. En dat is dit keer een survival-achtig iets. Een actief uitje voor maximaal 10 personen. En dan mag je helemaal zelf kiezen of je er een lunch of een barbecue, of weet ik veel, allemaal bijneemt. Binnen het budget wat wij aan je geven. Nou goed, genoeg te winnen dus. Laat het weten via die gratis Rijnmond-app. Wat troffen ze aan? Nu Ed Sheeran en Sapphire.

0: Ja, dit is hoe een writersblok klinkt, hè? Ja, want Natasha Bedingfield zat helemaal vast, wist echt niet waar ze over moest gaan schrijven. En toen kwam dit uit de vingers. En toen dacht ze, ja, misschien is dit dan maar wat, hè? These Words, ja, laat ik dat maar schrijven. Laat ik maar een liedje over writersblok schrijven. En nou, het werd de allergrootste hit uit de carrière. En gewoon nog steeds een hartstikke fijn liedje. Dus zo kan het ook gaan, hè? Probeer het een beetje positief aan te pakken. When life gives you lemons, make lemonade, hè? Dat zeggen ze in het Engels. Goed, dat hoor je allemaal bij De Boer op Radio Rijnmond. En ik ga je zo weer wat laten horen. Maar dat is geen muziek, maar een stukje uit een nieuwskop van nieuwslezer Dave Datema. Opvallend nieuwtje, kan ik wel zeggen. Maar ja, er is één woord weggevallen. En precies dat woord wil ik van jou horen. En als je dat goed weet door te geven aan mij, dan maak je kans op een Rijnmond Goodie Bag. Die is exclusief en limited edition. Kan je alleen hier winnen. En daarnaast maak je kans daarmee op de maandprijs. Alle winnaars van spelletjes op Radio Rijnmond, die gaan in een grote pot. En eind deze maand wordt er één naam uitgetrokken. En die wint dan een actief uitje voor maximaal 10 personen. Inclusief een budget om een lekkere lunch of een barbecue van te doen voor met z'n allen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Dus die wil je winnen. Maar ja, dan moet je eerst eens even de opgave goed weten te beantwoorden. Hier komt het fragmentje nog één keer.
1: En van bevers kijken ze absoluut niet zo gek meer op in Dordrecht. Maar medewerkers van de supermarkt aan de Maasplaza, die keken heel vreemd op toen ze plotseling een in het magazijn tegenkwamen.
2: Wat, hè?
0: Ja, ze kwamen iets tegen in het magazijn. En het was geen bever. Nou, wat is het dan wel? Laat het me weten via die gratis Rijnmond-app. Het kan met één woord kan het al voldoende zijn. Dus laat het even weten en wie weet win jij dan strakjes wel die prijzen. Nu muziek van Crosby, Stills, Nash & Young. En dit is een leuke hoor, dit is Teach Your Children.

0: fantastische zangeres, songwriter en pianiste. Ze doet het allemaal. En ze heeft zelfs een paar jaar geleden nog een musical geschreven. The Waitress heet die. Ja, ik heb hem helaas nooit kunnen zien, want hij werd alleen in Amerika op Broadway uitgevoerd. Maar het schijnt ook een hele fijne musical te zijn. En ja, deze vrouw heeft zoveel talent. Alleen al in de pink. Dat is om jaloers op te worden. Sarah Bareilles is haar naam. En dit was haar doorbraakhit. En tevens ook grootste hit die ze ooit in haar carrière heeft gescoord. Maar goed, ik hoop stiekem op nog ooit een keer zo eentje hoor. Love Song dus op Radio Rijnmond. Goedemorgen, het is bijna 10:30. Je luistert naar De Boer op. En in dit programma zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Ik heb ook nog het weer zometeen voor je. Maar eerst heb ik nog verkeersinformatie van de ANWB. Met op dit moment in onze regio 1 melding. Dat is wel eentje waar je fors wat vertraging op kan hebben. Namelijk de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. 9 kilometer file, 23 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan het weerbericht. Vanmiddag zijn er verspreid buien met kans op onweer en ook hagel. Er staat een matig tot krachtige wind. De maximumtemperatuur is vanmiddag een graad of 13. Vanavond buien nog, vannacht ook nog buien. Het is koud met zo'n 6 graden. Morgen vooral in de ochtend weer buien. In de middag trekken ze dan weg. En later is het allemaal iets beter. Met meer opklaringen en droger weer met 13 graden. Dan vrijdag kans op enkele regenbuien. En ook koud, maxima van 13 graden. In het weekend draait de wind dan naar het zuidwesten. Het zal dan nog niet helemaal droog zijn, maar het wordt wel wat rustiger. En na zaterdag ook wat minder koud met 17 graden. Dave Datema is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Sliedrecht is de politie druk bezig om een drugslab te ontmantelen op het bedrijventerrein bij de Lelystraat. Volgens een woordvoerder van de politie was het drugslab volledig in bedrijf. Om wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan nog niet gezegd worden. Waarschijnlijk later vandaag. Drugs worden afgevoerd en vernietigd. Iran heeft nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz, meldt de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingendiensten. Van de 33 raketbasis zouden er nog 30 bruikbaar zijn. Volgens ingewijden die de krant sprak, heeft Iran nog zo'n 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en raketarsenaal van voor de oorlog in bezit. Ja, dat staat een beetje haaks op de uitspraken van onder meer de Amerikaanse president Trump en defensieminister Hegseth, want die beweren namelijk al langere tijd dat het Iraanse leger is verplaatst. Plettert en geen bedreiging meer vormt.
0: Ja, daar zullen ze moedeloos van worden in Amerika. Vooral ook omdat hun raketvoorraad kennelijk ook nog eens in Amerika dus enorm is afgenomen. Waardoor ze dus niet zoveel slagkracht meer hebben misschien.
1: Oh. Ja. En alle scholen in Arnhem in Gelderland komen met een gezamenlijke oproep aan ouders. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone. Ze maken zich namelijk zorgen over de ontwikkeling van leerlingen.
2: Ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen. Niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef mijn kind wel of niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus wij sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit, doe het niet.
1: Ja, want niet alleen scholen, ook BSO, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem die staan achter die oproep. Telefoons zijn al verboden in de klas, dat is natuurlijk al dit schooljaar zo. Maar buitenschool zouden kinderen ook geen smartphone moeten hebben, zo vinden ze.
0: Ja, jij hebt 2 kinderen, Dave. Ja. Hebben die al een smartphone?
1: Die zijn 8 en 10. Ja? Die zitten allebei in groep 6 zitten ze. Nee, die hebben nog geen smartphone. Je merkt dat meerdere kinderen in de klas inmiddels al een telefoon hebben.
0: Ja.
1: Want de ouders daarvan zeggen van, nou, het is belangrijk dat ik in contact met mijn kinderen moet komen. Mm-hmm. We hebben ze tijdens de vakantie, die we net achter de rug hebben, wel een paar keer een telefoon van ons meegegeven.
0: Okay.
1: Dat we in ieder geval even kunnen bereiken. Maar wij willen nog wel even wachten tot de middelbare school.
0: Ja, en je kan ook een dumbphone geven, toch? Dat je dus wel kan bellen in geval van nood. Maar, of ja. Misschien sms'en zelfs nog, maar niet al die apps erop en spelletjes en WhatsApp en TikTok en noem het maar op. Dus misschien dat dan nog een goede tussenop.
1: Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen van, geef ze zo laat mogelijk een smartphone. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere manieren, zoals een laptop, een tablet of wat dan ook. En dan gaan ze ook van alles zitten te bekijken. Daar lopen wij dan thuis dan wel weer tegenaan. met alle maatregelen die we op dit moment nemen. Ja,
0: ja en het is ook zielig eigenlijk, hè? Want als jij de enige bent in de klas zonder smartphone, dan sta je ook een beetje voor aap natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is ook weer zo'n ding. Ja. Ja, dus dan moet je eigenlijk met z'n allen zeggen, jongens, we doen het allemaal niet.
1: En daarom is misschien ook wel dus die maatregel van geen op de middelbare scholen van geen smartphone in de klas is dus eigenlijk gewoon een goede maatregel.
0: Ja, zeker. Ja, daar ben ik persoonlijk heel erg voor. Dus ik denk dat dat heel goed is. Nou, we gaan het afwachten, Dave. De komende jaren gaan we eens kijken hoe hard jouw kinderen gaan zeuren om een smartphone.
1: Ja, ik zag je smartphone overigens nog steeds in het kluisje liggen beneden bij de receptie. Die mag je straks ophalen.
0: Ja, nee, dat is goed dat je het zegt, ja. Dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met Fatboy Slim en Praise You.
3: Radio. Radio met een grote R.

gebruikte ook AI. Je hoorde ze op Now and Then. Ja, dat is ook wel iets. Hè? Dat zelfs de Beatles, toch een van de meest iconische bands aller tijden, ook gewoon naar AI heeft gegrepen om hun liedjes beter te maken. En vooral af te maken in dit geval. Want dit is hun nieuwste single van ruim een jaar geleden. Zo kan het dus gaan. Hè? Ondertussen zijn trouwens ook allerlei andere artiesten met AI bezig. Daar is in principe niks mis mee om je muziek wat beter, wat mooier te maken. Dat is ook eigenlijk van alle tijden. Maar ja, er is nu ook steeds meer echte nepmuziek, hè, die helemaal met AI is gemaakt. En daar worden ook radiomakers wel eens mee in de luren gelegd. Onlangs nog dat er een nummer uitgeroepen werd tot hit. En dat bleek uiteindelijk helemaal met AI gemaakt te zijn. Ja, je moet toch echt wel oppassen wat dat betreft. Nou, ik kan je verzekeren, de volgende nummers zijn absoluut 100% AI-loos. Want daar zijn ze al veel te oud voor. Bijvoorbeeld van Te Pau. Dit is China in Your Hand. Helemaal puur natuur op Radio Rijnmond.

Ingrid en tu foutu. Hoor je bij De Boer op. En daarvoor trouwens nog Te Paal en China in Your Hands. En ondertussen is de koffiecorner ook alweer een tijdje open. Dat betekent dat jouw mening ook zeer, zeer welkom is over een keur aan onderwerpen. Vandaag hebben we het vooral over het Songfestival. En dat heeft natuurlijk wel een reden, want dit is de week van het Songfestival. Gisteren was de eerste halve finale. Nou, ik heb een groot stuk ervan gezien. Ik kan je zeggen, het was weer een bonte collectie aan bijzondere acts. Van heel slecht tot redelijk goed. En alles ertussenin. En ook weer een bonte verzameling van mensen. Maar ja, allerlei landen deden mee. Maar Nederland onder andere niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat het Songfestival geboycott wordt door omroep AfroTros vanwege de deelname van Israël. En ja, ik zat gisteravond te kijken en ik dacht wel van ja, ik mis Nederland wel een beetje eigenlijk. Of je het er nou mee eens bent met die boycott of niet. Het is zo ontzettend jammer dat we niet meedoen. Maar ik ben benieuwd of jij dat ook vindt. Of misschien vind jij wel heel wat anders. Vind jij het jammer dat Nederland niet meedoet? En vind je het misschien ook wel onterecht dat Nederland dit jaar niet meedoet aan het Songfestival? Dat die boycott gewoon niet terecht is? Of zeg je nee, heel goed dat we er niet bij zijn. Want daar hebben ze misschien goede redenen dan voor. Of zeg je nou, dat hele Songfestival kan me echt geen ene moker schelen. Zoek het lekker uit. Dat mag natuurlijk ook, hè. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het mij weten via die gratis Rijnmond-app. Vind je het jammer of juist goed dat Nederland het Songfestival dit jaar boycott? En dat we dus ook zeker niet morgen tijdens de tweede halve finale en ook tijdens de finale zaterdag te zien zijn. En misschien heb je daarom ook wel een reden om niet te kijken, zoals heel veel mensen niet gekeken hebben. Ik geloof dat ongeveer een derde van het aantal kijkers inmiddels heeft afgestemd op het Songfestival. En dat is wel een stuk minder dan normaal. Nou, stuur me een appje dus via de gratis Rijnmond-app met jouw mening over het Songfestival. Draai ik ondertussen Donnie en Senna. En die zeggen, waar blijf je nou?

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Je luistert naar Rijnmond. Nog heel even geduld en dan ga ik weer een mogelijke winnaar bellen van ons spelletje Koppensneller. En als jij dan bij mij in de uitzending komt en het goede antwoord weet, dan win je niet alleen die Rijnmond goodie bag, maar maak je ook nog eens kans op de maandprijs. Maar eerst nu 1 persoon die het nieuws gaat lezen in dit programma, namelijk Dave Datema met het Rijnmond nieuws van 11 uur. Dave, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De douane heeft afgelopen maand 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Het grootste deel daarvan zat in zeecontainers in de haven. In de Rotterdamse haven ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten in containers uit Azië. Die zijn onder toezicht verder vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en het achterliggende criminele netwerk. Dat heeft meerdere arrestaties opgeleverd in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt waren gekomen, was de Nederlandse staat bijna 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter attractiepark Rivoli is nu officieel failliet, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Een van de schuldeisers had het faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan de curator nog niet zeggen. Onlangs werden alle spullen van het half afgebouwde attractiepark geveild. Die zijn toen verkocht aan een ondernemer. Daardoor was de BV van Henny van der Most, de initiatiefnemer, helemaal leeg. In Sliedrecht is de politie bezig om een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Om wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. De drugs worden afgevoerd en vernietigd. Rotterdammer Wouter Koolmees is ook de komende 4 jaar de president-directeur van de NS. Onder zijn leiding boekte het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer winst sinds de uitbraak van corona. Zo werden onder meer de kaartjes duurder. Afgelopen jaar is ook fors geïnvesteerd in materieel. Dat heeft er nu toe geleid dat de cijfers een stuk positiever zijn, zegt de Raad van Commissarissen. Dan nog het weer bij ons in de regio. De dag zometeen een paar flinke buien. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag sterk wisselvallig met opklaringen. Ook weer kans op onweer en hagel. En het is vandaag 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave. Tot straks. Verkeersinformatie in onze regio op dit moment maar 1 melding. De A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. 10 kilometer file staat daar met 16 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
20: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
21: En ook nog eens gratis parkeren.
22: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland. Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
24: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
24: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De Boer op. Olivier de Neven.

0: koningin van de samenwerkingen van de duetta. Tina Turner en samen met Bryan Adams in dit geval. En It's Only Love. Goedemorgen. Wat leuk dat je nog of weer luistert naar deze woensdageditie van De Boer Op. Zonder Ruud de Boer even, maar nog een paar dagjes met mij. Ik ben Olivier de Neve. Het is 13 mei, de dag voor Hemelvaartsdag. Dus voor veel mensen is dit een soort vrijdag, hè? Een soort vrijdaggevoel. Want die zijn de komende 4 dagen vrij. Nou, ik hoop dat dat ook voor jou geldt. Voor mij niet trouwens, want ik meld me vrijdag gewoon weer. Maakt me niks uit, hoor. En dat doet Erik Lemmers trouwens ook voor lunchbreak. En die is er vanmiddag ook gewoon weer. Tussen 12 en 2 smiddags. Dus straks spreek ik hem om te horen wat we kunnen verwachten in die show. Nog even over Hemelvaart trouwens, want morgen is dat dus zover. En dan heb ik ook nog wel een kijktip voor je, want op TV Rijnmond is morgen vanaf 5 uur de documentaire Pretpark Henny te zien. Nou, ik heb die tijdens het IFFR gezien, het filmfestival. Echt een fantastische documentaire, waarin je dus over dat pretpark Rivoli precies ziet hoe het eigenlijk mis is gegaan met Henny van der Most zijn pretpark. Inmiddels zijn er natuurlijk weer allerlei nieuwe ontwikkelingen met de veiling en nu Wim Beelen die dat pretpark heeft gekocht. Maar ja, als je dan wil zien hoe dat allemaal achter de schermen aan toe ging, ja, echt een aanrader. Morgen dus vanaf 5 uur op TV Rijnmond te zien, op Hemelvaartsdag dus. En daarna elke uur in de herhaling. Nou goed, dat wat betreft de tips. We gaan weer even een spelletje spelen. Want deze ochtend heb ik al een paar keer een nieuwskop aan je laten horen. Gelezen door nieuwslezer Dave Datema. Maar 1 cruciaal woord ontbreekt in die kop. En aan jou de vraag, welk woord moet dat zijn? En als je het weet, dan maak je niet alleen kans op die Rijnmond Goodie Bag. Exclusief Limited Edition alleen hier te krijgen. Maar gaat ook je naam in de grote pot voor de maandprijs. Die gaat er eind deze maand uit. En deze maand is dat een actief groepsuitje op een avontuurlijke locatie. Met maximaal 10 personen. En dat is dan inclusief allerlei outdoor activiteiten onder begeleiding van een instructeur. En dan krijg je er ook nog eens, als je wil, een lunch of een barbecue bij. Dan mag je zelf kiezen waar je het aan uitgeeft. Jij krijgt het budget van ons mee. Dus nou, hartstikke leuk. Hier komt de opgave nog een keertje. Want welk woord moet er op de plek van de waterkoeler?
1: En van bevers kijken ze absoluut niet zo gek meer op in Dordrecht. Maar medewerkers van de supermarkt aan de Maasplaza, die keken heel vreemd op toen ze plotseling een in het magazijn tegenkwamen.
0: Wat, hè? Ja, ze kwamen dus iets tegen in het magazijn. Maar wat kwamen ze tegen? Nou, het is dus in ieder geval geen bever. Maar wat is het wel? Laat het weten via die gratis Rijnmond-app. En wie weet spreek ik jou dan wel over een

Mike and the Mechanics, en dat noemen ze een supergroep. Oftewel, niet alleen omdat het een supergroep is, maar ook omdat het allemaal bandleden heeft die uit andere bands eigenlijk zijn samengesteld. En samen vormden ze dan dus Mike and the Mechanics. En dit is ook fantastisch, hè? Over My Shoulder hoorde je bij De Boer op Radio Rijnmond. Ja, vanochtend liet ik je weer een aantal keer een nieuwskop horen met in principe een simpele vraag. Namelijk, wat hoort er op de plek van de waterkoeler in die nieuwskop, gelezen door Dave Datema? En ja, dan is het toch altijd weer even afwachten of daar reacties op komen. Nou, dat was ontzettend veel vandaag weer. Echt tientallen reacties van mensen die het denken te weten. En Joke Vosberg is er een van. Ze komt uit Rotterdam. Joke, goedemorgen. Hallo Joke. Ach. Nou, dat is buitengewoon stil aan de lijn. Dat is jammer. Joke, hoor je mij nog? Nee, ik hoor helemaal niks. Nou, dat is heel vervelend. Dat gaan we even oplossen. Dan ga ik ondertussen nog even een plaat draaien. En dan blijven we een beetje in songfestivalsferen. Namelijk Vicky Leandros en Après Toi.

0: Gisteravond was ze ook weer te zien tijdens het Songfestival. Een iets ouder geworden Vicky Leandros en Après Toi hoorde je. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar De Boer Op, waar we net het spelletje Koppensneller probeerden te spelen. Maar helaas was er even een technisch probleempje. Inmiddels heb ik hopelijk toch Joke Vosbergen uit Rotterdam aan de lijn. Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, het gaat nu hartstikke goed.
1: Nou, gelukkig wel.
0: Ja, want we hebben een spelletje te spelen. Jij komt uit Oud-Maternesse, hè, in Rotterdam.
1: Uit-Maternesse, ja.
0: Nou, de verbinding moet niet heel ver reizen. Valt hij weer weg? Oh jee.
1: Jeetje.
0: Ja, gaat het nu goed? Dus even kijken hoor.
1: Nu hoor ik je weer.
0: Ja, gelukkig. Nou, laten we gauw naar de opgave gaan. Ik kan hem nog één keer horen, Joke. Daar komt
1: hij. Ja, is goed.
2: Bevers kijken ze absoluut niet zo gek meer op in Dordrecht. Maar medewerkers van de supermarkt aan de Maasplaza... die keken heel vreemd op toen ze plotseling een... in het magazijn tegenkwamen.
3: Wat, hè?
0: Ja, ze kwamen iets tegen, Joke. Maar wat kwamen ze daar tegen?
1: Een wasbeer.
0: Nou, eens even kijken.
2: En van bevers kijken ze absoluut niet zo gek meer op in Dordrecht. Maar medewerkers van de supermarkt aan de Maasplaza... die keken heel vreemd op toen ze plotseling een wasbeer in het magazijn tegenkwamen.
0: Ja! Ja, dat komt gelukkig goed binnen.
1: Uiteindelijk is het gelukt.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, jij wint, Joke. En je wint een Rijnmond goodie bag. Die komt jouw kant op. En
1: leuk.
0: Je naam gaat in de grote pot om mogelijk ook de maandprijs te gaan winnen op Radio Rijnmond. Als eind deze maand. Dat is een actief uitje voor 10 personen maximaal. Dan mag je zelf uitkiezen wie je meeneemt. Als je hem wint natuurlijk. Dus eind deze maand ook je telefoon in de gaten houden. En hopen dat de lijn dan wat beter is.
1: Ja, ik zou het net zeggen. We hopen het ook.
0: Ja, daar gaan we
1: wel. We gaan het zien.
0: Ja, zeker. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne dag nog.
1: Ik wil niet zeggen, denk voordat we weer verbreken.
0: Ja, precies, Ja, hier gaat het al. Nou, het gaat heerlijk met die telefoonlijn. Nou, we zijn nu in de wacht gezet volgens mij. Nou goed, in ieder geval Joke wint de prijs. En Joke Vosbergen uit Rotterdam die heeft die goodiebag te pakken. Mocht je nou ook mee willen doen en niet gewonnen hebben... en een goede telefoonlijn hebben, laat het me dan even weten. Dan kan je morgen weer... Nee, niet morgen. Vrijdag weer meespelen na Hemelvaartsdag... voor een nieuwe ronde van Koppensneller. Goed, de verbinding met Shanna Spyro is gelukkig wel goed. Hier in De Boer Op. Want die horen we nu zingen luid en duidelijk. Met dit prachtige nummer zo vlak voor 11:30. Dit is Die on This Hill.

0: Ja, dit kan je ook naar het Songfestival sturen. Dit zou toch fantastisch zijn, zeg. Shanna Spyro en Die on This Hill op Radio Rijnmond. En goedemorgen, het is 11:30. Je luistert naar De Boer op. Met binnen nu en nou, luttele minuten, het allerlaatste nieuws dat je krijgt van Dave Datema. En dan heb ik ook nog het weerbericht voor je. En verkeersinformatie, althans één melding op dit moment. De N223 Delft richting Hoek van Holland staat een kleine file tussen Delft en De Lier. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Het weer dan. Vanmiddag buien met kans op onweer en ook hagel. Staat een matige tot krachtige wind en de maximumtemperatuur is 1 graad of 13. Vanavond buien, vannacht buien. Het is koud, rond de 6 graden. Morgen, je raadt het niet, buien. In de middag trekken veel buien naar het zuiden weg. En later is het dan allemaal iets beter met meer opklaringen. In het algemeen ook wat droger weer dan. Met maxima rond de 13 graden. Dan de dagen daarna. Vrijdag regenbuien. Koud, 13 graden. Het weekend, dan draait de wind. Dan zal het niet helemaal droog zijn, maar wel wat rustiger. Na zaterdag ook wat minder koud met temperaturen rond de 17 graden. Dave, als jij nou 1 keer buien gaat zeggen, dan word ik wel verdrietig hoor.
1: Zijn er nou bijen?
0: Ja, het zijn heel veel bijen.
1: Oké. Ja.
0: Ook krijg je met dat warme weer, hè?
1: Ja, daarom.
0: Goed, de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema.
2: Een van de schuldeisers van het half afgebouwde pretpark Rivoli in Rotterdam heeft beslag gelegd op de persoonlijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most. Het gaat onder meer om het huis en sommige andere bezittingen, zoals het terrein van Speelstad Oranje in Drenthe. Vandaag werd bekend dat Speelstad Rotterdam, dat is het bedrijf achter Rivoli, failliet is verklaard. De schuldeiser die krijgt nog 11,5 miljoen van van der Most... Onlangs werd de inboedel geveild, maar dat leverde slechts 6,5 miljoen euro op. In Sliedrecht is de politie bezig een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein aan de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was de drugslab volledig in bedrijf. Om wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. En we kennen de verhalen wel van mensen die naar Duitsland gaan om daar boodschappen te doen.
0: Ja, om te kopen, hè? Ja.
2: Maar tegenwoordig is het ook vaak andersom. Duitsers die naar ons land komen om juist hier de boodschappen te doen. Dat meldt RTL Nieuws. Want sommige producten zijn hier, zoals groente, jam en zelfs chocola, hier veel goedkoper dan bij onze oosterburen. En dat is op zich toch wel gek, want we dachten, nou ja, daarom is het een stuk goedkoper. Ja. Maar dat is dus niet altijd zo, zegt deze retail-deskundige.
3: Ik denk ook dat dat het erg lastig is om stelselmatig te zeggen van ja, bepaalde producten zijn goedkoper hier in Nederland of hier in Duitsland. Het verschilt echt van product tot product.
2: Ja, er valt wel een behoorlijk lijstje te maken hoor, met producten die hier dus wel goedkoper zijn dan bij de Duitsers, zegt RTL. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan potten groenten, mayonaise, ketchup en vooral diepvriesfrikandellen.
3: Het zijn vooral producten die hier ook populair en goed ontwikkeld zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan een categorie als snacks, hè, frikandellen, kroketten. Dat is natuurlijk een typisch Nederlands product. En daar zijn veel concurrenten binnen een categorie. En dat drijft de prijzen naar beneden.
2: Ja, maar om nou alle boodschappen in Duitsland te gaan doen, dat is toch ook weer niet de oplossing, zegt die deskundige.
3: Ik denk dat voor de 10 producten die jij goedkoper koopt in Duitsland, je er ook 15 gaat kopen die misschien in Nederland goedkoper had gekocht kunnen worden. Dus je laat je wel een beetje in de luren leggen.
2: Zegt deze deskundige bij RTL Nieuws.
0: Ja, de frikandellen moet je dus gewoon in Nederland kopen. Dat is goed om te
2: zeker
0: weten. Ja, die zijn sowieso best wel goedkoop, hè, relatief.
2: Ja, nou, ja, absoluut.
0: Dat is geen probleem. Het is gewoon slachtafval, dus dat kan er gewoon in. Dat is geen probleem. Maar je moet dus eigenlijk een Nederlands boodschappenlijstje maken en een Duits boodschappenlijstje.
2: Ja, in feite wel, ja. Kijk, en het is zo dat sommige producten in Duitsland echt wel daar weer goedkoper zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de producten die je bij de drogisterij zou kopen, zoals deodorant en shampoo. Die zijn daar weer goedkoper. Ja. Overigens ook niet altijd. En de andere dingen zijn hier weer veel goedkoper. Maar ja, aan de andere kant, als je naar Duitsland gaat en je kijkt naar de supermarkt, nou is bijvoorbeeld de keuze hier ook een stuk groter.
0: Ja. Hè,
2: kijk daar naar de gemiddelde grote supermarkt. En kijk naar wat voor groenten ze daar hebben. Nou, dat trekt bleek weg in vergelijking met hier. Niet zozeer over hoe de groente eraan toe is, maar meer vanwege de keuze die er is.
0: Ja, dat is waar, ja. Hey, en nieuwslezers, zijn die ook goedkoper in Duitsland?
2: Die nachtrichten zijn zeer billig daar.
0: Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Doet hij gewoon, hè? Nu, One Song.
4: Radio met een grote R.

0: Elton John ook wel de meester van de samenwerking. Hè? Onder andere met Britney Spears heeft hij dat gedaan. Maar ook met Dua Lipa bijvoorbeeld een grote hit gehad. En deze was ook behoorlijk groot hoor. Hold Me Closer hoorde je dus van Elton John en Britney Spears. En daarvoor Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight. Je luistert naar Radio Rijnmond. Naar De Boer Op om precies te zijn. En rond deze tijd leggen we altijd even een lijntje met een van onze buren. Een van de lokale omroepen in onze regio. En vandaag doen we dat met Open Rotterdam. Dus het lijntje hoeft niet heel lang te zijn. Met Zoe Pinto Eneto. Zoe, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Zo, jij bent weer samen met jouw collega's weer hartstikke druk aan allemaal verhalen aan het werken. Ik zie ook achter je, er wordt hard gewerkt volgens mij. Waaronder ja, aan iets over de living room. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, nou, de living room, dat is een initiatief hier in Rotterdam. Dat is een reizende muziekstudio die de hele zomer op verschillende pleinen in de stad te vinden is. En jongeren die graag iets met muziek willen doen, die kunnen daar liedjes opnemen. Maar niet zomaar liedjes, dat moeten liefdesliedjes zijn. Mm. En het idee erachter is dat de jongens van de living room willen laten zien dat je op harde beats ook liefdesteksten kunt rappen.
0: Het hoeft niet allemaal zacht gekweld te zijn en zo, het mag ook gewoon lekker hard gaan.
1: Het mag hard gaan, maar dat betekent dus niet dat je over straatleven hoeft te rappen. Het kan ook gewoon over liefde.
0: Ja, ja, ja. Het is dus echt gericht op jongeren.
1: Ja, ja, zeker.
0: Leuk.
1: Ja, en de eerste was op Schouwburgplein. Werd super druk bezocht. En een hele leuke reportage over het vlinden op Open Rotterdam.
0: Ja, ja, natuurlijk. Nee, zeker. Daar moeten we natuurlijk even op kijken. Openrotterdam.nl kunnen we het allemaal vinden. Dan hebben we ook nog iets van jongeren. Gaan we naar ouderen? Althans, hè? 70-plusser. Ja. Vertel.
1: Ja, inderdaad. De Rotterdamse Lien van 73 is afgelopen week verrast. Want zij is de taalheld van Zuid-Holland. Okay. En Lien die is heel lang laaggeletterd geweest. Waardoor eigenlijk haar wereld best wel klein was. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, dan is het heel moeilijk om mee te komen. Maar zij is dus op latere leeftijd begonnen met het volgen van taallessen en kan dus nu op een goed niveau lezen en schrijven. En daar is ze, ik wil niet zeggen per se voor beloond, maar ze is in ieder geval de taalheld Zuid-Holland van dit jaar.
0: Nou, dat is toch een mooie titel. Hè? Ik bedoel, en ze kan hem zelf lezen inmiddels, dat is ook heel fijn.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja. Het is hartstikke mooi.
0: Ja, Lien wordt dus gelauwerd. En ook dat is neem ik aan bij jullie te zien bij Open Rotterdam.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En dan is er ook nog een documentaire. Een serieus onderwerp.
1: Ja, zeker. Ja, want morgen is het 14 mei. En dan herdenken we in Rotterdam het bombardement. Wij hebben een documentaire. Die komt vandaag online. En die is er vanavond ook te zien op tv. En die gaat over Erik van den Berg. Het is een persoonlijk verhaal, want zijn grootvader, nu moet ik het goed zeggen, of het nou zijn overgrootvader was of zijn grootvader.
0: Er zit één generatie tussen. Ja, overgrootvader.
1: Ja, okay. Precies. Die is omgekomen tijdens het bombardement, mm-hmm, omdat hij de Laurenskerk probeerde te redden. En 86 jaar lang was dat verhaal enigszins onduidelijk. En hij is dus voor deze documentaire in dat verhaal gedoken om uit te zoeken wat er nou precies is gebeurd. En daar is dus de documentaire Je leven voor een steen uitgekomen. Nou. Vanavond op tv.
0: Ja, bijzonder verhaal. En dus bij Open Rotterdam te zien. Je leven voor een steen. Nou, dat klinkt als een indrukwekkend verhaal. En ook inderdaad qua timing natuurlijk perfect in verband met de herdenking van het bombardement. Dus mooie kijktip ook nog. Dus leestips en een kijktip voor ons hier op Radio Rijnmond. Dus dank je wel daarvoor. En heel veel succes nog, hè?
1: Yes, dankjewel.
0: Dat was Zoe Pinto Eneto van Open Rotterdam. En ondertussen gaan wij nog door voordat ik Erik Lemmers in de studio hou om te horen wat hij in lunchbreak gaat doen. Gaan we lekker de Red Hot Chili Peppers draaien met een van die klassiekers van ze. Dit is Californication.

Red Hot Chili Peppers en Californication op Radio Rijnmond. En we gaan nog één keertje het net ophalen. Want de koffiecorner van de Boerroep is zoals altijd de hele ochtend geopend. En vandaag hadden we het vooral over het Songfestival. Want Nederland boycott het Songfestival samen met een paar andere landen. Heel veel landen doen gewoon mee. Dat heeft allemaal te maken met dat Israël ook meedoet. En mijn vraag aan jou was, vind je het eigenlijk erg? Vind je het zonde? Bouw je ervan? Vind je terecht dat Nederland het Songfestival boycott? Of juist niet? Nou, veel reacties op gekregen, waaronder van Ruben. Hij zegt, het is belachelijk dat AfroTros wil deugen en daarom bepaald heeft dat wij als Nederland niet meedoen. De belastingbetaler betaalt AfroTros. Echter hebben ze het niet eens aan ons gevraagd of wij wel of niet mee willen doen. Hans die zegt, als je wilt protesteren tegen Israël, dan zorg je dat zij niet meedoen. Nu ga je zelf niet, maar je zendt het wel uit. En Rijnmond verspeelt zendtijd met het Songfestival en Israël doet ook nog steeds mee. Dus wij worden gestraft en we moeten er ook nog voor betalen. Danny zegt, het hele Songfestival kan mij gestolen worden. En Trudy stuurt, ik hou niet van het Songfestival. Ik heb toch even gekeken. Bij het derde liedje, snel de tv uitgezet. Vreselijke muziek. Ja, dat kan ik me ook wel bij voorstellen. Nou, dank voor alle reacties op deze automatenpraat. Nu geen vreselijke muziek van Zoe Levi. Sluit me in je armen.

0: weg.
1: De winnares van de Sena Supersong vorig jaar. Want ze had het best gedraaide, meest gedraaide nummer van het jaar. En dat is ook niet zo gek, hè, met haar populariteit. Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen hier op Radio Rijnmond. En zometeen is het alweer tijd voor die geweldenaar Erik Lemmers met de lunchbreak. En die
2: Hallo,
1: is hier nu al.
2: Hoi.
1: Goedemorgen. Wat zit er allemaal in strakjes?
2: Ik ga het hebben over een documentaire over Henny. Die is te zien, Henny van de Most.
1: Ja.
2: Van wie vandaag bekend is geworden dat zijn Rivoli echt failliet is.
1: Ja.
2: Nou ja, in die documentaire zie je wel de onderuitgang al helemaal aankomen. Zou ik maar zeggen.
1: Pretpark Henny. Ja, mooi.
2: Pretpark Henny. Het is een drama om te zien. Maar mooie documentaire. Dus zeker te aanraden om te gaan bekijken.
1: Ja?
2: Ik praat straks met de filmmaker.
1: Mm-hmm.
2: We gaan het hebben over een meisjesvoetbaltoernooi. Een heel groot toernooi met 700 deelnemers. Dat morgen plaatsvindt in de Hoekse Waard. En ik heb een lunchplaat. En dat gaat over twee... Ja, toevallige passant, passagiers in een vliegtuig die naast elkaar zaten.
1: Ja.
2: En het met elkaar deden.
1: Oh.
2: Op de rij van de eerste klas.
1: Op de rij, niet in de wc.
2: Op de rij, gewoon niet helemaal in het openbaar.
1: De wc doet het prima, maar die rij, dat vind ik te ver.
2: Niet roken, dat is een belangrijke, maar de rest, dat zoek je maar uit. Nee, ja, opa en oom, of een oma en haar kleindochter, die vonden dat ook een beetje vreemd. Dus die waarschuwde de personeel. En die heeft ze eruit gezet.
1: Oh.
2: En op de luchthaven waar die man aankwam, daar stond zijn vrouw te wachten.
1: Hmm.
2: Dus zij heeft nog een zwaar gesprek met haar gehad waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Ja, daar wil ik een lunchplaat bij horen eigenlijk.
1: Dat snap ik wel, ja. Oh mijn god. Ja, dus heb je zelf al een idee? Of,
2: nou ja, ik denk dat we van alles kunnen bedenken. Ja. Met,
1: misschien Come Fly With Me van Frank Sinatra. Dat, maar goed.
2: Leuk.
1: Ja, toch?
2: Die wil ik zo draaien.
1: En als je zelf een suggestie hebt, waar kan dat terecht?
2: Via de Rijnmond app. Ja? Klik op app ons.
1: Nou, dat gaan we doen. Dankjewel Erik. Heel veel plezier zo meteen met lunchbreak. En ook als je luistert, lekker luisteren naar Erik Lemmers tussen 12 en 2. Ik zeg tot morgen samen met Paolo Conte.
3: Weer, weer. Vieni via di qui.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
4: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
11: Wacht even hoor.
10: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks sta ik de grootste hit van de Britse zangeres Anne Lee. En hoewel de titel anders doet vermoeden, draai ik het nummer 1 keer. Eerst het nieuws van 1 uur. 12 uur. Ja, het klinkt zo mooi. 1 keer 1 uur. 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Betekent dat ik een uur langer moet blijven, Erik?
13: Ja, je moet wel langer blijven. Daar word je even aan herinnerd. Sorry.
14: Dank je. Het cruiseschip de Hondius, dat in het nieuws is vanwege de uitbraak van het Hantavirus, zou mogelijk ook pas maandag kunnen arriveren in Rotterdam. Dat laat het bedrijf achter het cruiseschip weten. Eerder werd gesproken over zaterdag of zondag, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer en zou dus ook op maandag pas kunnen aankomen. Waar het schip zal afmeren is nog steeds niet duidelijk. De 27 mensen die nog aan boord zitten, die gaan eerst in quarantaine. Op dit moment heeft geen van de opvarenden symptomen. Als het personeel dan van boord is, wordt het schip volledig gedesinfecteerd. Een van de schuldeisers van het half afgebouwde pretpark Rivoli in Rotterdam heeft beslag gelegd op de persoonlijke bezittingen van ondernemer Henny van der Most. Het gaat onder meer om het huis en sommige andere bezittingen, zoals het terrein van Speelstad Oranje in Drenthe. Vandaag werd bekend dat Speelstad Rotterdam, dat is het bedrijf achter Rivoli, failliet is verklaard. De schuldeiser krijgt nog 11,5 miljoen euro. Onlangs werd de inboedel van Rivoli geveld, maar dat leverde slechts 6,5 miljoen op. De douane heeft de afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Het merendeel daarvan werd gevonden in zeecontainers in de haven. In Rotterdam ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten in containers die uit Azië kwamen. De containers zijn onder toezicht ver vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en het achterliggende criminele netwerk. Dat heeft geleid tot meerdere aanhoudingen in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, dan was de Nederlandse staat bijna 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. In Sliedrecht is de politie al de hele ochtend bezig een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein aan de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Om wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. De drugs worden afgevoerd en vernietigd. Het weer. Onstuimig, flinke buien, daar kan ook onweer bij zitten. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen, maar de kans op onweer en hagel blijft bestaan. Het is vandaag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. Op de A29 bij het knooppunt Hellegatsplein is de verbindingsweg van en naar Zierikzee, naar de N59 dus, dicht vanwege een geschaarde auto. En de N223 Delft richting Hoek van Holland, dus de aansluiting met de A4 en de Lier, daar loop je een kwartier vertraging op. En een lunchplaat, ja, die gaat over een wel heel vluchtige ontmoeting tijdens een vlucht van het Zuid-Amerikaanse Copa Airlines. Twee passagiers die waren daar innig verstrengeld met de broek op de knieën op een rij in de eerste klas van het vliegtuig. Een meisje en haar oma die melden het cabinepersoneel dat ze verdachte bewegingen hadden gezien. En de twee zijn uit het vliegtuig gezet wegens een zaak van nationale veiligheid. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Enli.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
26: Europakinderhulp.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

Hanley and Two Times. Deze Britse Eurodance-zangeres verhuisde al gauw naar Italië, waar haar echte doorbraak begon. Ze schreef zich in bij een Italiaans platenlabel en werkte mee aan de kraker Rhythm of the Night van Corona. Het nummer Two Times bracht daarna haar als solo-artiest meteen internationale bekendheid. Je hoort het op Radio Rijnmond in Lunchbreak, de start van deze woensdagmiddag van dit programma. Morgen is het Hemelvaart en dat is voor veel mensen de gelegenheid om erop uit te gaan. In Hoek van Holland is de opening van het strandseizoen, waar je natuurlijk meer kunt doen dan de zee instappen, want dat laatste is niet echt aan te bevelen. En in de Hoekse Waard is een groot vrouwenvoetbaltoernooi georganiseerd door FC Binnenmaas. Sterspeler Esmee Brugts is de naamgever van het toernooi. En terwijl zij zich opmaakt voor de Champions League finale met FC Barcelona, gaan vrouwenvoetbalteams uit verschillende landen in onze regio de strijd tegen elkaar aan. Zometeen meer. Ja, en op de dag dat het faillissement van Rivoli bekend is gemaakt, kun je vanaf morgen de documentaire Pretpark Henny bekijken op TV Rijnmond. De film volgt ondernemer Henny van der Most in de periode dat hij nog volop bezig was om dat pretpark van de grond te krijgen. Inmiddels is het verkocht via een executieveiling. Straks spreek ik filmmaker Max Ploeg. En ik wil een lunchplaat draaien met jou. Een oma en haar kleindochter die met een toestel van het Zuid-Amerikaanse Copa Airlines meevlogen, die zagen verdachte bewegingen op een rij in de eerste klasse. Het bleek dat een man en een vrouw daar even met de broek op de knieën een nummertje deden. Ja, en het is echt zo banaal als het klinkt, want later bleek dat de twee elkaar niet eens kenden. De man bleek getrouwd te zijn en toen de twee uit het vliegtuig gezet waren, toen werd de man op de luchthaven nog even opgewacht door zijn vrouw en familie. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Apples. Michael Jackson komt zo meteen nog voorbij hier op Radio Rijnmond. Maar eerst is hier Bruno Mars. En ja, dit is wat die man eigenlijk deed, hè? Risk It All.

0: is weer helemaal terug door zijn biopic. Ja, zelf weet hij er niets meer van. Maar zijn muziek die blijft doorleven, zoals deze After All van Michael Jackson. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Een van de grootste voetbaltoernooien voor meisjes vindt niet plaats in Rotterdam, Amsterdam of Utrecht, maar op de amateurvelden in Maasdam. FC Binnenmaas die organiseert op Hemelvaartsdag voor het vierde jaar op rij het internationale Esme Brugts toernooi. Terwijl Brugts zich opmaakt voor de Champions League finale met FC Barcelona, stroomt het Sportbank in Maasdam morgen vol voor haar toernooi. En dat het naar haar vernoemd is, dat is geen toeval. Ze speelde in haar jonge jaren namelijk bij FC Binnenmaas. Organisator van het toernooi is Edwin van Kooten. Hij stond in 2018 aan de wieg van het vrouwenvoetbal van de club. Goedemiddag Edwin.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, jij bent sinds 2018 jeugdtrainer. Hoe heb jij de afgelopen jaren het vrouwenvoetbal zien groeien?
1: Ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij de minis toen mijn dochter ging voetballen. En net na de corona eigenlijk gevraagd door de vereniging van joh, zou je de onderkant van de jeugd van de meiden een boost willen geven door een meidenteam te starten en te kijken hoe ver we kunnen groeien daarin. Nou, dat heeft geen windeieren gelegd, want inmiddels is dat flink gegroeid. Ruim 150 voetballende meiden en vrouwen bij FC Binnenmaas. En daar hoorde uiteindelijk ook een toernooi bij, vond ik. En dan ga je eerst dat een naam geven. FC Binnenmaas meidentoernooi. Ja, dat nam niet zo heel erg.
0: Het werd niet zo spannend.
1: Ook niet zo lekker.
0: Nee, dat.
1: Het werd niet zo spannend, inderdaad. Maar goed, toen kwamen we tot het idee van, joh, is het niet een idee om dat te benoemen naar Esme Brugts? En dan moet je natuurlijk eerst toestemming vragen of dat wel kan en mag, hè, wat logisch is.
0: Ja.
1: Nou, en dat vond ze eigenlijk een hartstikke leuk idee. En ja, het moment dat wij haar naam gingen gebruiken, zaten we eigenlijk binnen 2 weken helemaal vol. En dat doet toch wel heel veel met en met mij. Maar blijkbaar dus ook met clubs, met trainers, met ouders.
0: Ja, dat trekt dus gewoon mensen. Gewoon het feit dat het dan haar naam is die eraan verbonden is.
1: Ja, nee, zeker. Ja, dat doet wel heel veel blijkbaar met die meiden. Had ik ook niet verwacht dat ze zo populair is en was. Maar ja, blijkbaar is dat wel een feit.
0: Ja, en dit jaar doen dus 4 verschillende landen mee met wel 700 voetballende meiden. Dat is dus groot. Hoe zit het in elkaar?
1: Nou, we beginnen morgenochtend om 8:30. De eerste teams die zullen zich hier rond 7:45 melden. Ja, en die komen uit heel Nederland, Duitsland, België. Die komen uit alle windhoeken. En die zullen zich hier melden. Om 8:30 trappen we af. Dan hebben wij een over het algemeen heel strak georganiseerd toernooi, waarin wedstrijden 20 minuten duren. De jongste jeugd, de meisjes onder 8... tot en met de meisjes onder 15 spelen morgenochtend. En dan hebben we morgenmiddag een andere categorie van de meisjes onder 15 en de meisjes onder 17. Die tot een uur of 7 morgenavond hun kunsten gaan vertonen op de Lange Weide in Maasdam. Dus ja, dat is weer een geweldig spektakel. En zeker voor de regio en voor de Hoekse Waard, denk ik ook een
0: uniek
1: evenement.
0: Dat zet jullie goed op de kaart.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: En,
1: ja,
0: en komen daar veel mensen op af?
1: Ja, we verwachten zo tussen de 2.500 en de 3.000 mensen gedurende de dag hier op ons sportcomplex.
0: Nou, dat is prachtig natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: En Esme, die zit natuurlijk die is aan het trainen voor de Champions League. Denk je dat ze dit ook volgt, toch nog? Want ja, het is de naamgever ervan.
1: Ja, nee, zeker volgt ze het. Ja, en ze is er super trots op. Ik bedoel, Esme die spreekt zich daar niet altijd heel erg in uit. Maar wij weten dat ze enorm trots is. Haar ouders, haar oom, een fervent supporter van Esme, die zijn er ook ieder jaar bij. En die geven ook altijd weer aan hoe trots ze is. Ze delen foto's met haar en dat doet er gewoon heel erg veel. Dus dat is mooi dat we die feedback in ieder geval terugkrijgen vanuit Barcelona.
0: Het is liefde van beide kanten wat dat betreft. Dus
1: nee,
0: dat is
1: absoluut.
0: Prachtig.
1: Dat is zeker waar. Ja.
0: Hoe kunnen mensen morgen komen? Kost het geld? Vanaf hoe laat kunnen ze het terrein op?
1: Nou, het terrein is vanaf 7:45 geopend. Het kost geen geld. Iedereen is welkom. We willen het ook laagdrempelig houden voor de inwoners van de Hoekse Waard. Ook voor iedereen die belangstelling heeft. Dus kom lekker kijken. Entree is gratis. De horeca is gevuld. We hebben een show van wereldkampioen freestyle voetbal Jasmijn Jansen. Tussen 10:30 en 13:30. We verloten 2 gesigneerde shirts van Esme Brugts. Daar kunnen mensen loodjes voor kopen.
0: Nou.
1: Dit komt weer ten goede aan onze jeugdopleiding. Dus ja, het is gewoon een fantastisch leuke dag voor iedereen.
0: Komt tot
1: zien. Ik zou zeggen, kom vooral naar Maasdam.
0: Hartstikke mooi. Edwin van Kooten, dankjewel. Ja. Veel plezier en succes morgen.
1: Graag gedaan, dankjewel. Bring it.
0: De hoofdpunten komen eraan. Zometeen om 12:30. En natuurlijk het weer met Sjoe Gernert. Eerst deze van Will Smith. Get in jiggy with it.

0: Sheryl Cole was dat. En Fight for This Love moet je natuurlijk altijd doen. Oh, ja. Verkeersinformatie, dat wilde ik eventjes doen. Op de A15 Europort richting Rotterdam tussen Rozenburg en de havens. 4100, 5200. Daar 7 minuten vertraging. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. Daar is een ongeval gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En daar sta je nu wel bijna een half uur in. En de N59 Gellegatsplein richting Zierikzee. Daar was eerder een wagen geschaard. Nu is het tussen Hellegatsplein en Den Bommel nog 3 minuten vertraging door een auto met pech. Dan Jules Gernard, goedemiddag.
1: Erik, goedemiddag. Hallo.
0: Nou, vanmorgen waren er flink wat buien nog, koud en weet ik wat. Ik zie nu een klein zonnetje hier in het Lloydkwartier in Rotterdam doorbreken. Betekent dat goede berichten voor de rest van de dag?
1: Nou, deels natuurlijk. Inderdaad, van het westen uit begint de zon weer een beetje door te breken. De eerste grote cluster met buien is nu aan het doortrekken naar het oosten van het land. Er vallen land in, daar is nog wel een paar buien. Er zijn ook wel redelijk wat geweest, inderdaad, wat je zegt. Met een paar windvlagen tot aan de windkracht 6, een beetje zo rond 10 uur vooral. Maar er was ook geen drama. Maar toch redelijk wat regen. 3,5 voor Rotterdam Vliegveld. 5 ook voor Hardingsveld. En 6 voor Strijen. Daar komt ook nog wel wat bij, want het is dus een echte wisselvallige dag. Of een onbestendige dag, zo je wilt, met onstabiele lucht. De wolken willen makkelijk opbollen. En er komen dus wel opklaringen bij, maar gaandeweg de middag. En ook al een stuk van de avond is er toch wel kans op een paar lokale en relatief kortdurende buien. Maar daarbij is ook kans op onweer en ook op hagel. Het risico van zware windstoten bij ons is niet zo groot, maar het is vooral ook koud. Met nu een graad of 9. Een beetje bibberen allemaal met het vochtige weer. En de maximumtemperatuur is ook maar 12 graden. Op de meeste plaatsen 12 of 13. En de wind is naar meest matig boven land, windkracht 3. Aan zee vrij kracht tot soms krachtig, windkracht 5 tot 6. En de wind waait uit west tot zuidwest vandaag.
0: En dan de komende dagen, wat kunnen we nog verwachten?
1: Ja, nog een koude periode. Het is echt niet zo geweldig allemaal wat dat betreft. Want ook morgen en vrijdag is maar 12 of 13 graden. Maximaal hebben we het dan over. En vanavond dan is er landinwaarts wel ruimte voor brede opklaringen. Ook vannacht deels nog wel, maar van zee komen ook alweer verse buien aan. Dus ook vannacht is er kans op wat regen. Klein kansje op onweer nog, maar die kans is toch wel vrij klein. En dan gaan we morgen op pad met eerste toch weer vrij veel bewolking. Met op de meeste plaatsen af en toe regen. Tot in het begin van de middag, denk ik, een enkele flinke bui kan weer, maar de onweerskans is klein. En dan gaandeweg de middag, dan komen er opklaringen uit het noorden met een matige noordwestenwind. En dan komt er ook een zonnetje bij, dus morgenmiddag zal het later wat beter worden. En vrijdag is nog een beetje kouder en een beetje onbestendige dag met een noordwestenwind. Begint droog, later zijn er weer een paar flinke buien. Maar in het weekend blijft het op de enkele bui nou droog. Met wat meer zon, niet zoveel wind ook trouwens, maar de temperatuur gaat maar per dag iets omhoog. Zaterdag kun je denken aan een graad of 14 maximaal. En zondag aan een graad of 15. En pas in de loop van de volgende week gaat de temperatuur belangrijk omhoog.
0: Nou, dat is mooie berichten voor later. Dankjewel voor dit moment, Jules Gernard.
1: Ja.
0: Je luistert naar Radio Rijnmond. Het programma Lunchbreak. En de hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag. Bij een controle bij een bedrijf in Schravendeel in de Hoekse Waard zijn 151.000 illegale vapes en 50.000 illegale nicotinezakjes aangetroffen. Het gaat om 3 zeecontainers die vol stonden met illegale spullen. Daarnaast zijn er bij het bedrijf ook nog een taser gevonden. Al die illegale spullen zijn op kosten van de ondernemer vernietigd. Vanwege de rellen gisteravond bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Geen van de 3 komt uit Loosdrecht zelf. Er kwamen honderden mensen op af op een betoging bij de noodopvang, waar die dag de eerste 15 asielzoekers waren aangekomen. Halverwege de avond gooiden relschoppers vuurwerk en fakkels naar het pand, waardoor een felle brand in de struiken ontstond. En diergaarde Beekse Bergen in Brabant is dicht. Er is namelijk een cheetah ontsnapt. En het safaripark houdt de deuren gesloten tot het roofdier weer terug is in het verblijf. Nou, volgens een woordvoerder van het park is er geen sprake van een onveilige situatie. De verzorger kwam er namelijk vanmorgen vroeg al achter, voor openingstijd, dat er dus een cheetah miste uit het verblijf. En daarom is besloten het park niet te openen. Het park blijft dicht tot het cheetah is gevangen, zegt de woordvoerder. Het ontsnapte dier is inmiddels gesignaleerd. Het ligt buiten haar verblijf in een stuk bosachtig gebied. En daar ligt ze lekker te chillen. Ze zit binnen het park, Dus ook voor de omgeving is het niet gevaarlijk. Ja, de Beekse Bergen weet precies dus waar ze zit. Het dierenarts is nu in het park om te wachten op het juiste moment om de cheetah te verdoven met een verdovingspistool.
0: Oké, nou, dan gaat hij nog gezellig even een downertje tegemoet. En daarna is hij weer terug in zijn, in zijn oude omgeving, denk ik. Hè?
2: Gewoon even lekker chillen tussen de boompjes. Lekker, waarom ook niet? Ja, het is alleen vervelend als je voor vandaag net een schoolreisje bijvoorbeeld had gepland.
0: Dat dacht ik dus ook. Stel je maar voor dat je dat hebt bedacht. Ja. Dan sta je daar. En dan? Nou ja, hopelijk is er in de omgeving wat anders. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Summer komt eraan, maar eerst Beyoncé en Jay-Z.
3: Radio met een grote R.

0: Crazy in Love. Ja, gekmakend. Beyoncé en Jay-Z, die zongen erover. En het past eigenlijk ook wel goed bij het volgende onderwerp natuurlijk. Ja, heel veel plaatjes passen erbij.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij de liefde die in Copa Air-toestel werd bedreven in de eerste klasse... Door twee mensen die elkaar eigenlijk niet kenden. Peter Strooi en Leo, No More Fear of Flying van Gary Brooker. Peter Strooi heeft ook nog I'm Mandy, Fly Me van 10cc... want die Mandy die wil graag naar grote hoogtes gebracht worden. En Fly Too High van Janice Ian. Peter van der Wulp en Luc, als je seks hebt in een vliegtuig... dan word je lid van de Mile High Club, oftewel 8 Miles High... The Golden Earring of the Birds. Leo, Flying High Again, Ozzy Osbourne. Pete, Paul McCartney in the Wings en Hi, Hi, Hi. Peter van die Kings of Leon, Sex on Fire en In Karma met Sex on a Plane. Er zijn daadwerkelijk altijd weer nummers die er helemaal bij passen. Monique, Dirty Old Man van The Three Degrees. Hij was in de 50. En Unfaithful van Rihanna, want zijn vrouw, die was er niet bij. Hans, Peter en Karin, Shame and Scandal in the Family, Sean Elliott en Trini Lopez. Dick met Prince, I Wanna Be Your Lover. Love Ain't For Keeping van The Who. Ja, dat is een wijze les, Alex. Dank je wel. Phil, The Drifters en Kissing in the Back Row of the Movies. Ruud, Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. Lenny Kravitz met Sex of Queen met Somebody to Love. Of Golden Earring met One Shot Away from Paradise. Ria, Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Want oma en kleindochter, die hebben ze aangegeven. Leti, Lily Allen en het grafische Fuck You. Olaf, Yeti, Love is in the Air, John Paul John. En Brenda met Phil Collins in the Air Tonight. Heb jij er nog één toe te voegen aan deze toch al briljante opsomming? Doe dat via de Rijnmond app. Druk op App ons. En voordat ik een keuze ga maken, spreek ik eerst nog met de maker van de documentaire over pretpark Rivoli, Henny van der Most. Je weet dat zijn organisatie failliet is inmiddels. Er is een documentaire over hem gemaakt in de periode daarnaartoe. Ook nog Somber met Undressed voor die tijd. You

0: 50 en zimmer in. Somber en Undressed hoorde je op Radio Rijnmond. Ondernemer Henny van der Most die bouwde 10 jaar lang aan zijn levenswerk. Een pretpark van tweedehands materialen op de resten van een oude afvalverbrandingscentrale in Rotterdam-Zuid. Dat liep stuk en inmiddels is het park verkocht en is zijn Rivoli failliet. Regisseur Max Ploeg volgde van der Most 1,5 jaar lang en legde het proces met veel ups en downs vast. De documentaire is vanaf morgen te bekijken op TV Rijnmond. Max, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Je bent gevraagd om die documentaire te maken. Hè? Wat voor idee had jij toen je ermee begon over de documentaire die je ging maken?
1: Klopt, de producent die had het idee opgevat om een film te maken over Henny. Dus die vroegen mij eigenlijk, kun jij een tijdje achter Henny aanlopen met je camera? En kijken wat hij zoal doet. En ik was natuurlijk wel bekend met zijn werk, want als kind ben ik veel bij Speelstad Oranje geweest. Dus zodoende wist ik wel ongeveer wat hij deed. Maar eigenlijk het hele proces meegemaakt inderdaad.
0: Ja, je hebt echt met hem meegelopen. Je bent in zijn park geweest, ja. Ook bij hem thuis. We zien een zwoegende Henny die probeert alles rond te breien. Maar de problemen die stapelen zich op. Ik vond het echt bijzonder dat je als een soort fly on the wall mee kon kijken. Hè? Was dat ook echt zo?
1: Ja, hij liet me eigenlijk overal bij zijn. Dus we hebben in totaal bijna 50 uur aan materiaal gefilmd. En eigenlijk niks hoefde buiten de film te blijven. Dus hij zei, breng maar gewoon in beeld zoals het is. En dan zie je vanzelf hoe ik werk.
0: Nou, dat is eigenlijk every documentairemaker's dream, zal ik maar zeggen,
1: ja,
0: toch?
1: Inderdaad, ja, echt een waanzinnig. We zijn zo'n waanzinnige man, maar ook een waanzinnig personage voor in een film.
0: Ja, we zien ook Henny thuis, hè, waar hij echt letterlijk wordt verzorgd door 2 vrouwen. Woont hij daarmee samen of zijn ze bij hem in dienst?
1: Ja, dat zijn Pari en Janine, die wonen bij hem in. Dus dat zijn 2 Thaise vrouwen. Die heeft hij eigenlijk via. Dus hij gaat wel eens naar een Thaise massagesalon in Zutphen. En zodoende kwam dat een keer te sprake dat die man van de massagesalon vroeg, goh Henny, zoek jij niet nog eens wat hulp aan huis? En zo zijn die vrouwen vanuit Thailand naar Nederland gekomen. En die wonen bij hem en die doen de boodschappen. En ze masseren hem ook. Ja. Dus dat zie je ook in de film.
0: Complete verzorging. Daar zie je ook echt een andere kant van Henny. Hè? Want daar zien we de zakenman die er niet echt was, ook voor zijn dochter.
1: Hij heeft inderdaad in de film ook een gesprek met Rosalie. Dat is een van zijn 3 dochters. En daaruit blijkt inderdaad wel een beetje wat hij ook heeft moeten laten voor zijn werk eigenlijk. Want hij zegt dan, ja, ik ben eigenlijk elke dag bezig. Dus in het weekend, zondagavond, het stopt eigenlijk nooit. Dus veel thuis was hij niet inderdaad.
0: Nee, het is in veel opzichten eigenlijk een drama wat we zien. Hè? Vandaag is ook bekend geworden dat Rivoli ook echt failliet is. Als jij daar nu achteraf naar kijkt, wat doet dat jou?
1: Ja, ik vind het heel verdrietig. En het is niet eens alleen Rivoli, het is eigenlijk zijn hele imperium. Dus het gaat dan ook over zijn andere bedrijven en misschien zelfs zijn huis. Dus ja, dat is echt is heel slecht nieuws.
0: Ja, want hij had er 40 tot 50 miljoen, geloof ik, ingestoken van al zijn andere bedrijven.
1: Klopt.
0: Zijn eigen kapitaal. Ja. Dus dit is einde van de Henny van der Most zoals we die kennen.
1: Ja, inderdaad. Ja. We moeten nog zien hoe het allemaal loopt, want het nieuws is echt net bekend geworden. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er nu eigenlijk gaat gebeuren.
0: Ja, je maakte die documentaire toen het helemaal in ontwikkeling was. Hè? En eigenlijk zijn de meest definitieve ontwikkelingen daarna plaatsgevonden. Vond je dat ook lastig als documentaire maken? Want je moet op een bepaald moment een punt maken natuurlijk.
1: Klopt, ja. Als de film stopt, dan gaat het leven gewoon door.
0: Ja, dat is...
1: En dat is maar goed ook, weet je. Want je kan in principe tot in het oneindige blijven filmen. Want ik weet zeker, als we nu hadden gefilmd, dan had er nog een goede scène ingezeten. Als we over 1 jaar hadden gefilmd, was er vast ook nog wat te filmen. Dus ja, dat is altijd natuurlijk een lastig punt om te stoppen. Maar goed, het is toch wel een rond verhaal geworden. En ik denk dat je ook wel wat ziet van de glorietijden van de bouw. Want toen we daar begonnen was het nog volop in aanbouw. En hebben heel veel mensen met heel veel passie en enthousiasme en plezier eigenlijk aan de bouw van het park gewerkt.
0: En dat zie je,
1: dus dat zie je wel
0: ook
1: in de film.
0: Ja, absoluut. Ja. Je ziet inderdaad de passie van Henny en zijn kornuiten, kun je wel stellen. Morgen te zien op TV Rijnmond en dan ook op de website bij ons.
1: Ja, zeker. Dan kun je tot in het oneindige terugkijken.
0: Nou, ga dat zeker doen. Dankjewel, Max.
1: Ja, jij heel erg bedankt.
0: Zometeen de lunchplaat. Nu eerst Alan Clark en een verhaal. Gesprek tussen vader en vriend.

0: gesprek tussen vader en vriend, maar de vader die ook vriend is. Daar gaat het eigenlijk over. In dit prachtige nummer van Alan Clark. Lekker luisteren naar muziek uit de jaren 80, 90 en nu op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En ik maak er een keuze uit al die oplossingen die ontzettend leuk waren allemaal. Allemaal heel grappig over dat stelletje dat in de lucht de liefde bedreef. Ja, en daar is één plaat die het ook wat dat betreft perfect beschrijft. Jean-Paul Jong, Olaf en Betty kozen hem, Olaf en Yeti. Love is in the air.

0: Jean-Paul Jong, Love is in the Air op Radio Rijnmond. Dankjewel voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen mag je meedoen voor een lunchback.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Festival.nl.
1: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
2: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik de Australisch Nieuw-Zeelandse rockband Crowded House. En die zingen over een lekker toetje. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
19: Goedemiddag. Bij een controle in de Hoekse Waard is een partij van meer dan 150.000 illegale vapes gevonden. Die zaten in 3 zeecontainers bij een bedrijf in Schavendeel. Daarnaast lagen er ook nog bijna 50.000 doosjes met nicotinezakjes en die zijn ook illegaal. De producten zijn in beslag genomen en zijn op kosten van de ondernemer vernietigd. Bij de controle is ook nog een stroomstootwapen in beslag genomen. Een van de schuldeisers van het half afgebouwde pretpark Rivoli in Rotterdam heeft beslag gelegd op de persoonlijke bezittingen van ondernemer Henne van der Most. Het gaat onder meer om het huis en andere bezittingen, zoals het terrein van Speelstad Oranje in Drenthe. Vandaag werd bekend dat Speelstad Rotterdam, het bedrijf achter Rivoli, failliet is verklaard. Een schuldeiser krijgt nog 11,5 miljoen euro van Van der Most. Onlangs werd de inboedel van Rivoli geveld, maar dat leverde slechts 6,5 miljoen op. Justitie heeft de aangifte geseponeerd. Die zijn gedaan naar aanleiding van een afbeelding die in augustus vorig jaar door PVV-leider Geert Wilders op sociale media is geplaatst. Op die afbeelding waren 2 vrouwengezichten te zien. Links een jonge vrouw met lang blond haar die vriendelijk kijkt en rechts een onvriendelijk kijkende oudere vrouw met een hoofddoek. Justitie heeft besloten niets te doen met de aangifte omdat niet genoeg aanknopingspunten ziet dat de uiting de strekking heeft een groep mensen te beledigen dan wel aan te zetten tot haat. Volgens justitie is de afbeelding op meerdere manieren uit te leggen. Naast de aangifte kreeg de politie antidiscriminatiebureaus en meldt online discriminatie 16.000 meldingen over de afbeelding. Voor de 5e dag op rij hebben activisten van Geef Tegengas de havenspoorlijn geblokkeerd ter hoogte van Pernis. 4 van hen die hebben zich aan het spoor weten vast te ketenen. 2 anderen die dat ook wilden doen zouden inmiddels al zijn opgepakt. De demonstraties zijn gericht tegen de haven Rotterdam, dat een rol zou spelen bij wapenleveranties en daarmee ook mensenrechten schendingen. De eerste actie was afgelopen zaterdag. Sindsdien is elke dag wel de havenspoorlijn geblokkeerd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is onstuimig met flinke buien. Er kan onweer bij zitten. Vanmiddag opklaringen, maar de kans op onweer en hagel blijft bestaan. Het is vandaag 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Dankjewel, Dave. Er zijn files op de A16 Rotterdam richting Breda tussen het knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum, daar 2 minuutjes. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 minuten vertraging. A20 ook Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk, daar 5 minuten. En de A27, daar een lange file, in ieder geval daar sta je lang in. Gorkum richting Utrecht tussen Noordeloos en Hagestein, 1/2 uur vertraging. Er is daar een ongeval gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Tijd voor wat leukers.
0: Hop, zing, win.
18: Jij kan namelijk een lunchbag winnen als je gewoon even gaat meezingen. En je hebt ook nog de belofte van een mogelijke weekprijs. Morgen, overmorgen gaat hij eruit. En je bent met 4 mensen dit keer, want Hemelvaartsdag doen we niet ons spelletje om te loten om een lunch voor 2 personen hier in een restaurant in de buurt. En de maandprijs die gaat er op de laatste vrijdag van de maand hier in Afslag Rijnmond uit. En dat is een dagje outdoorcentrum. Voor €400 kun je stuk slaan met z'n tienen en dan kun je ook nog lekker eten daarbij. Ja, en het liedje, dat is heel makkelijk eigenlijk, zeg ik. Want de oplossing die zit eigenlijk al in de vraag. Daar komt-ie.

0: En nu jij, graag via een spraakbericht. Via de Rijnmond-app, druk op App ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak. Erik Lemmers.
15: Radio met een grote R.

0: Crowded House. Chocolate cake. Ja, favoriet dessertje, toch? De band is opgericht onder de naam The Mullanes voordat ze verhuisden naar Los Angeles om daar hun debuutalbum op te nemen. Ze tekenden bij het populaire Capitol Records en die wilden dat de band zijn naam veranderde. Zo ontstond dus Crowded House. De naam verwijst naar het gebrek aan ruimte in het Hollywood Hills House, waar de band verbleef om hun debuutalbum op te nemen. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Zometeen nog weer heerlijke andere muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En Meerte Piek, die zit tegenover mij, die heeft alle gesprekjes geregeld en alle teksten geschreven. Zometeen gaan we praten met Caroline Wimmers, hè?
1: Ja, zeker. Ze heeft weer veel te vertellen. En we blijven ook nog eventjes in die aardappelbergen hangen, waar ze het vorige week ook al over had. Want je kan natuurlijk genoeg recepten ermee maken. Gepofte aardappels, lekker knapperig gebakken. Maar goed, we hadden het vorige week ook over die speciale ovenschotel die ze voor mij had bedacht. Weet je dat nog?
0: Ja, ze had speciaal voor jou iets bedacht. Lekker goedkoop en makkelijk te maken, dacht ik. Zoiets.
1: Precies. En natuurlijk ook lekker gezond. Nou, dat receptje, dat gaat ze zo vertellen.
0: Oeh, we zijn heel benieuwd, want daar hebben we allemaal natuurlijk ons voordeel bij wat dat betreft. En het gaat er allemaal om die aardappelberg. Die enorme oogst van vorig seizoen, om die een beetje weg te eten. Daar moeten we eigenlijk allemaal een beetje mee helpen wat dat betreft. Want het is gezond, heeft ze vorige keer uitgelegd. Maar ook hartstikke lekker natuurlijk. Ben jij een aardappeleter?
1: Ik ben wel een aardappeleter, ja. Gewoon en ook zoet. Ik eet de laatste tijd wel wat meer zoet. Maar goed, ze legde natuurlijk vorige week ook uit dat daar eigenlijk niet zo superveel verschil in zit.
0: Nee.
1: Maar toevallig gisteren nog, dus.
0: Nou, kijk aan. Dus aan jou is het goed besteed. We gaan het zo horen van de huismanager. En je kan ook meezingen. En dat is met ons spelletje. Daar kun je ook nog wat leuks mee verdienen. Dus echt goede reden om even op te letten.
2: Hop, zing, win.
0: Ja, het is een nummer van een band uit die in de jaren 70 vooral heel erg populair was in de wereld. En eigenlijk is het heel makkelijk, want je hoort de oplossing al. Het enige is wat jij hoeft te doen, is hem eigenlijk op repeat te gooien, maar dan wel even met je eigen stemgeluid te laten horen hoe dat moet klinken. Dit is het nummer.
3: I said

0: zou jij het weten, Mieke? Mieke?
1: Hoe kom je daar nou weer bij?
0: Ik weet het niet, ik heb wat met naam.
1: Nou, ik zou het wel weten, ja. Is het op zich best makkelijk, toch?
0: Ja, toch. Gewoon even een spraakberichtje inspreken of inzingen vooral. Het liefst, je mag hem ook gewoon intikken, maar je moet hem uiteindelijk in de uitzending kunnen zingen. En gebruik daarvoor de Rijnmond-app. Druk op app ons. Zometeen ook nog lekkere muziek. Ja, ik moet nog even vertellen wat de prijzen zijn natuurlijk. Dat is een lunchbag. Een lunch voor twee, maak je kans op. En een dagje outdoor centrum. Dat is ook hartstikke leuk. Kan je alle activiteiten gaan doen voor €400 met z'n tienen tegelijk. Sommieux gaan we zo voor je draaien. Maar eerst is hier Evelyn Thomas.
2: Je luistert naar Radio Rijnmond met Erik op lunchbreak.
3: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Tonight, Somje was dat op Radio Rijnmond. Mooie band, goede band met heerlijke nummers die we graag draaien hier op Radio Rijnmond. Wat we ook graag doen.
1: Hop, zing, win.
0: Is zelf natuurlijk een beetje zingen. En Annemarie, jij bent volgens mij een echte zinger, of niet? Een meezinger. Hallo, Annemarie. Zit ik nou nog goed? Hebben we nog verbinding met Annemarie Meerte?
2: Hey. Ze heet Annemieke.
0: Oh, Annemieke. Oh, Annemieke. Nee, ze is er niet.
2: Ze is er niet.
0: Nee, ja, jij zit te lachen om mijn chronische namengebrek.
2: Ja.
0: Maar ze is er gewoon
2: opgehangen.
0: Even niet. Ze heeft opgehangen van de weeromstuit. Of misschien hebben wij dat wel gedaan, dus we gaan er toch even bellen weer.
2: Kijk, daar is ze weer.
0: Hallo Annemieke.
2: Annemieke.
3: Hallo Erik.
0: Wat gebeurde er nou?
3: Ja, het ging net niet helemaal goed. Nee, maar nu ben ik er weer.
0: Oké. Waar ben je?
3: Ik ben nu bij mijn dochter in huis. Ik heb net boodschappen gedaan.
0: Oké. En waar woont je dochter?
3: In Vlaardingen. Ik woon zelf ook in Vlaardingen.
0: Oké. Allebei dus uit Vlaardingen. Lekker boodschappen gedaan. En nu eventjes lunchen bij je dochter? Of,
3: Juist, dat klopt. Juist. We hebben broodjes gehaald. Dus meestal op woensdag eten we dan eventjes hier tussen de middag.
0: Even gezellig met z'n tweetjes. En wat zit er op de bammetjes?
3: Het zijn meestal Italiaanse bollen. Dus er gaat een beetje kaas op, er gaat een beetje ham op. Soms nog een komkommertje. Lekkere dingen.
0: Juist, hou maar weer op, want ik krijg er trek van.
3: Je krijgt er honger van?
0: Ja, ik krijg er honger van. Nou, lekker hoor. Hey, en het Hemelvaartsweekend staat voor de deur. Ga je nog wat leuks doen?
3: Nou, we zijn met de tuin bezig. Die komt volgende week de hovenier. Dus er moeten ook nog een heleboel dingetjes gebeuren in de tuin. Dus we hebben nog genoeg werk zat.
0: Je gaat de tuin zomaar klaarmaken, wat dat betreft.
3: Ja.
0: Heb je mooie
3: en tegenwoordig
0: tuin?
3: Is het lastig om aan een hovenier te komen.
0: Nou.
3: Dus we hebben er nu eentje die goed is. Want de stenen moeten wel natuurlijk netjes liggen.
0: Ja.
3: En de tuin op zich, ja, die is mooi.
0: Ja, heb je een mooie tuin, grote tuin?
3: Ja,
0: dat moet bijna wel.
3: Het is mijn hobby.
0: Oh ja, nou precies, als je er een hovenier bij haalt, dan moet het wel groot zijn. Lekker hoor, dus dat wordt een hele mooie periode die eraan komt. En nu eerst even werken. Wees aardig voor de hovenier. Ja. Geef hem af en toe een kopje koffie en wat lekkers.
3: Ja.
0: Dan blijft hij vast.
3: Dat weten ze bij me. Dat is altijd vaste prik.
0: En nu eventjes lekker zingen. Wie weet win je dan wel die lunchbag. En wie weet win je ook wel de weekprijs. En dat is een lunch voor twee personen in een restaurant. En ook nog het outdoorcentrum zit in de pijplijn. Ik ga het eerst laten horen en dan mag jij gaan zingen.
3: Ja.
0: Annemieke,
3: okay.
0: Succes.
3: Ja. Dank je wel.

0: out. What a day, a year, a life it is. You know, well, you know, you had it coming to you.
1: No,
0: there's not a lot I can do.
1: Jo, je gaat maar lekker door,
0: dit
1: Annemieke.
0: Dit zijn de goede platen.
1: Dit zijn
0: de
1: lekkere platen.
0: Platen.
1: Dit zijn de platen van plezier, van Supertramp.
0: Dit zijn de platen nog van mijn jeugd.
1: Oh, echt? Ja? Nou, kan
0: ja,
1: me voorstellen.
0: Ja. Middelbare schooltijd, als u feestjes had, hij werd altijd gedraaid.
1: Ja, nou, helemaal goed. Ik ben blij dat we even hebben terug kunnen halen voor jou. En het levert je dus ook nog wat op. Die lunchback is voor jou. En ik zou zeker vrijdag weer blijven luisteren naar Radio Rijnmond. Want tussen de middag bellen we jou dan misschien wel. En als je opneemt, nou, dan heb jij een lunch voor twee personen te pakken.
0: Een lunch voor twee personen? Geen Feyenoord-sjaal meer, want er zijn mijn man een plezier mee.
1: Joh, die Feyenoord-sjaal, nee, ja, die is eventjes in het stof nou.
0: Die is vorige week weer.
1: Ja, dat was vorige week. Dus je bent niet tevreden.
0: Jawel. Maar dan heeft mijn man ook nog een lolletje.
1: Ja, nou ja, je man krijgt een lolletje, want je kan met hem gaan lunchen misschien wel. Toch?
0: Oké.
1: Moet hij maar een leuk gezicht opzetten. Ja, toch?
0: Ja, maar ja, je weet niet wat voor Feyenoorder ik hier thuis heb zitten. Dat is er echt eentje. Dat is echt een diehard.
1: Nou, weet je, laat hem lekker luisteren. Want die kaartjes die komen ook nog wel weer een keer terug de komende maanden. En dan is er ook weer een sjaal te winnen. Of in de zomer wordt het wel een vlag.
0: Ja, nee hoor, hartstikke leuk. Ik ben er al helemaal blij mee.
1: Annemieke is blij en daar gaat het om. Waardeer. Ik ga dit plaatje voor jou draaien. En voor die mopperende Feyenoorder van je. Supertramp.
0: Oké, dankjewel Erik.
1: Leuk dat je meedeed.
0: En bedankt.
1: Doei.
0: Dankjewel.

0: Mooi, hè?
1: Om weer terug te horen hier op Radio Rijnmond. Dreamer was dat. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar het programma Lunchbreak. En eerst maar eens even een kijkje op de wegen doen. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg, 6 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, daar 6 minuten. De A27 Breda richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en het industriegebied Averlingen, daar ruim een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, daar sta je weer 6 minuten in de file. Je luistert naar Lunchbreak en het weer, dat neem ik nog even met je door. Na de buien van vanochtend is er ook vanmiddag weer wisselvallig weer. Soms flinke opklaringen en enkele buien. En daarbij kan verspreid ook onweer en hagel voorkomen. Dus alles komt voorbij. Er staat een zuidwestenwindkracht 3 tot 6 en het wordt een graad of 13. Vanavond is het ook nog buiig, vannacht koud met 6 graden. En morgen vooral in de ochtend flinke buien. Daarna trekken die in de middag naar het zuiden weg. En daarna worden dus opklaringen verwacht en dan wordt het wat droger. Het wordt ook morgen niet warmer dan 13 graden. En tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijg je met Aris van Meteren. Hallo Aris.
2: Goedemiddag. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van meer dan 150.000 illegale vapes in Schravendeel. De vapes zaten in 3 zeecontainers bij een bedrijf in het dorp in de Hoekse Waard. Ook vond de politie nog bijna 50.000 doosjes met nicotinezakjes, ook illegaal. De rookspullen zijn in beslag genomen en op kosten van de ondernemer vernietigd. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Wat blijkt, ze zitten in het buitenland en voor studiefinancieren Duo zijn ze daardoor onbereikbaar. Oorzaak is een gat in de wet. Als je 5 jaar lang niet gevonden wordt door Duo in het buitenland, dan vervalt je schuld. Het kabinet wil oud-studenten verplichten om hun contactgegevens door te geven aan Duo. En ook wil het kabinet de verjaringstermijn verlengen van 5 naar 10 jaar.
1: Ja, 5 jaar zou nog een optie kunnen zijn. Als je toch met een schuld van 60.000 euro zit.
2: Even naar de horizon.
1: Digital Nomad.
2: Ja.
1: In Brazilië of zo.
2: Ja, maar dan dus geen sporen nalaten. Want anders ben je natuurlijk alsnog te vinden.
1: Ja, dat is ook weer zo.
2: En het viel te verwachten, maar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft belangstelling voor de wasbeerhooligan die het in Dordrecht had voorzien op het afval van een winkelcentrum. Het dier was begin deze week aan het vroeten in karren met afval. Het winkelcentrum vond dat niet leuk en haalde er een ongediertebestrijder bij. Die had heel veel moeite om het dier te vangen en dat liep voor de wasbeer uiteindelijk ook niet goed af. De dood van het dier leidde tot ophef en politieke vragen in de Dordtse gemeenteraad. En dus is het een dood dier met een verhaal geworden, zegt het Natuurhistorisch Museum. En daar bestaat natuurlijk een hele expositie van in dat museum.
1: Immer uit dijen expositie.
2: Daar hoort hij bij, ja.
1: Daar hoort hij zeker bij, ja. Dankjewel, Aris.
2: Asje.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Miles Smith hoor je zomaar eerst de Blow Monkeys.
3: Radio met een grote R.

0: Blow Monkeys. We hadden net al Crowded House, die uit Nieuw-Zeeland, Australië kwamen. Die naar Los Angeles zijn gegaan. Deze Blow Monkeys komen uit Londen, maar ze hebben een tijdje in Australië doorgebracht. En toen zijn ze weer teruggegaan en toen hebben ze de band opgericht. En ja, toen hebben ze heel veel hits in ons gehad, waaronder deze. Dus You Know It Doesn't Have To Be. In de jaren 80 en in 1990 gingen ze weer uit elkaar. Meertje, wat ga jij eigenlijk doen morgen met Hemelvaartsdag?
1: Ik ga lekker lunchen met mijn ouders bij de machinist. Hier toevallig in het Loodkwartier, dus dat is lekker dichtbij.
0: Leuk.
1: En ja. Daarna ga ik naar een vriendinnetje die ik al heel lang niet meer heb gezien. Even bijpraten.
0: Ja, daar is het perfect voor zo'n dag. Ik ga naar een vriendin in Weesp. En dan gaan we lekker wandelen en daarna lekker eten en wat drinken. Maar je kan morgen ook in al die momenten eigenlijk, terwijl je onderweg bent van de ene naar de andere plek, heel goed Radio Rijnmond erbij aanhouden. Want we draaien morgen de Hemelse Helden. Dat doen we altijd op Hemelvaartsdag. En dan draaien we ze 2-2. Dat zijn dus overleden artiesten. Nou ja, je weet dat dat songboek immer groter wordt. Dat is nou eenmaal het lot van elke zanger. Dus zeker de moeite waard om naar te luisteren.
1: Ja, zeker. Tussen 9 en 6.
0: Tussen 9 en 6 hier op Radio Rijnmond. Dus je hoeft ons niet te missen. Gewoon lekker aanzetten, die non-stop muziek. Maar voor zometeen heb ik ook nog huismanager Caroline Wimmers voor je. Dan gaan we het hebben over een lievelingsmaaltijd van Caroline. Dat zijn namelijk aardappelen. En ze heeft voor jou een speciale recept nog klaar voor een overschotel. Hè?
1: Ja, ik moet hem nog maken, maar het klonk veelbelovend. Dus ze gaat het zo allemaal lekker uitleggen.
0: Daar willen we wel foto's van zien. Uiteindelijk moet hier een resultaat uitkomen.
1: Ja, precies.
0: Heel goed. Zometeen dus de huismanager. En ik heb nog een hele waslijst aan muziek klaar liggen voor je. Onder andere Treintje Oosterhuis en Christopher Cross. Die staan daarop. Maar eerst is het tijd voor Miles Smith.

0: Walk along, Treintje Oosterhuis.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Ze is al helemaal lekker aan het kokkerellen, onze Caroline Wimmers, de huismanager. En we blijven nog even tussen de aardappelen zitten. Dat is te zien, Caroline. Want je hebt een lekker en vooral gezond receptje met de aardappelen bedacht die ook de oogst weer een klein stukje moeten opmaken.
2: Ja, dat. Dus omdat die schotel weegt 1,5 kilo, dus ik praat even door. Ik heb een ovenschotel gemaakt van gehakt, prei en aardappelen. En dan kopen wij wel eens een blikje dingetje met aardappel anders. Hè? Oh, ja. En dat is niks te nadelen van dat merk, maar zo'n blikje kost dus gewoon €4. Inmiddels. En dat kun je namelijk zelf heel makkelijk zelf maken door koksroom te kopen. Daar ben je €1 kwijt. En daar doe je dus verse kruiden uit de tuin, want die heb je natuurlijk op je balkon. En je doet daar nog wat andere kruiden door die ik genoemd heb op de huismanager, op de site. Daar staat het recept. Kijk, en dan gaan we het nu live gieten. Oh. Mijn arm breekt bijna af, maar hier gaan we dan. Dan giet je dat er zo prachtig overheen.
0: Zo'n lekkere dikke derry, hè? Want je hebt een bord met...
2: Lekkere dikke derry.
0: Precies, die dekt dat hele aardappelschoteltje af.
2: Gelukkig. Ja, nou, ik ga hem nu neerzetten voordat ik hem laat vallen.
0: Ja.
2: Maar niet meer kopen, jongens. Voor een fractie van het geld kun je het zelf maken.
0: Nou, dit merk, ik vergeef je dat je de merknaam genoemd hebt, want het was niet echt reclame, denk ik.
2: Nee, want we doen alle aardappelen dus vandaag anders. Want we maken krokante aardappelen. En de blog heet ook, wij maken de aardappel. Nou dan, het recept dus van de koksroom met alle andere ingrediënten staat dus op www.dehuismanager.nl. Ik heb nog een klein dingetje. Als je gepofte aardappelen gaat maken op de barbecue of in de oven, ook dat recept staat er, dan zou je denken dat je een kruimige aardappel moet nemen.
0: Ja.
2: Fout. Oh. Nee, je moet een vastkokende aardappel nemen. Die gaat veel beter dan een kruimige aardappel. Dus dan hebben we dat ook gelijk weer uit de wereld.
0: Anders valt het uit elkaar als je het openmaakt.
2: Ja, dat wordt helemaal niks. Het wordt een papperige massa zoals puree. Oh, dat kan je dus niet lekker eten. Je wil het misschien ook loden doen met spekjes en ui en zo. Dat gaat helemaal niet lukken.
0: Okay.
2: En dan, hoe maak je de aller krokantste aardappelen? Dat willen we ook weten. Dus je wil ze bakken of je hebt een tray bake of je wil ze frituren. Dat is eerst, je gaat ze natuurlijk zelf snijden, hè, van een aardappel. Hè. Je snijdt zelf de aardappels of de stukjes of wat dan ook. Dan was je ze goed, dat het zetmeel eraf gaat. Je dept ze droog en dan kook je ze even voor. En daarna kan je ze bijvoorbeeld invriezen. En als je ze dan ontdooit, dan zijn voor de mensen die daarop moeten letten, dan piekt je suiker niet zo hoog.
0: Ah,
2: want het zetmeel, dat piekt. En als je ze, als je aardappelen opbakt, dus je kookt ze eerst, stop ze in de koelkast, laat ze afkoelen. Volgende dag bak je ze op. Als je ze dan in een zak schudt met een beetje maïzena, dan worden ze super krokant.
0: Wauw. Dus die maïzena die zorgt voor het korstje. En ja, de piek van de suiker. Ik heb daar met aardappelen inderdaad vaak last van.
2: Ja, weet ik. Daarom dacht ik noem het even.
0: Wat lief van je. Dat je zo aan me denkt. Ja, vind ik fantastisch. Ja. Dank je.
2: Dus af laten koelen en opnieuw bakken.
0: En waar kunnen we dit allemaal teruglezen?
2: www.dehuismanager.nl. En dan bovenaan staat blog. En dan zorg ik elke week dat waar ik het over heb op de radio ook op de blog wordt vermeld.
0: En zoek haar ook op socials. Hè. Ze is overal aanwezig.
2: Ja, heb ik vandaag gedaan over het filmpje over de ovenschotel. Die ga ik vanavond, als die uit de oven komt, film ik nog even. En dan maak ik een filmpje in totaal hoe het allemaal moet.
0: Wij gaan als de wind naar de appelboer. Aardappelboer bedoel ik.
2: Ja.
0: Dankjewel,
2: steun de boeren. Koop aardappelen.
0: Zo is het.
2: Doei doei. Tot volgende week.
0: Christopher Cross, die doet het ook samen met mij. Ride Like the Wind.

Ride Like the Wind van Christopher Cross. Jij kan lekker verder luisteren zometeen de middag door met Sheryl Sampson, Douwe Bob, Earth, Wind & Fire, Dante Thomas, Hollywood Beyond. Morgen de Hemelse Helden tussen 9 en 7. Zelfs nog een uurtje extra overleden artiesten waar je nog eens van na kunt genieten. En ik heb nog voor jou Shakira met Zoo. Hele fijne middag.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
10: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
24: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
24: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
24: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Het is 2:00, goedemiddag. Ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Cyril Samson. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie heeft in Sliedrecht een drugslab ontmanteld op een bedrijventerrein in de Leliestraat. Op het moment van de inval waren 2 mensen bezig in het laboratorium en zij zijn aangehouden. Wat voor drugs er werden gemaakt en hoeveel drugs er lagen kan de politie nog niet zeggen. De drugs worden afgevoerd en vernietigd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft meer dan 150.000 illegale vapes gevonden in Schravendeel. De vapes zaten in 3 zeecontainers bij een bedrijf in het dorp in Hoekse Waard. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit viel op 6 mei binnen op aanvraag van de gemeente. Ook vonden de inspecteurs nog bijna 50.000 doosjes met nicotinezakjes en een taser. Daarnaast vond de inspectie nog een grote partij van ruim 66.000 vapes in een loods in Noord-Brabant. Ook die zijn in beslag genomen en op kosten van de ondernemer vernietigd. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Wat blijkt, ze zitten in het buitenland en voor studiefinancierer Duo zijn ze daardoor onbereikbaar. Oorzaak is een gat in de wet, zegt verslaggever Wilco Boom van de NOS.
0: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
28: Het kabinet wil oud-studenten verplichten om hun contactgegevens door te geven aan Duo. En ook wil het kabinet de verjaringstermijn verlengen van 5 naar 10 jaar. Het cruiseschip Hondius, dat in het nieuws is vanwege de uitbraak van het Hantavirus, zou mogelijk ook maandag kunnen arriveren in Rotterdam. Laat het bedrijf achter het cruiseschip weten. Eerder werd gesproken over zaterdag of zondag. Maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Waar het schip zal afmeren in Rotterdam is nog niet duidelijk. De 27 mensen die nu nog aan boord zijn, gaan dan in quarantaine. Op dit moment heeft geen van de opvarenden nog symptomen. Als het personeel van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een bui vallen, mogelijk met hagel en onweer. En vanmiddag is het een graad of 13. Vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt dan af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag klaart het op en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. 5 kilometer, 6 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De A20 Gouda Hoek van Holland. Omgekeerde richting dus tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. En de laatste de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 5 kilometer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, bij Vivere de Jager.
3: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
29: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
30: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
29: En voor de sta-opstoel van Toon.
31: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
29: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Medipoint.
29: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon
13: Kozijnen. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De middag door.
14: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Taobob, the world is our home. En hij trad op tijdens een bevrijdingsfestival. En keek eens om zich heen en zegt van, joh, wat een leuke cameraman. Hij zei van, ben jij vrijgezel? Vroeg hij aan Sander, zo bleek. En het was de eerste dag dat Sander werkte als cameraman op die locatie. Hij zei, nee, ik ben helemaal single. En Taobob dacht van, nou, weet je wat, daar ga ik verandering in brengen. Dus hij vroeg aan het publiek van, joh, is er iemand die op date wil met Sander? En er was wel een leuke dame die zei van, ja, maar dat wil ik wel. En ze zijn dan op date geweest en wellicht ook wel op nog eentje en nog eentje. Het was een heel gezellige middag al dus, Sander. En je hoorde ook nog net na het nieuws van 2 uur... What's the Color of Money van Hollywood Beyond. En daarmee zijn we begonnen aan de woensdageditie van de Middag Door hier bij Rijnmond. De allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Cool and Gang hoor je zometeen. Ook A Love Bizarre van Sheila E. Justin de Wild, zijn grote hit Cheerio. Maar eerst gaan we dansen met Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

Okay, ja, ik denk dat Cheerio toch wel de zomerhit van 2026 gaat worden. Met dank aan Justin de Wild. Ik luister naar de middag door hier bij Rijnmond. En ik heb weer een leuke tip voor je. Morgen is het Hemelvaartsdag. Misschien heb je nog geen plannen. En misschien vindt het wel leuk om naar Numansdorp te gaan. Want daar is het tijd voor It's Elvis Time. Dat is een hele dag in het teken van de muziek van de King of Rock'n'Roll. En ook alles wat een beetje met die tijd te maken heeft. Met de jaren 50 en 60. Dus denk aan rockabilly bands. En ook een barber is daar aan het werk. En deze dag wordt georganiseerd door de oudste fanclub van Elvis Presley. Bestaat volgend jaar 65 jaar. Dus misschien wel een leuk uitje voor jou in Numansdorp. Terug aan de muziek. Zometeen een heel mooi ingetogen songfestivalliedje. Ja, het hoeft niet allemaal dramatisch en met vuurwerk en dat soort dingen. Nocturne was een hele mooie kleine winnaar. Ook nogal wat bizar heb ik voor je van Sheila E. We schrijven pingpongen, tafeltennissen met Enrique Iglesias. Do you know?

De grootste hits uit de jaren 80, 90 en nu, die hoor je allemaal voorbij komen hier bij Rijnmond. En Joanna van Kool & The Gang was een enorme hit in 1983. We houden wel van hits hier bij Rijnmond. Je hoorde ook nog een 80s hit van Sheila E. A Love Bizarre. Met achter de knoppen, ja, natuurlijk mijn grote muzikale held Prince. En maar natuurlijk de recente muziek, die krijg je ook te horen door wat dames dit keer. Pink heb ik nog voor jou, zometeen al met Just Like A Pill. En daarna, oh, ik vind het zo'n geweldige artiest. Een van mijn favoriete hedendaagse artiesten. Ray met Where Is My Husband. Maar zoals gezegd, eerst naar Pink.

Het is een beetje een nieuwe versie, variatie op het nummer You Can't Hurry Love van The Supremes. Ook nog gedaan door Phil Collins. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer ontmoet ik de liefde? En ja, moeders zeiden het ook al in het nummer van The Supremes, You Can't Hurry Love. En ook de oma van Ray zegt het. Wees nou maar gewoon geduldig. Het komt vanzelf wel goed. Zometeen tijd voor het nieuws van 3 uur. En daarin heb ik nog heel veel fijne muziek meegenomen. Vanessa Paradis, Danny Vera, de Sugar Babes. En ook een heel fijn nummer van de Spice Girls. Graag tot zo.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen, contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die koor, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Cyril Samson. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De vijfde demonstratie op rij van Geef Tegengas op de havenspoorlijn in Rotterdam is vanmiddag al snel beëindigd. Waar de politie de 20 betogers de afgelopen dagen nog een uur of 4 de tijd gaf, grepen agenten vandaag veel eerder in. Reden zou een mogelijk gevaarlijke situatie op het spoor zijn.
18: Dat heeft te maken met de volksgezondheid. Er is de trein tot stilstand gekomen met gevaarlijke stoffen. Er komt nog een andere trein aan met gevaarlijke stoffen.
19: Engels,
18: dus mijn verzoek is. Dus dat betekent dat u een aanwijzing krijgt om de demonstratie elders voor te zetten. Dat zal op een andere locatie zijn. Ik ga u verzoeken dat als u daar vervolg aan geeft, dat u in ieder geval eerst achter het hek plaats nemen. En dan kunnen we daarna een andere locatie aanwijzen.
17: Geef Tegengas demonstreert al sinds vrijdag op het havenspoor. De actievoerders zeggen dat Nederland als doorvoerland een aandeel heeft in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor prostitutie verhogen. Sekswerkers moeten voortaan 21 zijn in plaats van 18. Het plan dateert al van 2009, maar er kwam steeds niks van terecht. D66, VVD en CDA willen het nu binnen 3 jaar gaan regelen. Het doel is om de seksbranche veiliger te maken. Minister Van Wil denkt ook na over een pooierverbod. Hij wil af van mensen die misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in ons land verblijvende sekswerkers. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft belangstelling voor de wasbeer die begin deze week in Dordrecht opdook tussen het afval van winkelcentrum Maasplaza. Medewerkers zagen het dier vroeten in karren met afval. Ze haalden er een ongedierte bestrijder bij en die doodde de wasbeer. Het nieuws leidde tot ophef op social media en ook politieke partijen in de gemeenteraad vragen zich af waarom het dier niet naar een opvang kon. En die ophef maakt nu weer dat het een dood dier is met een verhaal, zegt het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Het museum heeft daar een permanente tentoonstelling voor ingericht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en er kan een bui vallen, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag is het 13 graden. Vanavond en vannacht ook buien met onweer. Het koelt dan af naar een graad of 6. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag klaart het op. En de temperatuur komt dan net als vandaag uit op 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie staat flink wat files. Ik lees de files met vertragingen langer dan 10 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Moerdijkbrug 11. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 7. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam nog eens 7.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
19: Ja, ook bij Den Dreyen.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
21: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
22: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
23: Hey Remo!
24: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Hey, Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
31: Ik krijg een vakantiebroertje.
32: Huh?
31: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
32: Cool, wil ik ook.
33: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
30: EuropaKinderhulp.nl.
34: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
35: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
36: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
37: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
36: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door.
0: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

De Spice Girls brachten je uit je middagdip. En daarna was het weer heerlijk zoet samen met Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van de middag door hier bij Rijn. Met zometeen de Sugar Babes, Danny Vera. Ik heb nog wat leuke tips voor je wat je kunt doen de komende tijd in de regio. Maar eerst eens een keer de live versie van een nummer. Ja, waar je bijna iedere Gen X persoon wel de dansvloer op krijgt. Dit nummer dus, Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

Ze was heel jong toen we haar leerde kennen met de single Je le taxi. Maar inmiddels wat ouder dacht ze van ik wil een volwassenere sound. En riep de hulp in van Lenny Kravitz. En die maakte onder meer dit Be My Baby met de Française Vanessa Paradis. Ik luister de middag door hier bij Rijnmond. En ik neem je ook heel graag mee de regio door natuurlijk hier. Want wat leuke tips heb ik voor jou op een rijtje gezet. Als jij houdt van cocktails, dan heb ik iets leuks voor jou. Dit hele weekend is het namelijk World Cocktail Weekend in Schiedam. Ja, diverse workshops zijn er op verschillende plekken. Je kunt proeven rijden en er is ook de nodige live muziek. Dus 15, 16 en 17 mei lekker cocktails drinken in Schiedam. Terug naar de muziek. Zometeen krijg je van mij de Sugar Bass met In the Middle. Maar eerst Danny Vera, Try Again.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

Ja, dat hebben ze goed gedaan hoor, Suzanne en Freek. Voor de eerste keer in die ronddraaiende stoelen bij The Voice of Holland. En hun kandidaat heeft gewoon de wedstrijd gewonnen vorige week. Hè? Ja, Ruben Hillen, die won The Voice of Holland. En nog meer leuk nieuws, voor Ruben dan vooral. Hij mag mee wanneer Suzanne en Freek optreden in de Gelderdoom in Arnhem. Je hoort zo nog een Safri duo met Sweet Freedom. Maar eerste man die altijd een hit is op het North Sea Jazz Festival. George Benson, Lady Love Me.

Michael McDonald samen met Savri Duo en Sweet Freedom. Heb je de paniek meegekregen vorige week omtrent Harry Styles? Je weet waarschijnlijk wel dat hij voor 10 optredens naar de Amsterdam Arena gaat. Naar de Johan Cruijff Arena komt hij. En toen dat net bekend werd, nou, de digitale wachtrij was bijna oneindig. Als je daarin stond, het enige wat je te zien kreeg was dat er 30.000 wachtenden voor je waren. Nou, toch lukte het een aantal mensen om die kaartjes te krijgen. En het was dus best wel snel, leek het helemaal uitverkocht. Nou, wat blijkt nou? Heel veel mensen hebben toch besloten dat ze niet willen gaan. De kaartjes schijnen voor weinig geld te koop aangeboden te worden op de officiële kanalen. Ik raad je af om het niet via andere kanalen te doen. Maar daar schijnt dus heel veel van die kaartjes alsnog aangeboden te worden. Staat hij straks dan voor een half verlegen arena? Nou, experts zeggen van ja, dat is nu eventjes, omdat mensen denken van ik ga op vakantie, ik wil andere plannen maken. Maar uiteindelijk, als het heel goedkoop wordt, nou, dan zal die arena wel uitverkocht raken door Harry Styles. En wat gaat hij dan doen? Nou, ik denk wel dit nummer, American Girls.

Heel veel plezier zometeen met de collega's van Afslag Rijnmond. Dit was de laatste editie van de Middag Door van deze week. Want morgen op Hemelvaartsdag dan hebben we Hemelse Helden. Verschillende artiesten die helaas niet meer onder ons zijn. Maar gelukkig kunnen we nog wel van hun muziek genieten. En vrijdag 15 mei, dan is het tijd voor de top 100 van beste songfestivalletjes. Ik spreek je een andere keer weer. Help ik je weer de middag door. Tot dan!

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power bij Pritec.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
6: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
7: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Het is bijna 4:00. Dat betekent dat we zo verder gaan op Radio Rijnmond met Afslag Rijnmond. Maar eerst krijg je natuurlijk gewoon het nieuws van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Als het aan justitie ligt, moet een schipper een boete betalen van €7500... voor het laten weglekken van het kankerverwekkende styreen in de Rotterdamse haven. Dat gebeurde in 2022 bij het bedrijf Lyondell in de Europahaven. Lyondell is mede verantwoordelijk, vindt het OM. Tegen het bedrijf eist justitie €20.000 boete. De schipper en het bedrijf spreken van een slordigheidje bij het lossen van het styreen. Justitie spreekt van opzet. Zowel het bedrijf als de schipper geven elkaar de schuld. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De politie in Rotterdam denkt met de aanhouding van een 53-jarige man meer dan 20 babbeltrucs te hebben opgelost. De man zou eind vorig jaar actief zijn geweest in het Oude Noorden, Schiebroek en Oud-Krooswijk. Hij wist met allerlei smoesen binnen te komen, vaak bij bejaarde vrouwen, en ging er met geld, sieraden en bankpassen weer vandoor. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zat al vast voor een andere zaak. Hij blijft voorlopig nog 2 weken in voorarrest. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalige kabinet Kok dat huizenbezitters nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben daar lang niet altijd zicht op na verhuizingen of echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en belastingdienst hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor een chaos. Nederlanders geven 2 keer zoveel geld uit als 50 jaar geleden. Alleen inwoners van Luxemburg geven meer geld uit dan wij, blijkt uit onderzoek van het CBS. Gemiddeld besteden Nederlanders bijna €34.000 per jaar. Dat we meer zijn gaan uitgeven komt omdat de lonen sinds de jaren 70 zijn gestegen, zegt het CBS. Er gaat meer geld naar vakanties en ook zijn mensen groter gaan wonen en duurder gaan rijden. Mensen hebben vaker ook meer auto's per huishouden, zegt het CBS. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan een bui vallen, mogelijk met hagel en onweer. 13 graden is het vanmiddag. Vanavond en vannacht buien nog met onweer. Het koelt dan af tot een graad of 6. Ook morgen in de ochtend nog buien. Maar in de middag klaart het op. En dan wordt het net als vandaag 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Even na 4 op woensdagmiddag, dan zou je denken, dan is het vast nog niet druk. Maar het zou zomaar kunnen dat er een lang weekend aankomt in verband met de Hemelvaartsdag. En dat ja, mensen eerder naar huis gaan vegen. Jij knikt
1: weten.
16: Al, dus er staat best wat files. Waar staan de grootste pijnpunten?
1: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Ketelplein 20 kilometer. Een vertraging van een half uur. Dan een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Zorgt voor een file tussen Zoetermeer en Nootdorp van 6 kilometer. 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam. Een vrachtauto met pech. Dat veroorzaakt een file van 12 kilometer. Ongeveer 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 14 kilometer, ongeveer een uur vertraging. Een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 nog Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Werkendam. Een file van 18 kilometer, een vertraging van ook weer bijna een uur.
16: Sterkte als je in de auto zit, maar weet één ding, wij blijven altijd bij je. Wij trappen Afslag Rijnmond zometeen gewoon af met de band van Chrissy Hynde. Don't Get Me Wrong komt eraan.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van der Linde.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
25: Ah, chips.
24: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
26: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
27: Ik
0: krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
0: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
6: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ja, de band van Chrissy Hynde dus. The Pretenders met Don't Get Me Wrong. In Afslag Rijnmond, goedemiddag en welkom bij de woensdageditie. Ja, normaal gesproken zijn we dan dus halverwege de week. Ja, nu ook natuurlijk. Maar Feza, het is toch een wat andere en wat gekke Afslag Rijnmond week.
1: Het is alweer einde van de week.
0: Ja, want morgen is er een andere programmering. Non-stop de Hemelse Helden. Overleden artiesten die ons vanuit hun rustplaats toespelen. Van een 9 tot 7. En dan is er vrijdag de Songfestival Top 100. En dat houdt dus in dat we de laatste reguliere afslag van de week alweer
1: eigenlijk wel, ja.
0: Zullen we daar dan gewoon een beetje extra energie tegenaan gooien?
1: Oh ja, wat had je in gedachten?
0: Nou, ik heb vernomen van jou op de redactie dat jij bijvoorbeeld de hele dag met wasberen bezig bent geweest.
1: Ja, dat is echt een heel bijzonder verhaal geweest RTV Dordrecht.
0: Ja, we gaan later wel uit de doeken doen wat dat is. Maar heb je iets geleerd over wasberen wat je nog niet wist?
1: Nou ja, ze kunnen heel goed zwemmen.
0: Ja.
1: Ze kunnen heel goed klimmen. En ze eten alles.
0: Oké.
1: Okay. Dus het zijn... Het schijnt
0: alles verorberaard.
1: Ja, maar het schijnt dus ook dat dat het in onze natuur niet past. Dus in Nederland niet past.
0: Nee, ze komen eigenlijk niet voor in Nederland.
1: Nee, het schijnt ook echt maar dat er een paar of zo van zijn in de Biesbos, in onze regio. Ja. En als er meer van zijn, omdat het dus een invasieve exoot is, zoals dat zo wordt genoemd.
0: Zo, je hebt ook dure woorden geleerd.
1: Ja, zeker, zeker. Moeten ze, hou je vast, afgemaakt worden.
0: Oh, nou, daar gaan we het later over hebben, over die wasbeer. Er komen ook nog cruiseschepen voorbij en attractieparktoestellen. We hebben dus best wel een volle uitzending. Ja, ik had het net over de hemel en de overleden artiesten die daar zitten. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat die vanuit de hel tot ons komen.
1: En,
0: ja, nou ja, goed, die lijkt me overbevolkt met artiesten. Die zitten daar natuurlijk lekker met z'n allen te zuipen. In L'Enfer, de hel op z'n Frans. Dit is Stromae.

En of deze man daar goed in was in entertainer. Robbie Williams hoorde je met Let Me Entertain You. Dat ga ik nu doen met nieuwe muziek. Ga iets draaien van een band die komende zomer weer veel festivals gaat aandoen. Omdat ze nieuw materiaal hebben en ook omdat ze een graag geziene gast zijn in de festivalweide. Editors, daar gaat het om, met de donkere stem van Tom Smith. Het is een alternatieve band, komen nu met best een opgewekte single. Ze gaan al een paar jaar mee. In 2005 kwam hun debuutplaat uit, The Back Room. En daarna kwam An End Has a Start. Daar zou je Smokers Outside the Hospital Doors van kunnen kennen. Een singeltje van hun geweest. Ze komen nu met een nieuwe plaat. Het is een beetje verwarrend als je naar hun site gaat. Want dan staat nog de vorige plaat aangekondigd als de nieuwe plaat. Moeten ze nog even updaten. Komt waarschijnlijk binnenkort, want ze hebben een nieuwe single uit. En die ga ik aan je laten horen. Hier is Call It In. Het eerste voorproefje van de nieuwe plaat van

0: Ja, voor mensen die editors kennen, die denken, was dit editors? Want dat is eigenlijk veel te vrolijk voor hun. Maar daardoor kunnen we het wel draaien op Rijnmond. Call It In is hun nieuwe single. Je vond het ook wel leuk, toch?
1: Ja, ik vond het wel goed klinken.
0: Nou, en dat is precies waarom we de luisteraars af en toe nieuwe muziek laten horen.
1: Kijk.
0: Om kennis te maken met dit soort dingen. Oude muziek natuurlijk ook, want dat is ook gewoon lekker. A Kind of Magic bijvoorbeeld, van Queen. It's a kind

0: altijd mooi om bij bijna elk liedje van Queen te ontdekken dat er van die productie technische foefjes in zitten. De gitaar van Brian May in It's a Kind of Magic gaat weer alle kanten op als je je koptelefoon op hebt. Dat gaat van links naar rechts, naar het midden, naar onderste, naar ondersteboven. Ja, fantastisch. Dat doen ze heel vaak in hun liedjes. Let maar eens op als je daar aandacht voor hebt. We hebben nu aandacht voor de stripjockey. Die is gewoon weer lekker bezig geweest. Heeft alle instrumenten weer uit een liedje geknipt en daardoor blijft er alleen zang over. Eén regel. En aan jullie de taak om te ontdekken uit welk liedje die regel dan komt. Dit is de opgave van vandaag.
1: Jij praat onderuit over hoe het was, over hoe je het hebt gehad.
0: Ja, volgens mij is die stem wel herkenbaar.
2: Ja.
0: Hele herkenbare Nederlandse stem, een Nederlandse band. Maar ja, welk liedje is het dan?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel de vraag. Je moet niet alleen de band doorgeven aan ons, maar vooral ook uit welk liedje die regel komt. We gaan dadelijk nog wel een keer de opgave laten horen. Maar waarom zou je dan eigenlijk meedoen, Feza? Omdat we Rijnmondsokken kunnen winnen.
2: Ja, Rijnmondsokken.
0: Hoe ziet die er eigenlijk uit? Is dat een blauwe of witte sokken?
2: Ja, nee, blauw.
0: Okay.
2: En dan staat ons logo erop.
0: Dus die grote R die staat dan
2: in verschillende kleuren.
0: Op de hals van de sok, neem ik aan.
2: Of, nou, of op je grote teen. Ja, gewoon op de hele sok. Overal.
0: Nou, die krijg je dus. Een paar, hè? Want anders heb je er niet zoveel aan. Je krijgt ook een koelkastmagneet voor ons. Handig als je geen zelfklevende gele post-its hebt voor op de koelkast om je afspraken te doen.
2: Ja.
0: Dat was
2: heel handig. Ja, zeker.
0: En blijkbaar nog steeds, want we geven die dingen niet voor niks weg. 010-436-4436 voor het liedje wat je zojuist hoorde. Als je weet waar het uitkomt. Of even naar onze app, de Rijnmond-app. Als je die nog niet hebt geïnstalleerd, bovenaan de site. Rijnmond.nl, daar kun je op klikken naar app ons. Dan moet je daarna overigens nog een keuze maken. Niet naar de redactie, maar naar ons. En wij zijn Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella-pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria-glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 4:30, jazeker. Dat betekent dat we zometeen de hoofdpunten van het nieuws hebben. Maar eerst, Feza, ook wel hoofdpunten, want het is druk op de weg.
2: Ja, het is echt ontzettend druk op de weg. Dus jij kunt even, denk ik, wel koffie of zo halen.
0: Oh,
2: nee, heel druk. Echt meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden heb ik even voor je op een rijtje gezet. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Benelux en tussen knooppunt Benelux en Ketelplein 4 kilometer. 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en Rotterdam-Charloos 7 kilometer 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Hardingsveld-Giessendam 12 kilometer 40 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Dordrecht een file van 15 kilometer. Ruim een uur vertraging. En de A27 nog Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam. 20 kilometer, drie kwartier vertraging.
0: Ja,
2: heel goed, heel goed.
0: Dat is natuurlijk onzin tegenwoordig. Hè? Want vroeger was radio echt illusie. Nu kijken mensen mee en die hebben gewoon gezien dat ik naast mijn microfoon sta en net doe alsof ik koffie heb gehaald.
2: Ja.
0: Ik heb wel het weer opgehaald trouwens, dus dat kan ik wel meedelen. Het is een wisselvallige dag vandaag. Flinke opklaringen en enkele buien door elkaar heen. En daarbij verspreid kan ook onweer komen of er kan hagel vallen. Er staat een zuidwestenwind, kracht 3 tot 6 en het wordt een graad of 13. Vanavond is het ook nog buiig en vannacht is het eigenlijk best wel koud. Met zo'n 6 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris van Meteren.
11: De politie heeft iemand aangehouden voor het in de fik steken van een peperdure Audi in een parkeergarage in Rotterdam-Zuid. Op beelden in bureau Rijnmond is te zien dat meerdere verdachten in november vorig jaar de Audi RS3 Sportback in brand steken. Degene die vandaag is opgepakt is minderjarig. Meer is niet over hem bekendgemaakt. De politie zoekt nog naar andere verdachten. De Rotterdamse politie is al 3 dagen op zoek naar een 71-jarige man. Hij is zondagochtend voor het laatst gezien op de Klaverstraat in Rotterdam-Sjaloos. De man, genaamd Alexander, was toen pas een dag in ons land en hij kent hier de weg niet goed, zegt de politie. En zowel de politie als de familie maken zich zorgen. De foto van Alexander staat op politie.nl. En het is je reinste krimpflatie, zegt nu ook de Duitse rechter. Wat is er aan de hand? De lila gekleurde chocoladereep met alpenkoeien op de wikkel, die had het gepresteerd om de reep een millimeter dunner te maken en tegelijkertijd de prijs te verhogen met 50 eurocent. Het regende klachten bij de Duitse Consumentenbond en die besloten maar eens een rechtszaak van te maken. Een bedrijf mag natuurlijk de prijzen verhogen en de reep kleiner maken, maar de wikkel was niet aangepast. Er stond met kleine lettertjes natuurlijk wel op dat hij nog maar 90 gram woog in plaats van 100. Maar dat viel verder niemand nauwelijks op. Dus is er ook de rechter ervoor gevallen en het bedrijf moet nu alles aanpassen en duidelijk aangeven dat het een kleiner reepje is voor heel veel meer geld.
12: Ja, want die prijs blijft natuurlijk gewoon hetzelfde waarschijnlijk. Dat gaat 50
11: cent,
12: niet aanpassen.
11: Precies. Dat blijft 50 cent voor een reep die 10 gram minder weegt.
2: Ja. Jammer. Ja. Ik had gehoopt dat de rechter had besloten dat ze weer 100 gram moesten zijn.
11: Ja, je hebt van een concurrent ook zo'n vierkante reep met van die noten erin en zo en alles dat erin zit. En die was ineens 75 gram in plaats van 100. Oh. Maar die had de wikkel wel flink aangepast. Oh, waardoor je kon zien dat er iets was veranderd.
12: Ja, dus, ja. Je wordt alsnog bedonderd waar je bij staat. Maar dan
11: weet je het in ieder geval. Keuze heb je verder niet, maar toch.
12: Dankjewel, Aris.
13: Dit is Radio Rijnmond. Afslag
12: Rijnmond. Would I Lie to You komt eraan. Niet van Charles van Eddy, maar van de Eurythmics.
13: Radio met een grote R.

0: The Eurythmics hoorde je met Would I Lie to You. We gaan de opgave Feza van de stripjockey nog een keer laten horen.
1: Laat maar
0: geen
1: komen.
0: Instrumenten meer, maar alleen zang en alleen een Nederlandstalige regel. Dit is de opgave. Uit welk liedje komt dit fragment?
2: Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad.
0: Kenmerkende stem van een kenmerkende en volgens mij ook best een knappe man van een bekende Nederlandse band. Maar dat liedje, hoe heet dat liedje? Dat willen we graag weten. App dat ons of bel het ons door 010-436-436. Een man.
1: Oh.

0: Magnetic hoorde je. Van Bauza uit Noorwegen. Nou, gaan we naar de goede oplossing van het spelletje van de stripjockey Veza. Nou hadden wij, volgens mij had jij Stefan aan de lijn.
1: Ja.
0: Nee. Capelle, die had gewonnen.
1: Ja.
0: Die heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Maar ik wil hem in de uitzending halen, maar dat lukt dan weer niet. Want dan heeft hij de waarschijnlijk zijn telefoon opengegooid.
1: Ja.
0: Hij was wel een van de weinigen met de goede oplossing. Wat zullen we doen? Zullen we gewoon draaien en dat wij dan later Stefan even terug gaan bellen?
1: Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Want we moeten door en we hebben nog hele leuke onderwerpen.
0: Dan gaan we de oplossing delen. Namelijk, dat was de dijk.
1: Ja.
0: Als ze er niet is. Ook Henk en Els en wie zag ik nog meer staan? Hans had het goed. Maar ja, nou ja, voor deze ene keer laten we gewoon de dijk draaien. En Stefan uit Capelle, we gaan je wel even terugbellen of terug appen. Want je hebt ons geappt. Dan komt die prijs, die sokken en die magneet. Gaan wij regelen dat die naar je toe komt. Als ze er niet is, de dijk.

0: optimist.
1: De dijk dus, de oplossing van de stripjockey. Als ze er niet is, hoor je in afslag Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt zondag of maandag aan in Rotterdam. Dat is het schip waar meerdere passagiers ernstig ziek werden door het hantavirus en waar uiteindelijk ook 3 mensen overleden. Rotterdam is een zogenoemde quarantainehaven en is aangewezen voor de afhandeling van infectieziekten aan boord. Goedemiddag, havenmeester René de Vries.
2: Goedemiddag.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als er zo'n melding komt dat de Hondius naar Rotterdam komt?
2: Ja, het schip is op zich niet zo heel veel bijzonders, maar nee. Alles wat er aan boord gebeurt is natuurlijk wel, dat mogen duidelijk zijn. Nou kennen wij hier in Rotterdam het zogenaamde samenwerkingsverband Port Health Authority Rotterdam. En dat is de gemeente, de veiligheidsregio, uiteraard de GGD, havenbedrijf. Dus toen de melding vorige week kwam, zijn wij bij elkaar gezeten met mensen van de verschillende organisaties. En hebben we gekeken wat de mogelijkheden waren.
1: Ja.
2: Een quarantainehaven, een A-haven volgens, zoals dat zo mooi heet, de wet publieke gezondheid.
1: Ja, want jullie moeten het schip opvangen, dat zijn jullie verplicht.
2: Ja, er zal wel een grens aan zitten, maar normale wijze wel. Ja. En eigenlijk doen we dat natuurlijk ook altijd als haven Rotterdam. Want we zijn wat dat betreft gewoon een gastvrije haven. Het is een schip in nood, zou je kunnen zeggen. Het is zelfs nog een Nederlands schip. Dus we hebben uiteraard, als de GGD dan zegt, er zijn geen grote risico's voor de volksgezondheid of geen risico's voor de volksgezondheid, dan gaan wij vervolgens ons uiterste best doen om dat schip naar binnen te halen. Ja. Dus daar zijn we dan ook vervolgens in overleg, ook met de rederij en dan ook weer het loodswezen natuurlijk. En zoals de planning er nu uitziet, komt het schip maandagochtend binnen.
1: Oké. Okay.
2: En dan de rest heeft u al in de krant kunnen lezen. De bemanning gaat eraf en het schip wordt gedesinfecteerd en gaat dan naar een andere haven voor onderhoud.
1: Ja, bagage moet ook worden gedesinfecteerd, neem ik aan.
2: Ik las dat ook allemaal. Kijk, ik moet u zeggen, u weet, u spreekt met de havenmeester.
1: Ja, zeker.
2: Desinfecteren en besmettelijkheid, dat is iets meer voor de GGD en de RIVM natuurlijk.
1: Maar waar gaat het schip heen? Want vroeger was het de Heiplaat, toch, waar dat gebeurde?
2: Ja, we hadden, een jaar geleden hadden we een quarantaineplaats aan de Heiplaat. Overigens is die nooit gebruikt als zodanig. Functioneert ook niet meer. En ik moet ook zeggen, de grootste pandemie van de laatste 100 jaar zijn we doorgekomen zonder een quarantainelocatie in Rotterdam. Door mensen aan boord van schepen te halen in hotels, nou enzovoort, enzovoort. Dus we zoeken een lichtplaats voor het schip op een zodanige plaats dat aan de ene kant de mensen die er op en af moeten dat veilig kunnen doen en ook netjes kunnen doen, want er is ook nog iemand die overleden is aan boord, dus dat wil je ook met een zekere waardigheid het stoffelijk overschot van boord af kunnen laten halen. En aan de andere kant willen we natuurlijk ook wel een beetje afstand van de bewoonde wereld, al is het alleen maar om mensen niet nodeloos ongerust te maken.
1: Precies, dat de bewoners veilig zijn. Maar moet ik dan denken aan een plek ergens op de Maasvlakte of zo?
2: Ja, moet u inderdaad aan denken, daar zijn we nu nog mee bezig.
1: Ja. Zijn er overigens ook andere plekken waar het schip naartoe zou kunnen? Of zijn jullie de enige quarantainehaven die dit soort dingen dan moet oppakken?
2: Nou, de ervaring leert dat een schip in de problemen vaak naar Rotterdam komt. Dat is zeker zo als een schip op de Noordzee in de problemen is. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt als het schip op het zuidelijk halfrond in de problemen is, dat het dan naar Rotterdam komt. Maar ik zeg al, dit is natuurlijk een Nederlands schip, dus dat is ook wel weer logisch. Maar gezien ook wat er in andere plaatsen gebeurd is.
1: Dit is natuurlijk ook best wel spannend voor jullie, want jullie hebben dit ook nog nooit meegemaakt.
2: We hebben natuurlijk wel meer schepen met zieke mensen aan boord meegemaakt. Maar dit specifieke virus, kijken we alle media aandacht, dat hebben we inderdaad nog nooit meegemaakt. Maar ik vertrouw volledig op de collega's van de GGD en de RIVM dat dit veilig kan gebeuren.
1: Ja, en hoe laat en wanneer? Maandagochtend, zei je?
2: Ja, maandagochtend, het schip is nu nog een eindje weg. Dus op dit moment weten we het nog niet, maar er wordt tegen die tijd ongetwijfeld bekend. Ja.
1: Dank u wel voor zover voor de uitleg. Havenmeester René de Vries was dat over. Okay. Het schip, de Hondius, het cruiseschip, de Hondius is wat in de Maasvlakte ergens naar Rotterdam komt.

0: Ed Sheeran hoorde je met Aziz, maar dat betekent dat het bijna 5 uur is en dat de werkdag voor velen er alweer op zit. Maar je weet het, hè, wij van Afslag Rijnmond zijn gewoon nog bij je tot 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
5: Luxor presenteert Topbola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
15: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
14: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 5 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Goedemiddag, we gaan zo verder met Afslag Rijnmond. We gaan een kijkje nemen op Rivoli, pretpark Henny, zoals je wel weet. Want daar gebeurde vandaag weer van alles. En we gaan het hebben over wasberen, waarom en hoe en alles. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Veza weet er alles van. Eerst krijg je nu het nieuws van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De politie heeft in een drugslab aan de Lelystraat in Sliedrecht tientallen jerrycans gevonden. Twee mannen die in het bedrijfspand bezig waren om amfetamine te maken zijn aangehouden. Het zijn een 47-jarige man uit Vlaardingen en een man van 49 uit Dordrecht. De politie gaat ervan uit dat er meer aanhoudingen gaan volgen. Er zijn gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek naar het lab. En de jerrycans die zijn ontdekt worden vernietigd. De politie in Rotterdam denkt met de aanhouding van een 53-jarige man meer dan 20 babbeltrucs te hebben opgelost. De man zou eind vorig jaar actief zijn geweest in het Oude Noorden, Schiebroek en Oud-Krooswijk. Hij wist met allerlei smoezen binnen te komen, vaak bij bejaarde vrouwen. en gingen met geld, sieraden en bankpassen weer vandoor. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zat al vast voor een andere zaak. Hij blijft voorlopig nog 2 weken in voorarrest. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalig kabinet Kok dat huizenbezitters nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken met een aflossingsvrije hypotheek. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben daar lang niet altijd zicht op na verhuizingen of echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en de Belastingdienst hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor chaos. Op de Nederlandse wegen staat 2 keer zoveel file als normaal op een woensdagmiddag. En dat komt door recreatieverkeer, zegt de ANWB. Er komt een lang weekend aan en mensen zijn al op pad gegaan. Het is druk op de wegen naar Duitsland en België. Maar er komen ook mensen uit die landen onze kant op, zegt de ANWB. Het drukst was het op de A16 vanwege een vrachtwagen met pech bij de Moerdijkbrug. En ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het file rijden. En ook dat komt daar door pech. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan nog een bui vallen, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag is het nog 13 graden, maar vannacht koelt het af tot 6 graden. We houden de buien en het onweer. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag zijn er opklaringen en dan wordt het net als vandaag 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Ja, en als aanvulling dan eigenlijk op het bericht van Aris, zoals juist van de drukte van het verkeer, zouden wij willen zeggen, Veza, als je de weg op moet, wacht nog even, want het is echt druk, hè?
1: Nou, inderdaad. Ik zou inderdaad bijna zeggen, ga de weg niet op. Maar ja, als je er wel moet, dan moet je. Daar doe je niks aan. Nou ja, goed. Ik geef maar gewoon de files door. Want dan weet je wat je, ja, wat je te wachten staat in ieder geval. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden dus. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 11 kilometer. 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Vaanplein naar de A29 richting Bergen-op-Zoom. En de Noordtunnel 3 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk. En dan tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost is er ook nog eens een vrachtauto met pech. De weg is daar dicht, de rechte rijstrook is daar dicht en de afrit is daar dicht. Dan weet je dat. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum. 6 kilometer, een half uur vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 11 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. Dan nog een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Kleinpolderplein. 4 kilometer, een half uur. 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam. 22 kilometer, vertraging van 40 minuten.
0: Even een detail van de radiomaker. Hoorde je dat de verkeersinformatie muziekje
1: Ping, ja,
0: afliep? Zo druk is het dus.
1: Zo druk is het dus. Ik heb het zelf ook nog bijna niet zo heel vaak meegemaakt. Dus het is echt heel erg.
0: Zometeen gaan we gewoon echt verder met Afslag Rijnmond. De eerste plaat is ook bekend van een videoclip uit de jaren 80. Bleek opgemaakte mannequins die de band tussen aanhalingstekens van Robert Palmer vormde. Welk liedje hoort er ook weer bij? Hoor je zo meteen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.

0: nieuwvaarwater.festival.nl.
1: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
9: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Her met Addicted to Love. Aan het begin van het tweede uur afslagrij. Want wat wilde je zeggen, Feza?
1: Nee, jij had het over mannequins.
0: Ja, heel bleek geschminkt.
1: Ja, ik moet bij dit liedje altijd toch aan die film met Tom Cruise denken.
0: Oké, ik niet. Ik weet niet welke film je bedoelt.
1: Nee! Ik bedoel Cocktails and Dreams.
0: Oké.
1: Maar goed, ik ga die voor je opzoeken.
0: Ja, dat is goed. Zoek ik die clip voor je op.
1: Ja,
0: dat was al wat in de jaren 80. Nou, als we er natuurlijk tijd voor hebben. Want zit ook helemaal in de wasberen vandaag.
1: Ja.
0: In een laat en los ruimte van het winkelcentrum in Dordrecht is een wasbeer ontdekt. Wat zou jij eigenlijk doen als jij er eentje zag, Feza?
1: Nou, daar hadden we het op de redactie even over. Wij gaan natuurlijk, bij heel veel dieren hebben we er een hele andere... ander idee bij, een ander gevoel bij. Omdat we dat bijvoorbeeld van tekenfilms kennen en van films of van andere verhalen. Dus ik denk ook bij een wasbeer dat ik daar zou zeggen, ah, oh, wat schattig.
0: Koei.
1: Ja, nou dat. Ik zou er niet heel dicht in de buurt komen, want het blijft tenslotte toch gewoon een wild dier, denk ik ook wel.
0: Zou je hem überhaupt herkennen? Zou je denken van, hey, dat is een wasbeer, daar heb je hem hoor.
1: Nee, ik zou dus inderdaad even moeten kijken. En misschien dat ik hem dan nog google of een foto maak en naar een ChatGPT vraag, wat is het precies? Dat zou ook nog kunnen.
0: Ja.
1: Maar ik zou inderdaad niet per se denken, oh, het is zo'n eng beest. Of, oh, ik moet nu iets of iemand bellen of een instelling bellen. Maar het schijnt
0: wel het geval te zijn.
1: Nou, het is inderdaad, het is niet eens misschien per se heel gevaarlijk, of de wasbeer zelf gevaarlijk voor mensen. Maar ze staan wel op een zwarte lijst voor de EU.
0: Oké.
1: Want er schijnen wat onderdelen van de wasbeer, en zeker als ze iets hebben, wel gevaarlijk voor de mens te zijn.
0: Gaan we zo meteen meer over horen. Want je hebt een paar mensen bereid gevonden om te vertellen over die wasbeer.
1: Zo
0: en
1: interessant.
0: Wat er eigenlijk mee gaat gebeuren. We gaan het zo ook hebben over die plek die veel mensen kennen als pretpark Henny tegenwoordig. Die wordt zo langzamerhand ontmanteld.

0: Ja, Peter.
1: Heel veel air guitar in de studio op dit moment.
2: Als je denkt, we gaan lekker rustig de hemel wat in, vergeet het maar.
1: Nee.
2: Danny California met de Red Hot Chili Peppers gooide daar eventjes flink wat roet in het eten als het gaat over de rust. En degene die ook niet meer rustig is, dat is Henny van der Morst. Want de ontmanteling van zijn attractiepark Rivoli, pretpark Henny, dat is vandaag eigenlijk wel begonnen. Nieuwe eigenaar, ondernemer en miljonair Wim Beelen heeft andere plannen. En het ziet er dus naar uit dat dat vanaf vandaag allemaal wordt uitgevoerd. Er is ook beslag gelegd op de persoonlijke bezittingen van de Morst. Verslaggever Jacco van Giessen was op het terrein vanmiddag. Nu in de studio. Jacco, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat betekent eigenlijk die beslaglegging op de eigendommen van de Morst nou precies?
3: Ja, dat is een groot drama natuurlijk. Ja. Want dat is alvast even de plug naar morgen. Want er is een documentaire over Henny van de Morst gemaakt. Hè, pretpark Henny. Morgen om 5:00 wordt het uitgezonden hier op TV Rijnmond. En daarin zie je dus ook het huis van Henny. En ook hij heeft twee bediendes in dienst die hem ook masseren en die ook dingen voor hem doen. Koken, geloof ik. En ja, gewoon dat hele huis, dat komt ook in beeld. En dan zie je toch wel, ja, het is best wel een vermogend man. Die heeft zijn geld wel verdiend in de afgelopen tijd. Maar ja, daar is nu ook beslag op gelegd. Mm-hmm. Want ja, hij heeft toch een miljoenen schuld. En ook met de verkoop van het attractiepark was die schuld nog niet vereffend. Dus ja, nu komen ze ook voor alles wat er nog is bij Henny. Dat is wel triest, denk ik.
2: En wat gebeurde er, dat is inderdaad triest voor de man zelf, maar wat gebeurde er vanmiddag op dat terrein bij de Maastunnel daar?
3: Nou, 3 weken geleden is het dus gekocht door ondernemer Wim Beelen. Ja. En die heeft nu mensen aan het werk gezet om zijn plan, zijn pretpark te maken. En dat betekent dus ook dat er attracties weg moeten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het UFO-restaurant.
2: Dat omhoog en naar beneden zou moeten gaan.
3: Dat staat helemaal op de kruising daar. Ja. Dus iedereen kent dat wel. Dat is een enorme mast als het niet omhoog is. Daar werd dus vandaag daar ging de sloophamer erin. Okay. Of er werd aangeknibbeld. Ja. Dat vertelt ook Maurice Engel. Hij is bouwkundig uitvoerder. En we stonden te kijken naar de ontmanteling van het restaurant.
4: Dat is een onderdeel wat we nu gaan demonteren. En hier begint de basis van het pretpark zoals we dat voor ogen hebben. Hier komen houten kastelen te staan voor de kindjes uit de wijk Rotterdam-Zuid. En vanaf hier begint de basis en dat loopt door naar de achtbaan die je achter ziet. Die gaan ook weg. Ja, eigenlijk alle machines die we hier bestaan, alle attracties, die gaan weg. Reuzenrad, dat gaan we nu schilderen. En we gaan ervoor zorgen dat er dichte cabines komen. En in die tussentijd wordt er nagedacht over een nieuw reuzenrad, wat een beetje lijkt op het London Eye. Dus dat wordt groter en kolossaler. Dat het een attractie wordt voor Rotterdam. Alleen dat heeft tijd nodig in tekenwerk en ontwikkeling. En dat gaat over een jaar plaatsvinden. Dus tot die tijd maken we nog gebruik van het oude reuzenrad.
2: Oké, dus er zijn wel plannen om dat reuzenrad zelfs uit te breiden dan, blijkbaar.
3: Ja, want natuurlijk, die locatie die is fantastisch. Je hebt prachtig zicht op de stad. Stel je voor dat je dan heel hoog zit, dan kijk je nog mooier op Rotterdam. En dat is een beetje de money shot.
2: Jij ziet het al zitten, Veenstra.
1: Oh, zeker. fantastisch.
2: Maar op het Phoenix Museum, daar kun je natuurlijk ook met die koepel helemaal boven staan. Dan heb je uit van de andere kant eigenlijk.
3: Klopt, maar dit is net even iets hoger, hoor.
2: Oh, okay. Ja, dat is... Okay. Wat was nou een beetje de sfeer op die plek? Nou, voel je dat er iets anders aan het gebeuren is? Dat
3: moet. Ja, het was toch wel triest, hoor. Want het hele servies van dat UFO-restaurant, dat ging ook meteen in de containers. En gewoon het hele restaurant met de hele inboedel. Wordt gewoon... Er stonden tafeltjes, stoeltjes en de dingetjes op tafel stonden gewoon nog klaar. Ja. En alles gaat gewoon... De afvalbak wordt netjes gescheiden natuurlijk. En die mast, dat is een goed oud-ijzerprijs, kun je daar natuurlijk voor krijgen. Het wordt het hele levenswerk van Henny wordt ontmanteld. Ja. Dus het gaat er wel anders uitzien.
2: Ook te zien op TV Rijnmond, je hebt er een reportage van gemaakt, toch?
3: Over, klopt, hoe het er nu uitziet en wat er aan gaat gebeuren de komende
2: Dankjewel.
3: Tijd.
2: Dankjewel, Jacco van Giessen.
3: Hoi. Hebben ze

0: Ja, het is de tijd van het jaar, hè, zullen we maar zeggen. Dan stoffen we dit soort dingen af. Diva van Dana International hoorde je een Songfestival hit. Als je daar nou geen genoeg van kunt krijgen van een Songfestival, dan verwijs ik je graag door naar vrijdag op Radio Rijnmond. Dan zenden wij de Songfestival Top 100 uit. En dan kun je je geluk niet op als je je van het Songfestival houdt.
1: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 5:30 alweer. En dat betekent dat we gaan kijken naar de files. Het is druk, er is hemelvaartsdrukte, er is recreatieverkeer. Feza, ga je gang tot 6:00.
9: Ja, dankjewel. Ik denk ook wel dat ik heel lang bezig ben. Nee hoor, ik hoop het heel kort maar krachtig mee te geven. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade. 13 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. Door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Sliedrecht-West staat het vast. Maar dan moet ik even zeggen, tussen Rotterdam-Zuidplein en Alblasserdam is het 9 kilometer, maar ongeveer een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar daar is de weg vrij. En tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West is het nog eens een paar minuten vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook en de afrit die zijn daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. 22 kilometer, een vertraging van 50 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Kleinpolderplein. 16 kilometer, een vertraging van een uur. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig ook weer vrij. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam. 21 kilometer, een vertraging van 50 minuten.
0: Gaan we eens even kijken of we contact kunnen krijgen met onze weerman Jules Gernaert. Jules, goedemiddag.
10: Ja, gaan we vandaag weer een invalletje eventjes. Goedemiddag.
0: Ja, dat geeft helemaal niks, want jij weet ook hartstikke veel van het weer af.
10: Je zegt het.
0: Jules, het is toch geen herfst, hè?
10: Nee. Nou ja, zo was het al eventjes natuurlijk vanochtend rond koffietijd. Was allemaal niet zo geweldig inderdaad, met flinke buien. En ja, flinke files, maar daarbij heeft het dan waarschijnlijk niet gelegen de laatste 1 tot 2 uur. Het is redelijk kalm geweest, met overwegend droog weer, een paar opklaringen en niet al te veel wind. Het is ook wel ontzettend koud, met 11 tot 13 graden nu. Het is echt lage temperaturen. Een beetje de temperatuur die past bij laat oktober zo'n beetje.
0: Inderdaad.
10: Ja, en we zijn niet van de buien af, denk ik. Niet dat het continu gaat, maar het is toch allemaal erg onstabiel. En van het westen uit van zee komen er af en toe weer een paar trosjes met buien. Onze kant op en ook over onze regio. Er komen een paar uur ook een eentje en dan weer een paar opklaringen. En dan later vanavond en vannacht vooral in dichter bij de kustgebieden weer wat meer buigheid. Daar is ook kans op onweer. Landinwaarts is vannacht de meeste tijd wel droog. Het zal koud zijn morgenochtend vroeg met 5 tot 7 graden. Dus de dauwtrappers, die moeten zich behoorlijk voorbereiden. Rijden voor de vroege ochtend.
0: Truitje erbij, en in de loop van... niet alleen maar een jackie aan, maar je trui erbij.
10: Truitje en regenjasje misschien ook nog wel handig, inderdaad. Ja. Misschien dan niet zozeer die eerste uren wel, dus aan zee, maar in de loop van de ochtend neemt de kans op buien duidelijk toe, overal dus weer. En dan zal het enige tijd weer redelijk regenachtig en inderdaad opnieuw herfstachtig worden. Bij overigens naar noord draaien de wind en ook afnemende wind. Nou, morgenmiddag dan trekken die buien langzaam naar het zuiden weg ook. Dus dat is mooi. Later in de middag is het droog en morgenavond waarschijnlijk ook met af en toe wat zon. Dus enige verlichting wat dat betreft, wat de buiigheid betreft. En de maximumtemperatuur is morgen opnieuw maar zo'n 12 à 13 graden, lokaal wellicht 14 graden.
0: En als die voor de meeste mensen vrije hemelvaartsdag voorbij is, zijn we dan wel van die buien af? Of is daar nog wat?
10: Ja, niet hoor. Vrijdag is nog een beetje een soort van nasleep, noordoostenwind. Dan weet je het wel, vrij koud weer met eerst wellicht zo goed als droog weer, maar gaandeweg de dag een aantal buien zonder al te veel erger, denk ik, met wel een paar flinke buien, maar geen onweer of iets dergelijks, ook geen windvlagen. In het weekend is het allemaal wat kalmer en ook wat droger. Oké, er kan zaterdag een enkele bui vallen, maar er zijn zeker ook zonnige perioden en de temperatuur gaat dan zondag weer omhoog, eindelijk tot een graad of 17.
0: Oké, Jules, dankjewel, we zijn weer bijgepraat. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws, krijg je natuurlijk van Aris van Meteren.
11: Ja, de politie gaat ervan uit dat er meer aanhoudingen gaan volgen na de vondst van een drugslab aan de Lelystraat in Sliedrecht. Daar zijn twee mannen aangehouden uit Vlaardingen en uit Dordrecht. Ze waren in het bedrijfspand volop bezig met het maken van amfetamine toen de politie binnenviel. De politie heeft gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek naar het lab aan de Lelystraat in Sliedrecht. Stel het gebruik van een smartphone voor kinderen uit. Met die oproep komen alle scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente in Arnhem. Arnhem is daarmee de eerste stad in Nederland waar onderwijs, opvang en gemeente samen één lijn trekken als het gaat over smartphonegebruik onder jongeren. Landelijk zijn telefoons inmiddels verboden in de klas, maar buiten schooltijd zitten kinderen er nog steeds veel op en er zitten vooral veel nadelen aan. Pesten via social media heeft een enorme omvang genomen. En kinderen die veel op hun telefoon zitten zijn vaak ook minder geconcentreerd. En opnieuw zijn honderden opvarenden van een cruiseschip in quarantaine geplaatst. Ditmaal vanwege de uitbraak van het norovirus. Het gebeurde aan boord van de Ambition. Dat schip ligt voor anker bij Bordeaux. Er is één passagier overleden. 50 anderen hebben de symptomen van het besmettelijke virus dat vooral buikgriep veroorzaakt. Er zijn 1700 mensen aan boord van het cruiseschip. Een paar dagen geleden was het ook al raak met norovirus. Toen aan boord van een Amerikaans cruiseschip in de Cariben. 115 mensen aan boord, onder wie 13 bemanningsleden. Dus dat is een aanzienlijk kleinere cruiseboot. Maar toch weer een besmettelijke ziekte aan boord van een cruiseschip.
0: Onze havenmeester René krijgt het nog druk.
11: Ja, maar daar komt niet hierheen, denk ik.
0: Nee, dat zou zomaar een keer niet kunnen gebeuren. Aris, dankjewel.
11: Jo.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Man Without Hats komt eraan. Ken je dat nog? The Safety Dance.
12: Radio met een grote R.

0: The Safety Dance hoorde je van Man Without Hats. Het is tijd voor het wasberen nieuws van deze woensdag, VSA. Je bent er al de hele dag druk mee. Er is namelijk een wasbeer gespot gisteren maandag in het winkelcentrum in Dordrecht, waar de vrachtwagens laden en lossen. En dat is best bijzonder, want het is... En nou komt die, VSA. Kun jij hem oplezen wat je dan hebt geschreven? Een infa...
1: Een wat?
0: Een invasieve exoot staat hier.
1: Oh, invasieve... Ja, wat het dus betekent is dat het niet in Nederland hoort.
0: Ah, oké. Daarom extra bijzonder dat hij al helemaal in het winkelcentrum in Dordrecht is geweest. We gaan eens contact zoeken met de zoogdiervereniging, met Pim Lemmers, ecoloog bij de zoogdiervereniging. Pim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Sterker nog, je bent coördinator Wasbeer Meldpunt.
2: Nou, nee, ik ben niet de coördinator. Nee. Maar ik ben een van de mensen waar zo'n melding dus binnenkomt,
0: ja,
2: als een wasbeer wordt gemeld.
0: Precies. Hoe ziet, want daar waren wij ook benieuwd naar, hoe ziet een wasbeer er eigenlijk uit?
2: Nou ja, onmiskenbaar zou je zeggen, aan zijn boevenmasker en die gestreepte staart die iedereen kent. Dus, en er is nog wel een andere soort wasbeerhond, die lijkt er heel erg op, maar daar gaan we het nou niet over hebben.
0: Nee, precies, nee. Wat is jullie rol geweest eigenlijk in het verhaal van die wasbeer die in Dordrecht is gezien?
2: Nou, om bij het begin te beginnen, die wasbeer is dus inderdaad een invasieve exoot en die staat vermeld op de Unielijst van invasieve exoten, dus dat is een Europese zwarte lijst. En soorten die daarop staan, daar heeft Nederland een soort van plicht om daar iets mee te doen. En voor die wasbeer geldt dus, als die wasbeer wordt gesignaleerd, dan moeten ze ook worden verwijderd. Omdat we echt ten koste willen voorkomen dat hier wasberen zich vestigen, zeg maar.
0: Want waarom? Hoe gevaarlijk is zo'n beest dan?
2: Nou ja, voor ons tot op zekere hoogte gevaarlijk, want die wasbeer kan een spoelworm dragen en van die eitjes kunnen we enorm ziek worden. Het komt heel, heel zelden voor, maar het kan wel. Maar die wasbeer die kan dus een flinke impact hebben op met name amfibieën en kleine zoogdieren en inheemse fauna, zeg maar. En dit soort invasieve exoten die wil je gewoon niet in de natuur hebben ten koste van je inheemse fauna.
0: Vandaar dus de zwarte lijst. Maar hoe komt zo'n beest hier dan? Is het een huisdier geweest? Zitten ze dan toch stiekem in de biesbos? Hoe komt zo'n beest in Dordrecht?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoop dat de DNA-analyse daar ook wat meer antwoord op gaat geven. Maar er zijn meerdere routes. Kijk, die wasbeer mag sinds 2016 al niet meer als huisdier worden gehouden. En ze worden niet zo heel erg oud. Dus de kans dat het een huisdier is, die acht ik niet zo heel erg groot. Maar ja, je weet het nooit. Wat ook wel eens gebeurt met wasbeer, want het zijn natuurlijk echt hele slimme beesten, is dat ze wel eens meeliften. En Dordrecht zit natuurlijk redelijk in de buurt van het havengebied. Dus wellicht is hij vanuit de VS met hem op een boot meegekomen. Dat is de afgelopen... Er zijn eerder wasberen met boten meegelift naar Europa toe.
0: Ja.
2: Andere route zou kunnen zijn dat hij met een trein vanuit Duitsland is meegekomen. Want Duitsland is wel echt de hotspot in Europa op het wasberengebied.
0: Treinkaartje dus gekocht in Bremen en dan zit hij bezig in Dordrecht.
2: Ja, bijvoorbeeld. of zwart gereden.
0: Of zwart gereden, dat kan ook, ja. Hey, maar wat heb je daar eigenlijk met die wasbeer gedaan, Pim?
2: Nou, ik heb er zelf niks mee gedaan. Of althans, kijk, die melding kwam binnen van drie verschillende mensen. En het was duidelijk dat daar dus een wasbeer aanwezig was. En in de melding leid ik af dat die al wel langer daar aanwezig was. Dus onze taak is dan om beleid uit te voeren. En dat is dus zorgen dat die wasbeer wordt verwijderd. Dus wij hebben een instantie ingeschakeld die daar nog acute actie op kon verrichten, zeg maar.
0: Maar Pim, verwijderd klinkt dus wel heel eufemistisch. Dat beest is gewoon afgemaakt eigenlijk.
2: Nou ja, hij is gedood inderdaad. Ja. En dat is, dat klopt. Dat is natuurlijk heel naar. Liever doen we het niet. Maar ja, dat is natuurlijk als mensen dieren overal naartoe halen die we niet willen of niet kunnen hebben in de natuur. Ja, dan moeten dit soort keuzes worden gemaakt ten behoeve van onze eigen inheemse natuur van Nederland. Hè? Dus
0: dat snap ik, maar is er ook een optie dat je hem gevangen neemt, hem onderzoekt en hem dan naar een dierentuin of weet ik veel wat brengt?
2: Nou ja, dat is dus aanvankelijk een optie geweest. In Limburg is men al wat langer aan het vangen met vangen van wasberen bezig geweest. En de eerste 50, als ik het goed heb, gingen dus naar een opvang. Mm-hmm. Maar die opvang zat zo snel vol dat ze daar zeiden van we kunnen geen goede leefomstandigheden meer garanderen voor die beesten. Dus dan is ook de vraag, waar is je beter af? En dit is gewoon de beste route voor zo'n beest.
0: Hij is het dus niet meer. Het was een wasbeer inmiddels. Daarna gaat hij dan misschien wel naar het Natuurhistorisch Museum. Denken wij, Pim? Wat denk jij?
2: Nou ja, het zou kunnen. Hij gaat nu naar het RIVM en daar wordt dus vast of onderzocht of die wasbeer spoelworm draagt. Mm-hmm. En ook hopen we dat er genetische analyse kan worden gedaan om de herkomst van het dier te bepalen. Kijk, dan kun je ook de introductieroutes vaststellen en dan kun je daar ook strakker op acteren. Dus we hopen daar dus wat meer van te leren. Ik weet verder dus niet waar dat dier dan blijft. Maar als het museum geïnteresseerd is, dan zou het leuk zijn als hij nog een bestemming krijgt. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat toch gewoon zo meteen even checken. Draai we eens nog even een plaatje en dan gaan we proberen om contact te zoeken met het Natuurhistorisch Museum. Dank zover, Pim Lemmers van de Zoogdiervereniging Ecoloog is die daar. Dankjewel, Pim.
2: Graag gedaan. Tot ziens.
0: De wasbeer. We gaan even het Natuurhistorisch Museum bellen. Vind je dat geen goed idee?
1: Ik vind het een fantastisch idee.

0: De Purple Disco Machine en Ilar die zorgen er wel voor dat dopamine wordt aangemaakt in je brein. We gaan door over die wasbeer. Zojuist Pim Lemmers van de Zoogdierenvereniging in de uitzending gehad. En die zei, ja, het zou misschien wel leuk zijn als het Natuurhistorisch Museum Rotterdam interesse heeft in die wasbeer die in Dordrecht is gevangen. En is afgemaakt, om het zo maar te zeggen. Heeft ingeslapen, hij leeft niet meer. En dus zoeken wij contact met de conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Bram Langeveld. Bram, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik neem aan dat je wel geïnteresseerd bent, of niet?
1: Jazeker. Ik ben vanochtend meteen aan de telefoon met RTV Dordrecht, die het bericht hadden.
0: Ja.
1: En ik zeg, ik wil die wasbeer. En zo het balletje gaan rollen.
0: En heb je hem al dan, of hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, ja, ik ben via uiteindelijk met het RIVM in contact gekomen. De wasbeer gaat nu eerst naar het RIVM voor onderzoek.
0: Ja, dat begrijpen we. Ja,
1: precies, ja. Nou ja, en als dat onderzoek afgerond is en als er geen verontrustende zaken uitkomen, gevaar voor de volksgezondheid of zo.
0: Ja, want het ging om een spoelworm, begreep ik, hè, die hij bij zich zou kunnen dragen, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Dus stel dat dat allemaal schoon en veilig is, dan is de kans groot dat wij hem inderdaad krijgen. Ja.
0: En komt hij dan in die vermaarde collectie Dode Dieren met een Verhaal?
1: Dat denk ik wel, want dit is wel weer een heel treffend voorbeeld van hoe mensen die in botsing kunnen komen en ook hoeveel aandacht dat genereert en hoeveel meningen daarover zijn. En mensen zijn er gewoon heel erg mee bezig. En dat is precies waar we naar zoeken voor die tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal.
0: Ja, want dat is het verhaal wat je vertelt, hè? Door middel van die vaak helaas omgekomen dieren. Maar dat wil je dus duidelijk maken aan de mensen.
1: Ja, zeker. We willen laten zien dat wij ook nu, hè, in de 21ste eeuw, nog steeds onderdeel zijn van de natuur. En dat we een groot effect daarop hebben. Soms heeft die natuur, of eigenlijk vaak heeft die natuur, ook een groot effect op ons. En die wisselwerking, die willen we laten zien. Ja.
0: Maar hoe werkt het dan in jouw hoofd, zou ik maar zeggen, Bram, als jij een bericht hoort over een wasbeer die niet meer leeft?
1: Nou kijk, in dit geval is er eentje nog vlakbij ons. Hè. Dit is zeg maar ons speelgebied, zo gezegd, ja. In Rotterdam. Dus dat helpt mee. Het was natuurlijk een opzienbarend bericht. Voor veel mensen zal het wellicht sowieso nog een verrassing zijn dat er wasberen in Nederland leven.
0: Ja, dat denk ik
1: want
0: ook.
1: We hebben ze hier wel best veel, maar je ziet ze eigenlijk nooit. Ik heb ook nog nooit een levende gezien. Althans niet in het wild. Dus dat zijn allemaal aspecten waarvan ik denk, ja, het ticks all the boxes, ja. dit verhaal, dit arme dier. En daarom willen we hem graag een plekje geven in het museum.
0: Maar is er dan nog een strijd met andere organisaties die je moet voeren, die hem ook willen hebben?
1: Nou, ik denk dat wij in dit geval sowieso de eerste zijn. Dus dat in ieder geval. En ik heb verder nog geen conculega's gehoord hierover. Nee, nee. Dus ik denk dat het wel goed komt.
0: Het zou wel bijzonder zijn om hem weer aan jullie collectie toe te voegen. Hoe treurig zo'n verhaal natuurlijk ook is. Maar ja, dat is je werk, toch?
1: Nou ja, het is het hoort erbij.
0: Ja. Ja. Ja. Wanneer kunnen we hem op z'n vroeg zien, denk je?
1: Nou, daar gaat serieus nog wel maanden overheen. Oh, okay. Eerst moet het RIVM het onderzoek doen. Dat duurt ook eventjes. Daarna moet je nog allerlei protocollen door en dergelijke. En dan het prepareren, dat is ook nog niet zo eenvoudig. We hebben gelukkig een grote groep heel bekwame vrijwilligers, taxidermisten. Die kunnen dat, maar dat heeft wel tijd nodig.
0: Ja.
1: Dus het zal even duren, dat wel.
0: We houden het in de gaten, Bram.
1: Mooi.
0: Dankjewel. De wasbeer dus. Misschien wel op weg naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Bram Langeveld was daar, de conservator van dat museum.

0: Bol Skaggs hoorde je met What Can I Say aan het einde van het tweede uur afslag Rijnmond. Want we hebben nog één uurtje te goed. De afslagen staan alweer voor je klaar, hoor. Inclusief die lekker lange laatste. Wat het allemaal wordt en welke richting we opgaan, we merken het zometeen in het laatste uur op deze woensdag.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
0: Het is 6 uur woensdag, je luistert naar Rijnmond. Afslag Rijnmond staat voor het laatste uur waarin we de naam van het programma eer aan doen. Twee afslagen staan klaar. Jullie als luisteraars bepalen mede de koers van dit uur. Welke platen we gaan draaien. We gaan jullie weer een paar keuzes voorleggen. Voor het zover is gaan we natuurlijk eerst gewoon naar het nieuws met Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
14: Goedenavond. De kans is groot dat het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam de wasbeer krijgt die begin deze week in Dordrecht is gedood. Het dier hoort niet in ons land en moest daarom worden afgemaakt. Het besluit zorgt voor veel ophef en dus is het dier geknipt voor het Natuurhistorisch Museum, zegt conservator Bram Langeveld.
15: Dit is wel weer een heel treffend voorbeeld van hoe mensen en dieren in botsing kunnen komen en ook hoeveel aandacht dat genereert en hoeveel meningen daarover zijn. En mensen zijn er gewoon heel erg mee bezig. En dat is precies waar we naar zoeken voor die tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal.
14: Het kan enkele maanden duren voor de wasbeer te zien zal zijn, zegt Langeveld. Het dier dook maandag op tussen het afval van winkelcentrum Maasplaza in Dordrecht. Medewerkers waarschuwden een ongediertebestrijder en die dode dier. En dat is zo afgesproken, zegt Pim Lemmers van het meldpunt Wasbeer.
2: Die staat vermeld op de Unielijst van invasieve exoten. Dus dat is een Europese zwarte lijst. Als die wasbeer wordt gesignaleerd, dan moeten ze ook worden verwijderd. Omdat we echt ten koste wat het kost willen voorkomen dat hier wasberen zich vestigen, zeg maar. Die wasbeer kan een spoelworm dragen. En die wasbeer die kan dus een flinke impact hebben op met name amfibieën en kleine zoogdieren. En dit soort invasieve exoten, die wil je gewoon niet in de natuur hebben ten koste van je inheemse fauna.
14: In Dordrecht hebben politieke partijen in de gemeenteraad vragen gesteld over waarom de wasbeer niet naar een opvang kon. Maar dat is in het verleden wel gedaan, zegt Lemmers. Maar in korte tijd zaten de opvangadressen vol met tientallen wasberen. Nederlanders geven 2 keer zoveel geld uit als 50 jaar geleden. Alleen inwoners in Luxemburg geven meer geld uit dan wij, blijkt uit onderzoek van het CBS. Gemiddeld besteden Nederlanders nu bijna €34.000 per jaar. Dat we meer zijn gaan uitgeven, gecorrigeerd ook voor inflatie, komt omdat de lonen sinds de jaren 70 zijn gestegen, zegt het CBS. Er gaat meer geld naar vakanties en er zijn ook mensen groter gaan wonen en duurder gaan rijden. Mensen hebben ook vaker meer auto's per huishouden, zegt het CBS. En dat is te merken op de weg, want het is erg druk op de weg. De ANWB spreekt van de drukste spits van het jaar. Afgelopen uur stond er in heel Nederland ruim 1000 kilometer file. Veel mensen zijn vanaf morgen vrij en gaan erop uit voor een korte vakantie. Waarschijnlijk zijn er vandaag ook meer forensen dan anders met de auto naar het werk gegaan, omdat er nogal wat regen was opgegeven. En het was ook relatief fris, wat mensen dan afschrikte om de fiets te nemen. In januari waren er ook 2 drukke avondspitsen, destijds door sneeuwval. Op een van die dagen werd 1020 kilometer file gemeten, zegt de ANWB. En vandaag was er een piek van 1023 kilometer. En daarmee hebben we dus inderdaad de drukste spits van het jaar te pakken. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. 6 graden wordt het. Morgen in de ochtend nog buien, in de middag opklaringen. Dan wordt het ook droog. Temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Nou, Feza, dan zitten we normaal gesproken in de staart van de avondspits. Maar gezien het bericht van Maries zijn we daar nog lang niet in aanbeland.
16: Nee, nog lang niet. Nog ruim 20 meldingen in Zuid-Holland. En inderdaad de drukste spits van het jaar. De langste files en bijzonderheden op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade, 15 kilometer, een vertraging van 30 minuten. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan verder de A4 richting Rotterdam tussen Den Haag, Ypenburg en Ketelplein nog eens 10 kilometer, vertraging van ruim 10 minuten. De A16 dan, Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug, 17 kilometer. Ongeveer 30 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Terbrechtseplein, 7 kilometer, 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Merkendam, 11 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten.
0: Mocht je nou in die file staan, bel even handsfree naar huis dat de aardappels wat later op moeten, want je bent nog lang niet thuis, helaas. Zometeen, leuk joh. Een obscuur hitje uit 1986. One Step van de synthpopband Kissing the Pink komt eraan.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
19: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
20: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
6: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: is welke kant we op gaan. Welke muzikale kant we in ieder geval in twee gevallen aan gaan. Als je niet bekend bent met het fenomeen, ik ga je straks alles uitleggen. Eerst maar eens, Veza, wat we aan het begin van de uitzending allemaal hadden meegemaakt. Bijvoorbeeld over het cruiseschip de Hondius,
1: ja.
0: Die maandag in Rotterdam aankomt. Maandagochtend vroeg waarschijnlijk. Dat is dat schip waar 3 mensen zijn overleden aan het Hanta-virus. Rotterdam is een zogenoemde quarantainehaven. Dat betekent dat Rotterdam verplicht is om dat schip op te vangen. Maar ja, waar dan? Dat was een van de belangrijkste vragen die we gingen stellen aan de havenmeester, aan René de Vries. En die zei daar dit op.
2: We zoeken een lichtplaats voor het schip op een zodanige plaats dat aan de ene kant de mensen die er op en af moeten dat veilig kunnen doen en ook netjes kunnen doen, want er is ook nog iemand die overleden is aan boord. Dus dat wil je ook met een zekere waardigheid het stoffelijk overschot van boord af kunnen laten halen. En aan de andere kant willen we natuurlijk ook wel een beetje afstand van de bewoonde wereld. Al is het alleen maar om mensen niet nodeloos ongerust te maken.
0: Precies, dat de bewoners veilig zijn. Maar moet ik dan denken aan een plek ergens op de Maasvlakte of zo?
2: Ja, moet u inderdaad aan denken. Daar zijn we nu nog mee bezig. Ja.
0: De Maasvlakte gaat het dus wel worden. En Veza, we weten sinds vandaag best wel veel over wasberen opeens.
1: Nou, inderdaad.
0: Er was er namelijk eentje gespot in de laad- en losse ruimte van een winkelcentrum in Dordrecht. En dat dier staat, zo hebben wij geleerd, op de zwarte lijst.
1: Ja.
0: Invasieve...
1: Nee? Exoot.
0: Ja,
1: heel goed.
0: Invasieve exoot is het. Het kan namelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid als die bijvoorbeeld een spoelworm met zich meedraagt. De wasbeer is dus helaas afgemaakt. Dat is wel weer een verhaal voor het Natuurhistorisch Museum die gelijk in actie kwamen. Want dat museum vertelt verhalen over dode dieren en wat daar dan mee is gebeurd. En dus is de kans groot dat die wasbeer echt naar het museum komt. Dit zegt de conservator Bram Langeveld daarover.
3: Nou, daar gaat serieus nog wel maanden overheen. Oh, eerst moet het RIVM het onderzoek doen. Dat duurt ook eventjes. Daarna moet je nog allerlei protocollen door en dergelijke. En dan het prepareren, dat is ook nog niet zo eenvoudig. We hebben gelukkig een grote groep heel bekwame vrijwilligers, taxidermisten. Die kunnen dat, maar dat heeft wel tijd nodig.
0: Ja.
3: Dus het zal even duren. Dat
0: en
3: dan.
0: Veza, wat mij ook nog bijstaat van het gesprek met Pim Lemmers van de Zoogdierenvereniging is op mijn vraag hoe zo'n beest eruit ziet, zei hij ja. Dat weet je toch wel, op zijn boeventronie.
1: Ja.
0: En toen kwam jij met een goede toevoeging.
1: Nou ja, hij heeft namelijk zwart, een soort van zwarte streep.
0: Ja.
1: Om en over zijn ogen. Dus net als een soort van zwarte balk.
0: Wasberen, we weten er veel meer van. Hè?
1: Ja, echt.
0: We gaan verder met Mika. Big girls, you are so beautiful.

0: Big girls, you are beautiful. Dat zeg ik. Mika zei het trouwens ook. En die zei het veel beter. We gaan naar de eerste afslag die we voor je klaar hebben staan. Afslag 1 of afslag 2. Dat is altijd de keuze. En je kunt naar ons appen welke kant we op moeten. Oftewel welke plaat we gaan draaien. We hebben twee keer een I'll Be There. Maar ja, welke gaat het worden? Doe mee. Ik ga het eerst maar even laten horen. Dan weet je welke twee fragmenten het zijn.
1: Nemen we afslag 1?

twee volgens mij best wel overbekende I'll Be There liedjes. Als je Mariah Carey stemming bent, dan kun je dat ons laten weten door een eentje door te appen. En als je de Rembrandts wilt horen met I'll Be There For You, dan heb je een twee naar ons door. In de Rijnmond-app even naar Rijnmond.nl gaan, bovenaan op de digitale omgeving klikken. Dan nog een keertje doorklikken naar Radio Rijnmond, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan kun je meedoen. 1 Mariah Carey, 2 de Rembrandts. Come on.

0: The Beautiful People van Melanie hoorde je. We zijn toegekomen aan de uitslag, om het dan zomaar te noemen, van de afslag. Twee keer I'll Be There. Feza, is het Mariah Carey geworden of moet ik de Rembrandts van stal gaan halen?
1: Nou, het was al heel duidelijk Rembrandts. Corrie zegt erbij, ja, het is echt heel snel gegaan. Maar Corrie zegt, dat vind ik wel grappig, ze zegt de Rembrandts nog nooit van gehoord. Okay. Maar dat wil ik nu veranderen.
0: Het zou de band kunnen liggen, Corrie, maar ik ben ervan overtuigd als ik het zo insta dat je weet wat...
1: Dat je denkt, oh, dat is hem, inderdaad. Hinke zegt ook nog afslag 2 voor Martin. Hij is vandaag jarig. Okay, nou, gefeliciteerd, okay. Martin. En dat is wel leuk. Ruud zegt speciaal voor mijn vrienden bij Radio Rijnmond, afslag 2.
0: Juist, want dit is natuurlijk van Friends. Dankjewel iedereen voor de stemmen. I'll be there for you. De eerste stemronde is achter de rug.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Het is 6:30. Goedenavond. Behalve dat het wasbeer woensdag is vandaag, is het ook een ongelooflijk drukke dag op de weg, Feza. Er staan echt nog steeds files.
6: Ja,
5: en veel ook.
6: Ik moet lachen omdat je eerst even de microfoon even aan en uitzet, zodat je mij laat weten van oké, hou maar even
5: precies,
6: op
5: met... Jij lult de hele tijd door, ook al staat je microfoon uit.
6: Omdat ik dus het is fileleed. Ik heb er ook leed van. Want nou, deze mensen staan
5: op,
6: in de files.
5: Dan kondig ik je nu aan als het leed van de file.
6: Ja. Nee, dankjewel. Maar vooral de mensen die in de file staan, heel veel sterkte. De langste files, er zijn nog behoorlijk wat files. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 12 kilometer. Een half uur vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Terbrechtseplein, een file van 10 kilometer. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
5: En dan zou het weer daar ook nog een rol bij kunnen spelen, want het is wisselvallig weer vandaag geweest. Buiig is het nog steeds. Ook vanavond blijft het buiig. De buien zijn vanavond vannacht vooral wel wat dichter bij zee te vinden. En daar is dan vannacht ook nog kans op een klap onweer hier en daar. Het wordt best koud. Minimumtemperatuur komt uit rond de 6 graden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen nu van Aris van Meteren.
7: De brandweer is in Alblasserdam bezig met het slopen van het dak van een huis aan de Kraanbaan. Daar brak rond 5:30 brand uit. En om goed bij de brandhaard te komen, moet het dak open. Daar is een specialistisch team uit Dordrecht mee bezig. Het vuur kan tussen de muren of in de constructie van de woning zijn getrokken. De bewoners krijgen van een speciale stichting hulp voor de schade die ontstaat door de brand en de sloopwerkzaamheden. Experts tasten nog in het duister naar de herkomst van de wasbeer die maandag in Dordrecht opdook. De wasbeer mag hier niet zijn omdat hij een gevaar vormt voor kleine dieren die hier thuis horen. Sinds 2016 staan wasberen op een zwarte lijst. Mogen ze ook niet meer als huisdier worden gehouden. Dus waar komt de wasbeer vandaan?
8: De kans dat het een huisdier is, die acht ik niet zo heel erg groot. Wat ook wel eens gebeurt met wasberen, want het zijn natuurlijk echt hele slimme beesten, is dat ze wel eens meeliften. En Dordrecht zit natuurlijk redelijk in de buurt van het havengebied. Dus wellicht is hij vanuit de VS met hem op een boot meegekomen. Andere route zou kunnen zijn dat hij met een trein vanuit Duitsland is meegekomen, want Duitsland is wel echt de hotspot in Europa op het wasberengebied.
7: Zegt Pim Lemmers van de Zoogdierenvereniging. Een DNA-onderzoek moet definitief de doorslag geven van waar komt de wasbeer vandaan. Hij gaat in ieder geval waar hij naartoe gaat, is wel duidelijk trouwens. Hij gaat naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En dan de middagspits. Die heeft vandaag het record nog wat aangescherpt. Rond 5:30 telde de ANWB in heel ons land 1046 kilometer file. 20 kilometer langer dan het record in januari. Debet aan de drukte is naast het wisselvallige weer natuurlijk ook het naderende hemelvaartweekend. Het is druk op de wegen naar het zuiden en het oosten. Maar er waren ook auto's met pech en ongelukken.
5: Dankjewel, Aris.
9: Dit is Radio Rijnmond. Afslag
5: Rijnmond. Verder met het liefdeslied van Roel van Velsen. Dat heeft hij heel origineel Love Song genoemd.
9: Radio met een grote R.

0: Zong Olivia Rodrigo, Drop Dead hoorde je dus bij je afslag Rijnmond. We hebben er weer eentje voor je klaarstaan, namelijk de lekker lange laatste. Wat zoveel wil zeggen als we dadelijk ermee stoppen met deze uitzending. Dan hebben we nog één plaat te gaan. En dat is altijd een net even wat langere plaat dan gebruikelijk. Zeker over de 5 minuten heen. En dat gaan we nu ook doen. Maar welke kant gaan we op? Daar hebben we jullie dus weer bij nodig. Het wordt ons sowieso verboden om terug te kijken of om niet verder te kijken dan je neus lang is. Don't Look Back staat tegenover Don't Look Any Further. Dit is de keuze van de lekker lange laatste van vandaag.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: laatste.
1: Of twee.
2: Die tweede, dat was Boston met Don't Look Back. Als je zin hebt in luchtgitaar spelen en 14 gitaarsolo's achter elkaar, dan moet je voor Boston kiezen. En dan tik je de nummer 2 in. Als je veel relaxter en fijner misschien wel het hemelvaartsweekend in wil, dan kies je voor 1. Michael Edwards en Cedar Garrett, Don't Look Any Further. Doe je best, we zien het wel weer verschijnen. Dan volgen wij jullie in deze. Gaan wij ondertussen naar de 3 J's luisteren. Je vecht nooit alleen.

0: Volgens mij is hier van Ace of Base, The Sign, ook een vrij lange versie vanuit de jaren 90. Ga ik nog eens opzoeken. Misschien dat die ook een keertje in de keuze voor de lange, lekker lange laatste kan worden geplaatst. Daar zijn we bijna aan toe, Feza. Ik ga nog even aan de luisteraars melden dat wij er morgen op Hemelvaartsdag niet zijn.
1: Nee.
0: Geen enkel DJ-team van de vaste door de weekse dag is er eigenlijk. Want we hebben de Hemelse Helden. Onze muzieksamensteller Rob van der Meer draait 2 aan 2 de overleden artiesten eigenlijk als een soort eerbetoon. En dat krijg je dus morgen de hele dag van 9 tot 7. En vrijdag ben ik er sowieso ook niet, jij wel. Maar dan is er geen reguliere afslag, want ook dan hebben we een bijzondere dag.
1: Ja, dan hebben we de Songfestival Top 100.
0: Songfestival Top 100, dus dan worden alle liedjes van toen en misschien ook wel van nu gerangschikt. Hebben jullie ook aan mee mogen doen, dan kun je waarschijnlijk nog steeds aan meedoen als je die uitslag wil gaan beïnvloeden. De eerste keuze van de afslag, I'll Be There, dat was Mariah Carey en The Rembrandts. Dat was een afgetekende overwinning voor The Rembrandts. Als ik nu naar het scherm kijk, dan zie ik dat het veel spannender is geworden tussen Dennis Edwards, Cedar Garrett aan de ene kant en Boston aan de andere kant.
1: Ja, want Arita zei bijvoorbeeld, ik wil wel relaxen, dus dan is het volgens Walter afslag 1 met vraagteken. En dan zegt, even kijken, Raymond, dus heerlijk die gitaren, dus doe maar afslag 2.
0: Okay.
1: En ook Gert zegt, don't look back, is gewoon positief. En
0: dan gaan we dat doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zie hem net met 1 of 2 stemmen meer.
1: Ja, zeker.
0: En ik zou zeggen, pak jullie gitaar erbij, want het zijn er echt ongelooflijk veel gitaarsolos. Ik zou zeggen, veel plezier morgen met de Hemelse Helden en tot volgende week, dan ben ik er ook weer. Dit is Boston, don't look back.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
17: Het is 7:00. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Ik ben Larice van Meteren. De brandweer is in Alblasserdam nog bezig met het slopen van een dak van een huis aan de kraanbaan. Daar brak rond 5:30 brand uit. Niemand raakte gewond, maar om goed bij de brandhaard te komen moet het dak open. En daar is een specialistisch team uit Dordrecht mee bezig. Het vuur kan tussen muren of in de constructie van de woning zijn getrokken. De brandweer probeert ook te voorkomen dat het vuur doorslaat naar de buren. De bewoners krijgen van een speciale stichting hulp voor de schade die ontstaat door de brand en de sloopwerkzaamheden. In Loosdrecht geldt een noodverordening. De gemeente Weidemeren wil zo nieuwe ongeregeldheden voorkomen bij een noodopvanglocatie voor asielzoekers. In de directe omgeving mag niemand komen zonder geldige reden. En verder is een groot deel van Loosdrecht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen preventief fouilleren en auto's die de plaats binnenkomen controleren. Bij een anti-asielzoekersprotest werden gisteren vuurwerk en fakkels naar de opvanglocatie gegooid. Bosjes vlogen in brand en relschoppers probeerden te voorkomen dat de brand werd geblust. Het RIVM doet nog DNA-onderzoek naar de wasbeer die maandag in Dordrecht opdook. Experts hopen zo te achterhalen waar het dier vandaan is gekomen. Wasberen mogen hier niet zijn omdat ze een gevaar vormen voor kleine dieren. Sinds 2016 staan wasberen daarom op een zwarte lijst en mogen ze ook niet meer als huisdier worden gehouden. Pim Lemmers van de Zoogdiervereniging kan zich voorstellen dat de wasbeer uit het buitenland komt.
18: Wat ook wel eens gebeurt met wasbeer, wat zijn natuurlijk echt hele slimme beesten, is dat ze wel eens meeliften. En Dordrecht zit natuurlijk redelijk in de buurt van het havengebied. Dus wellicht is hij vanuit de VS op een boot meegekomen. Andere route zou kunnen zijn dat hij met een trein vanuit Duitsland is meegekomen. Want Duitsland is wel echt de hotspot in Europa op het wasberengebied.
17: De wasbeer was maandag aan het vroeten in het afval van een winkelcentrum in Dordrecht. Het dier is doodgeschoten. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil het dier gaan tentoonstellen. Het kan nog wel enkele maanden duren voor het onderzoek van het RIVM klaar is en de Dordtse wasbeer is opgezet. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen in de ochtend nog kans op buien. In de middag dan zijn er opklaringen. De temperatuur komt dan uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 17 kilometer, 20 minuten vertraging. De A20 Gouden Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Een flinke vertraging ook op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam 23 kilometer. En de N57 tot slot Rotterdam richting Middelburg tussen de afrit Brielen en Rokanje 5 kilometer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
20: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
21: En ook nog eens gratis parkeren.
22: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
23: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
24: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit Van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power bij Pritec.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
6: Het is 8 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achter, eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie zet het onderzoek voort naar het drugslab dat vanochtend is ontmanteld in Sliedrecht. Er zijn twee mannen opgepakt uit Vlaardingen en Dordrecht. En meer aanhoudingen sluit de politie niet uit. De mannen waren in het pand aan de Lelystraat bezig met het maken van amfetamine. Er zijn tientallen jerrycans ontdekt en die worden vernietigd. In Loosdrecht geldt een noodverordening. De gemeente Weidemeren wil zo nieuwe ongeregeldheden voorkomen bij een noodopvanglocatie voor asielzoekers. In de directe omgeving mag niemand komen zonder geldige reden. Verder is een groot deel van Loosdrecht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen preventief fouilleren en auto's die de plaats binnenkomen controleren. Bij een anti-asielzoekersprotest werden gisteren vuurwerk en fakkels naar de opvanglocatie gegooid. Bosjes slogen in brand en relschoppers probeerden te voorkomen dat de brand werd geblust. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalig kabinet Kok dat huizenbezitters met zo'n hypotheek nog maximaal 30 jaar rente mogen aftrekken. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben daar lang niet altijd zicht op na verhuizingen en echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en de Belastingdienst hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor chaos. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor prostitutie verhogen. Sekswerkers moeten voortaan 21 zijn in plaats van 18. Het plan dateert al van 2009, maar er kwam steeds niks van terecht. D66, VVD en CDA willen het nu binnen 3 jaar gaan regelen. Het doel is om de seksbranche veiliger te maken. Minister Van Wil denkt ook na over een pooierverbod. Hij wil af van mensen die misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in ons land verblijvende sekswerkers. Het weer dan vanavond en vannacht buien met onweer ook. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag opklaringen. De temperatuur komt dan uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Zijn wegwerkzaamheden bezig. De linkerrijstrook is dicht. De A27 dan Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 4 kilometer. 10 minuten vertraging in de N57 Rotterdam-Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 3 kilometer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Festival.nl.
1: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Zoekt u een steeldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Straks 90's naar 9. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, heeft de brandweer ontdekt. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak gesloopt. Twee huizen hebben schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan op de Maasvlakte in Rotterdam. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege slecht weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers dit keer niet bij de opvang, maar een stukje verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, in de middag opklaringen en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Luxor presenteert Topbola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topbola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
8: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
10: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
11: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
0: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij.

is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

0: Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Het ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Daar werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar. Hij komt uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In een onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. En tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren vooral verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan krijg je nog het weer. Er trekt regen over onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden. Erg fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Er is nog meer nieuws en dat vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
9: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.